0: Delta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
2: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
1: Sorry?
2: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
3: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Tijd. Op Radio Ridderkerk verwachten we, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
2: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
3: Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dan bedenken we het bij lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer.

Twee uur lang blues bij Radio De Kerk op de zaterdagavond. Dat betekent dat we het eerste uur lekkere slow blues gaan draaien. En het tweede uur gewoon nog wat pittige nummers erbij. Vorige week ging het een klein beetje mis met de slow blues. Maar ik heb vandaag toch hopelijk wel een lijstje gemaakt met alleen maar slow blues. En soms ook wat pittige slow blues. Maar ik hoop dat het beter gelukt is als vorige week. Ik ga beginnen met Otis Rust van het album The Blues voor onze verzamelalbum It's My Own Fault. En dat was ook vorige week mijn eigen fout. Otis Rust.

Zo, de kop is eraf met Otis Rush, It's My Own Fault, van het album, Vraambelalbum, De Blues Barons. En dit nummer stamt uit het jaar 1966. En als ik het even opzoek, eens even kijken waar staat hij, Otis Rush. Hij speelt gitaar en zingt. Robert Sax Crowder op de sax. Luther Tucker op rhythmgitaar. Roger Jones op bas en Willie Lyon op de drums. De opname is gemaakt. Originele opname is te vinden op het album Chicago The Blues Today volume 2. Gevonden met Carrie Bell uit 1997. Stamt het album Good Luck Man. Hard Working Woman.

dat blijft een mooi album. Wat Caribelle Kootluck Man en You're a Hardworking Woman uit het jaar 1997. Het volgende komt weer van het verzamelalbum The Blues Barons. Stamt uit het jaar 1972. En het is een nummertje van Buddy Guy. En ik zoek het even op een ding. Hello San Francisco. Medespelers zijn Buddy Guy, zanggitaar Philip Guy. Zijn broer op rhythmgitaar. AC Reed op tenor sax. Cuddy Bartz op alto sax. Junior Mans op piano. Ernest Johnson op bas. En de drums wordt bespeeld door Jess Lewis. Opnames gemaakt in november 1969 in New York. En het is te vinden op het originele album dan Hold That Plane. We gaan luisteren naar Buddy Guy met Hello San Francisco.

Ja, het blijft een album waar ik nu van draai. De grote uitgerollen van QB and the Blizzards. En ik draaide het hele mooie Another Land. Pee Wee Creighton, dat is ook weer een van de nummers, tracks die ik doe van het album The Blues voor ons. Dit keer een nummertje uit 1976, getiteld SK Blues. Eens even kijken wie daar allemaal op meedoen. Dat zijn er niet zo erg veel. Pee Wee Creighton, uiteraard zanggitaar. Lloyd Bowrow op de rhythmgitaar. Larry Nash op de piano. Ben Brown op de bas. Robert L. Dupuy op de drums. We gaan luisteren naar Pee Wee Creighton met SK Blues.

Keep You Still, man, van zijn nieuwste album What Happens Next. En je hoorde The Man I'm Supposed to Be. Danny Bryan, zijn laatst verschenen album, draagt de titel Nothing Left Behind. En ik ga draaien Just For You.

Older Boys met Blues for Dead van het album Slut Machine uit het jaar 2023. We gaan het eerste uur afsluiten met een nummer van de Snowy White Blues project. De titelsong van het album In Our Time of Living uit het jaar 2008. En ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren, want na de klok van 7 uur en het nieuws en de reclame ben ik terug met deel 2 van Bluesy. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegtuig

0: landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

welkom terug bij deel 2 van Bluesy op deze zaterdagavond. Het eerste deel, lekkere rustige muziek, en ik geloof dat ik nu wel mijn woord gehouden heb. Het tweede deel gaan we er ook wat pittige muziek bij draaien. Ik ga beginnen met Will Wild met Blues is Still Alive van het gelijknamige album. Hij wordt geassisteerd door Walter Trout. Ze zeggen veel plezier bij Bluesy deel 2.

prachtig beginnetje dus van het tweede uur van Bluesy met Will Wild en met Blues is Still Alive van het gelijknamige album. En je hoort als gast Walter Trout uiteraard op de gitaar. Paul Filipowicz, Breakwater, dat is de titel van het album waar ik van ga draaien. I'm Leaving You. Nee, I'm Leaving You.

Milkade van het album Roll With The Punches Senioren, Sheep Airline. Michiel Meijers, zangharmonica. Willem van Dullum, gitaar en achtergrondzang. En Paolo de Stichter op drums en achtergrondzang. En dan heb ik het uiteraard over Little Head. Hun laatst verschenen album draagt de titel Rocking This Joint Tonight. En ik ga dragen Little Solly Walker.

Gunshot Train Shaker, zo kom je aan zijn naam. Love, Peace and Chicken Grease, dat is de titel van het album. En ik draaide hun uitvoering van het bekende Jumper on the Line. Lee Blond, afgelopen donderdag, nee, vorige week donderdag was hij nog in de studio hier samen met Rudy Quelju, met Freek en Joop. En Joop om een optreden te verzorgen met een nieuwe band. En het is behoorlijk aangeslagen, want ik heb inmiddels contacten gehad voor optredens. Kun je nagaan hoe dat de tv toch wel iets doet bij Bluesy en zeker voor mensen die kijken. Ik heb wat albums gekregen van Lee Blond. Afgelopen donderdag heb ik ook al iets gedraaid. Vandaag heb ik meegebracht Dignity en ik ga daar de titelsong van draaien. Dignity, Lee Blond.

Blond met techniek die in nogmaals, moeten we misschien wel even bij vermelden. Hij speelt alle instrumenten die hoorden zelf. Het is nog een multi-instrumentalist ook. Aardig ben je gegozen trouwens. Ik heb afgelopen donderdag ook al verteld. Zodra er tijd en gelegenheid voor is, gaan we een heel uur met deze man in de studio in. Een interview en wat muziek van zijn eigen albums te draaien. Ik word met de Judy Sings the Blues en dat is echt waarschijnlijk wel de laatste keer dat ik er iets van draait van het album Backstage Pass Live. Het laatste nummer wat erop staat, we gaan luisteren naar Come Over Here, Judy Sings the Blues.

van mij gaat het niet goed. Maar nog een keer proberen om het te starten. Ik dacht lekker achteraan te draaien van, hey, moet je maar. We gaan het toch nog een keer proberen, anders moet ik het echt een ander, een TCD in gaan zetten.

erheen moet juren met Baby Love van het album Blue Heart en vorige van december. Waren zij de afsluiter op het bluespodium L'Esprit en ik hoop ze nog een keer te zien, want ik kon toen helaas niet door omstandigheden, maar ik ga ze echt nog een keer vragen voor L'Esprit in de toekomst, dat zeker. Hey Moetjeur en ja, een beetje valse start, maar we hebben hem toch kunnen draaien. Amanda Fish, Kingdom, dat is de titelsong van haar laatst verschenen album.

0: and the Fish met Kingdom van het gelijknamige album. Vervolgens is er een oudje van Walter Trout en Friends getiteld Full Circle. Ik ga daar wat draaien hoe Listening In en het vriendje dat meedoet. En dat is Coco Montoya.
1: Hi, this is Walter Trout and you are here listening to Bluesy on Radio Ridderkerk. Your DJ is Nico Bravenboer, and this is how we say all this stuff in America where we can't pronounce these Dutch words.

de Trials and Friends, Coco Matai, we listening in van het album Full Circle. We zijn toen het laatste nummertje van een nieuw splintering album van J.P. Shores en Anne Harris. Het titel is Gypsy Blue Review. Yes, you may.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië.

duidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: De Weekend.
0: Donderdag, 7 mei 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de Weekend. Ik ben nog steeds Bob ten Breeje. En ja, er is weer zo gigantisch veel uitgekomen deze week dat ik weer moeite had om een selectie te maken. Maar het is toch enigszins gelukt, dus ik hoop dat het naar de zin is. We gaan in ieder geval beginnen met een Duitse power metal band, Thorian. In 2002 zijn ze begonnen en ja, het schiet niet erg op, want ze hebben nu pas hun 5e album. Ik weet niet wat ze in de tussentijd allemaal zitten te doen, maar het heet The Lost Legion Rising. En daarvan heb ik meegenomen Iron Hammer.

Ja, voor mij een heel fijne plaat, maar hij haalt het toch niet bij de eerste single van dit album, vind ik zelf. Jot Iria uit Griekenland was deze band, nog steeds trouwens. En morgen verschijnt een album Gone with the Devil en daarvan had ik meegenomen. En je hoort hem zojuist, Woven Spells of a Demon. We gaan verder met Elaine. Deze band uit Zweden die zal aan het eind van het jaar een nieuw album gaan uitbrengen. Natuurlijk weer met de zeer imposante zangeres Madeleine Liljestam. En er verschijnt morgen een single en op 11 mei een videoclip van Empire of Lies.

uitstekende Melodead uit Finland van de band Tortia. Morgen verschijnt hun vierde album They Are Born Under Rules of the Darkness. En daarvan had ik meegenomen Sanguine Masquerade. Ja, uit Finland. En dan even een deurtje verder. Zweden weer terug. Rexoria. Ook morgen een nieuw album uit. Fallen Dimension heet dat. En er zal ook een videoclip gaan verschijnen. En dat is van het lied wat je nu gaat horen. Metallic Rain.

redelijk nieuwe band met een tweede single Gypsy Tears die je zojuist hoorde. Op 12 juni komt het debuutalbum uit. Ik heb het over de band Lex Legion, maar dat zijn niet zomaar nieuwelingen. Nee, die gasten die hebben al een behoorlijke cv. Zo zijn alle muzikanten, dus 4 van de 5 bandleden, oud-leden van King Diamond. En de zanger is van Pagan's Mind, dus het zijn geen kleine jongens, ook al is het toch een nieuw bandje. Ja, Gypsy Tears, lekker. We gaan verder met een beetje desert rock of stoner, fuzz, hoe wil je het allemaal noemen, van de Londense band Steak. In de herfst zal er een nieuw album uitkomen en er is alvast een single verschenen, Cometh.

of Tyrants, de nieuwe single van de Noorse band Triosphere. Ja, na 12 jaar komt er eindelijk weer eens een nieuw album uit. Op 28 augustus is dat Oceans Above, Stars Below. Waar we niet zo lang op hoeven te wachten. Dat is het nieuwe album van de Zweedse band Draconian. Want dat album verschijnt morgen. Ik heb het over Insomnolent Ruin. En er is ook een nieuwe single verschenen. En dat is het lied Anima. En dat is geschreven door Anders Jacobsen, de keyboardspeler en zanger. Gebaseerd op een gedicht uit 2019, wat hij toen heeft geschreven. En er doet ook nog eens iemand mee op dit lied, die bij de band Astro Queen of iets dergelijks zit. Ik heb geen idee wat het allemaal is, maar de beste man, die heet Daniel Engheden. Dus geniet even van een lekker stukje Doom.

ja, lekker lang en ouderwets. De Zweedse band Master Massive. Op 7 juli komt een album uit White Shadows. En daarvan was dit de nieuwe single Islands and Bells. Met coupletten die 15 jaar geleden al geschreven zijn. Dus, de B-kant zit erop voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van de symfonische metalband Xandria. Op 7 augustus komt hun nieuwe album Eclipse uit. Natuurlijk met de prachtige zangeres Amber Vouvayes. En er is een videoclip en single verschenen met de titel The Shannon's Home. En dat is de langste rivier van Ierland, de Shannon. Ja, wat ik zeg, Ierland. Daardoor speelt er ook een fluitist mee. Een vriend van de band, McElby. Dus ga er eens even lekker voor zitten. Tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag, geniet ervan.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een

0: 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
2: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio.
2: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
3: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1973.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 490. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nu een verzoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen vanavond met de plaat uit 1973 van Alexander Curley. En I'll Never Drink Again. En we gaan verder met Lulu en The Man Who Sold the World.

Je hoorde uit 1967 David Bowie en The Laughing Gnome. En daarvoor hoorde je Lulu en David Bowie en The Man Who Sold the World. We gaan verder met Milky en Just the Way You Are. Radio Rijks.

Je hoorde van het album I've Got The Music In Me van de Kiki Dee Band. En wij draaiden You Need Help. En daarvoor hoorde je Milky en Just The Way You Are. En dit is de eerste plaat van L. Stewart, Carol.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond met het muziekdossier Albummuziek en Oldies. Zo hoorde je Edwin Starr en Ain't Fair. En daarvoor hoorde je Aerosmith en Dream On. En we begonnen het blok van drie met The Everett's White Band en Cut the Love. En dit is de Nederlandse groep Earth and Fire en de Joyous Untruth.

Je hoorde van het album I'm a Photograph van Mandelier en Blood and Honey. En daarvoor hoorde je Renaissance en Northern Lights. En we begonnen het blok van drie met de Nederlandse groep Earth and Fire en The Joyous Untrue. En we gaan verder met de Ra-band. Sorry, Does It Make It Anymore.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. Iedere dinsdag tussen 6 en 8 uur. En iedere zondagochtend in de herhaling tussen 5 en 7. En wil je nou een verzoekblad aanvragen, dan kan dat. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen dit tweede uur met Ardeen Taylor en Towns of New Mexico. En we gaan verder met Iron Horse en My Sweet Louise.

Ook dit is Queen. Van het derde album Sheer Heart Attack hoorde je Brighton Rock. En daarvoor hoorde je Donovan en Atlantis. En we begonnen het blok van drie met Iron Horse en My Sweet Louise. We gaan verder met Ultimate Chaos en I'm Not Your Casanova.

Je hoorde de Lotus Eaters en The First Picture of You. En daarvoor hoorde je Long John Baldry en Walk Me Out in the Morning Dew. En we begonnen met Ultimate Chaos en I'm Not Your Casanova. En we gaan verder met muziek uit Den Haag, Bojura en The Letter.

Door de drie platen uit Nederland en achtergrond volgens waren dat Bojura en De Lette, gevolgd door Lisbeth List en Victoria en Herman van Veen en Rozengeur. En dit is Dan Harrow en Future Brain.

Je hoorde Dan Harrow en Future Brain. En tot zover het muziekdossier van deze week. Deze week aflevering 490. Ik ben er weer donderdagavond met de Radio Ridderkerk Top 15. En zaterdagavond om 9 uur met Disco Radio Action. Mocht je nu niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.

Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met

info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
8: Ga voor meer.

programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

0: non-stop radioprogramma met de mooiste en beste christelijke muziek.
1: Jouw verhaal doet me veel, want ik hoor al je leed en pijn. Ik weet niet hoe dat gevoel voor jou moet zijn. Kon ik iets voor je doen?

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars, op deze zondagmorgen 10 mei. U bent weer van harte welkom bij ons programma Ridderkerk en de Kerken. Ook vandaag mogen wij een radiokerkdienst verzorgen. Vanmorgen is de kerkdienst te beluisteren vanuit de Emmanuelkapel in Oostendam. Deze dienst zal om 9:30 beginnen. Rond 9:15 krijgt u meer informatie over deze dienst. Tot 9:30 kunt u luisteren naar mooie liederen.

weer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. U hoort Psalm 6, vers 2, 4 en 9.

Op deze zondagmorgen mogen wij een radiokerkdienst verzorgen vanuit de Immanuelkapel in Oostendam. Dominee K.M. Theeuw zal in deze dienst voorgaan. De dienst wordt begonnen met het zingen van Psalm 111, vers 3 en 4. De schriftlezing is uit 1 Petrus 1, vers 1 tot 12. Ik zal het nog een keer voor u herhalen. De dienst wordt begonnen met het zingen van Psalm 111, vers 3 en 4. De schriftlezing is uit 1 Petrus 1, vers 1 tot 12. Rond 9:30 zullen we overschakelen naar de Immanuelkapel. En tot die tijd kunnen we u nog een aantal liederen laten horen. Loof de Heer, o mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel, en vergeet niet wat Hij heeft gedaan. U hoort een bewerking van Psalm 103, gezongen door het mannenensemble Espressione.

tijd om over te schakelen naar de Emmanuelkapel in Oostendam. In de kerkdienst die hier gehouden wordt, zal dominee K.M. Theeuw voorgaan. De dienst begint met het zingen van Psalm 111, vers 3 en 4. En de schriftlezing is uit 1 Petrus 1, vers 1 tot 12. Arjan Kuiper speelt op het orgel. Vanuit de studio wensen wij u een goede dienst.

Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaard van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij de kerkdienst vanmorgen vervolgen door te gaan zingen uit Psalm 30. En daarvan het eerste en het tweede couplet. We staan vanmorgen stil bij de eerste Petrusbrief. De opening, het begin daarvan. En we gaan ontdekken dat die doortrokken is van de boodschap van Pasen, de opstanding van de Heere Jezus. En daarom zingen we nu een opstandingspsalm, psalm 30, 1 en 2.

We luisteren ook deze zondag naar de wet van de Heere, onze God. Daarna zingen we verder in deze psalmen, nu couplet 3 en ook vers 4. En God spreekt vanmorgen deze woorden tot ons. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. En u zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe juist barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden bewaren. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet te vergeefs gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere God de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij zelf rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die door kruis en opstanding heen deze wet tot vervulling heeft gebracht, die sprak als samenvatting uit: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben uit heel uw hart, uit heel uw ziel, uit heel uw verstand en uit heel uw kracht. Dat is het eerste. En het tweede eraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En er is geen gebod groter dan deze. Amen.

Laten wij stil worden tot God en hem bidden om zijn zegen. Heere onze God, almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u dat u ons op deze zondagmorgen bij elkaar brengt. Dat de deuren van de kerk open stonden, dat wij welkom zijn in het midden van de gemeente, dat wij op de plaats zijn waar u zich aan ons bekend maakt en waar wij de lof op uw naam mogen zingen. Ook op deze zondag schittert uw trouw en zoekt u ons op. Dank u wel daarvoor. We mogen u ook danken dat het vandaag Moederdag is. De kinderen in de kerk hebben ongetwijfeld voor morgen iets aan hun moeder gegeven. En dan bidden wij u voor alle moeders in ons midden. Wij danken u voor hen, voor hun liefde en voor hun zorg, waarmee ze 24 uur per dag de kinderen omringen. En wij bidden u voor hen, dat zij iedere dag kracht en liefde bij u vandaan krijgen om het gezin zo te verzorgen en op te bouwen dat uw goedheid daarin voelbaar is. Heer, wij bidden u voor allen voor wie Moederdag met pijn is omgeven. Omdat we een moeder missen, wellicht. Of omdat onze moeder niet zo was als we hoopten dat ze zou zijn, of wat we nodig hadden in ons leven. Heer, wij bidden u voor alle kinderen die zorgen maken om hun moeder, of voor moeders die zorgen maken om hun kinderen. Alle dingen leggen wij in uw hand. Wij bidden ook voor hen die wellicht graag moeder hadden willen worden, maar de levensweg is anders gegaan. In al die situaties vragen wij u, ontfermt u zich over ons. Wij danken u dat we straks de Bijbel mogen gaan openen. Dat prachtige, dat bijzondere boek waarin u, de Allerhoogste God, uw stem laat horen. Wij bidden u, open vanmorgen onze harten voor u, dat wat u op uw hart heeft, dat dat bij ons binnenkomt, dat we daarvoor openstaan. Geef daarvoor rust en concentratie. Ons leven is vaak druk, maar geef dat we het vanmorgen op kunnen brengen om echt aandacht te hebben voor u. Wij bidden u vooral om een geestelijk verlangen naar uw woord. Dat ons hart zo geopend wordt dat wij echt u, Christus, willen zien. En dat wij u willen volgen in ons leven. We leven in de periode na Pasen. U, de Heer Jezus, u bent opgestaan. En vanmorgen krijgen we te horen dat in die kracht u ons opnieuw geboren kan laten worden. Wij bidden u, geef dat dat geheim zich ook vanmorgen voltrekt. Dat u ons aanraakt, dat u ons tot omkeer brengt. Ja, dat die nieuwe geboorte door uw geest in ons leven realiteit wordt. Heer, wij danken u dat u zo ons vanmorgen tegemoet treedt. Geef ons een dienst tot lof van uw naam en maak het in alles goed vanuit uw woord. Dat bidden en danken wij u uit genade. Amen. Wij openen vanmorgen, zoals gezegd, de eerste Petrusbrief. En wij lezen vers 1 tot en met 12 van hoofdstuk 1.

1 Petrus 1, vanaf vers 1, lezen we. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de Heilige Geest, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en op wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. En aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de lezing uit het woord van God. In de verkondiging staan we bij vers 3 en vers 4 stil, waar Petrus God de Vader prijst van de Heer Jezus Christus vanwege zijn barmhartigheid, waardoor je opnieuw geboren wordt tot een levende hoop. En zo komt de eeuwige erfenis in het vizier. Straks in de verkondiging staan we daarbij stil. Jongens en meisjes, vanmorgen in de kerk. Vandaag is het moederdag, hè? Je hebt vast een cadeautje aan je moeder of je pleegmoeder misschien gegeven. En dat is wel heel mooi, hè, zo'n dag waarin je even je liefde aan je moeder kan laten zien en dat je dankbaar bent dat je moeder zo iedere dag voor jou wil zorgen. En dat je zo met elkaar een gezin mag vormen. Nou, hopelijk hebben jullie een fijne en mooie moederdag met elkaar. Ik wil ook nog iets anders tegen jullie zeggen. Want vanmorgen gaan we het hebben over de hoop van een christen. En nu waren wij pas een paar dagjes op vakantie in Zeeland. En daar zagen wij allemaal van die grote schepen liggen. En die schepen die hebben vaak van die hele grote ankers. Hè? Die kennen jullie wel, jongens en meisjes. Heb je zo'n beetje zo'n staaf omhoog. En dan aan de zijkant heb je zo twee van die bogen zitten. En dan krijg je zo de vorm van zo'n prachtig groot anker. En weten jullie wel voor die schepen zo'n anker hebben? Nou, als ze een eindje zijn uitgevaren, hè? Het gaat ineens stormen of zo. Of ze willen gewoon even slapen 's nachts en de boot moet stil liggen, maar ze kunnen niet naar een haven varen. Nou, dan gooien ze zo dat anker overboord. En dan zakt dat zo helemaal naar beneden toe. Net zo lang totdat dat ergens in de bodem vast gaat zitten. En dan kan dat schip nog wel een beetje bewegen, maar het zit altijd vast aan dat anker. Dus daar blijft het heel dichtbij. Nou, daar gaat het vanmorgen ook in de preek over. Wat wij gaan doen vanmorgen, wat je mag leren in je leven, jongens en meisjes. De Heere Jezus geeft ons een anker in handen.
En dat is het anker van de hoop. In ons leven kan van alles gebeuren, aan mooie dingen, maar soms ook aan moeilijke dingen of verdrietige dingen. Maar wat je altijd mag doen, is dat je dat anker zo overboord gooit. En weet je waar die dan in terecht mag komen? In de Heere Jezus. En in zijn opstanding. Wat er ook gebeurt in de wereld, wat er ook gebeurt in jouw leven, dan zit dat anker altijd vast in hem. En dan mag je weten, hij zorgt voor mij. Hij wil mijn zonden vergeven en hij wil mij veilig in zijn toekomst brengen. Ook als je jong bent, mag je dat stukje bij beetje leren in je leven. Om steeds dat anker niet bij jezelf te houden, het niet allemaal zelf te willen doen, maar het overboord gooien in de Heer Jezus. Nou, dan weten jullie al een beetje waar de preek zo over gaat, over het anker van de hoop. Laten we daarover ook gaan zingen. En dat gaan we doen met Psalm 16. En daarvan zingen we nu het derde en het vierde couplet over de hoop waar de dichter van zingt. 3 en 4, de erfenis van het eeuwige leven van Psalm 16.

uitgangspunt voor de verkondiging is dus het gelezen Bijbelgedeelte en in het bijzonder vers 3 en ook vers 4 van dat hoofdstuk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk vanmorgen, ook als u thuis of elders met ons verbonden bent, graag neem ik u aan het begin van deze preek mee naar de stad Rome. Het is aan het begin van onze jaartelling. En een inmiddels wat ouder geworden man loopt over de bijzondere wegen, de Via Appia, richting de stad. En nog even, en hij reist door die grote beroemde poorten van de stad naar binnen toe. Nee, het is geen generaal van een leger, geen senator uit de politiek, ook geen retor uit de wereld van de welsprekendheid. Maar het is een eenvoudige apostel die de stad binnenkomt. Het is Petrus die in Rome arriveert. We hebben lang niet zoveel van hem gehoord. De laatste keer dat hij in de Bijbel in de schijnwerper stond was in Handelingen 15, tijdens die beroemde vergadering, het apostelconvent. Toen had hij een cruciale stem. Want de kerk worstelde met de vraag in hoeverre heidenchristenen de Joodse wetten moesten naleven. En Petrus wees de kerk de weg. Daarna wordt het bijna tientallen jaren stil rond zijn persoon. Petrus gaat en Paulus komt. Zo lijkt het als je het boek Handelingen doorneemt. En toch dan ineens helemaal achter in onze Bijbel vinden we daar twee prachtige brieven van de apostel Petrus. En hij blijkt in de stad Rome te zijn. Nou, Rome, dat is goed om te beseffen, is in die dagen niet een soort toeristische trekpleister waar je eens een leuke citytrip naartoe maakt.

in de stad. Dagenlang woedt het vuur. En complete wijken en huizen veranderen in as. En de mensen zijn in paniek. En al snel wordt de vraag gesteld: wie is de schuldige van de brand? Wie is er de oorzaak van? En binnen de kortste keren wordt er met de vinger gewezen naar de christenen. De vuurzee is ontstaan door die rare sekte, die nieuwe beweging van de christenen. Zij willen dat Rome, net als ooit het oude Babylon, dat dat van de wereldkaart verdwijnt. Nou, midden in die gespannen sfeer kruipt de apostel Petrus achter zijn bureau. En hij beseft: de situatie van de christenen in heel het koninkrijk is heel kwetsbaar aan het worden. Vanaf nu zal de kerk, verstrooid over alle tijden en plaatsen, die zal met weerstand, vervolging en uitsluiting te maken krijgen. En de vraag waar de brief over gaat is: hoe kan je als christen het volhouden in een grimmige wereld? Hoe blijf je trouw als de wereld in brand staat? Waar gooi je als gelovige je anker uit in woelige tijden? Nou, de vraag van Petrus is ook onze vraag vandaag. De wereld staat opnieuw in brand. Letterlijk, als we aan de beelden van de bosbranden denken van vorige week. Figuurlijk, als we aan alle brandhaarden in de wereld van nu denken. Vanmorgen gaan we in de preek op zoek naar hoop. We gaan 4 keer het anker uitwerpen om hoop te vinden in het geloof. Het eerste waar wij ons anker in mogen uitwerpen, dat is in de lofprijzing. Daar begint Petrus zijn brief mee. Geprezen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Misschien vind je dit een wat opmerkelijke start. Je zou eerder een soort van bemoediging verwachten in spannende tijden. Of een waarschuwing wellicht om onder hoge druk geen domme fouten te maken. Hoe kan je beginnen, Petrus, met de lof op God? Is dat niet wat te hoog? Te hoog gestemd? Toch doet Petrus dit heel bewust. Ik denk, hij kan niet anders. Als kind is hij daar al mee opgevoed. In het Jodendom is het helemaal gebruikelijk om de gebeden altijd te beginnen met de lofprijzing. De doxologie. Het eerste wat je doet, dat is God groot maken. En de eer geven. Uit gebeden die we kennen uit die tijd, dan blijkt dat steeds de opening te zijn. Van: geprezen bent u, eeuwige God. Of: gezegend bent u, schepper van hemel en aarde. Dat heeft Petrus geleerd als kleinkind thuis. Of in de synagoge. Of op welke plek ook maar. En hoe je als kind leert bidden, dat raak je niet zomaar meer kwijt. En daarom is het juist zo cruciaal, ook als ouders, om je kinderen van jongs af aan met zuiver gebedsonderwijs te vormen. Nou, toen ontmoette Petrus op een dag Jezus. En zijn leven veranderde volledig. De visser van vissen werd visser van mensen. Maar 1 ding veranderde niet. En dat is de hoge toon van de lofprijzing in zijn leven. Nee, die aanbidding, die lofprijzing gaat zelfs tot een climax komen. In en door de Heer Jezus Christus. Christelijk bidden mag daarmee beginnen dat God wordt groot gemaakt vanwege de Heer Jezus Christus. Je ziet dat ook in andere brieven van de Bijbel, dat er stevast aan het begin een lofprijzing is op God. De 2e Korinthebrief bijvoorbeeld: geprezen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Of de Efezebrief: gezegend de God en Vader van Jezus Christus.

Christus. Je mag met de toonhoogte van de lofprijzing beginnen. Christus eren, de Vader aanbidden. En waarom is het zo belangrijk dat wij vanmorgen ons anker in de lofprijzing uitwerpen? Ik denk, als je leven in brand staat, dan hebben wij de neiging om naar beneden te kijken. Dan zit je helemaal vast in die ziekte die je hebt gekregen. Of je bent helemaal druk met de zorg om je kind. Of al die sombere nieuwsberichten van vandaag, ze drukken je te neer. En je vergeet zomaar dat we een heel grote, een ontzagwekkende God hebben in de hemel, die in Christus alle dingen in zijn hand heeft. We lijken soms net een beetje bijen. Ik heb wel eens begrepen dat bijen, als je die in een bakje of zo stopt, dat die de neiging hebben om op de bodem van zo'n bakje naar beneden te gaan zitten kijken en daar te gaan rondlopen. Zelfs als je zo'n bakje opent en de bovenkant geen deksel of zo erop hebt, dan zouden ze dat nog amper doorhebben, dat ze gewoon weg kunnen vliegen en de vrijheid tegemoet kunnen gaan. Nou, dat is het eerste wat Petrus tegen ons zegt. Kijk niet naar beneden, maar kijk omhoog. Richt je op God, de Vader van Jezus Christus. En raak onder de indruk van Hem. Aanbid Hem te midden van alles in je leven. Nou, lukt ons dat? Om in je gebeden en op andere momenten God echt groot te maken. Hoe gaat dat in onze gezinnen? Prijzen we God? Ook voordat we al onze sores in het gebed bij God brengen. Hoe zit dat in de gemeente? Is dit huis op zondag vervuld van de glorie en de aanbidding tot God? Daarmee begint alles. Het tweede, we mogen het anker ook uitwerpen in de barmhartigheid van God. Geprezen de God en Vader van Christus vanwege zijn grote barmhartigheid. Als je de Petrusbrief doorneemt, dan zie je meer dan eens dat er heel veel vanuit het Oude Testament in verwerkt is. Beelden, taal vanuit het Oude Testament, dat wordt opgenomen in de brief. Dat is ook het geval bij dat woord barmhartigheid. Als je daarop inzoomt, dan blijkt dat terug te gaan op het Exodusboek. Het woord is verbondstaal. Bij de Sinaïberg, daar sluit God het verbond met zijn volk Israël. En God geeft de geboden mee als grenzen om binnen te leven. En de belofte is, als Israël God blijft dienen en liefhebben, dan zal God, we hebben het zojuist in de geboden gehoord, zijn barmhartigheid laten zien, zelfs tot in het duizendste geslacht. Maar wat doet Israël gelijk al bij de berg Sinaï? Het is het grote drama uit het Oude Testament. Terwijl God daarboven op die berg met Mozes, terwijl hij het verbond sluit, maakt het volk aan de voet van diezelfde berg het gouden kalf. En ze aanbidden een nepgod. Ze vervallen in afgoderij. En wat doet God? Ja, God wordt woedend. En dat is niet een ongecontroleerde drift, maar God wil zijn volk vernietigen. En dat wil hij vanuit zijn heiligheid. En toch doet God dat niet. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om zijn volk aan de kant te schuiven. En waarom niet? Want God is toch rechtvaardig en heilig. Die kan die afgoderij rond de berg toch niet aanzien. De reden is dat God barmhartig is. Daar is zijn hart helemaal vol van.
En die barmhartigheid van God zelf, die kan hij niet negeren. En als Mozes dan bij die rotskloof mag staan en God trekt aan hem voorbij, dan roept God zelf het uit. Hij onthult wie hij is. Heere, Heere, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Het is Gods barmhartigheid dat het volk niet wordt weggevaagd van de aardbodem, maar dat ze opnieuw mogen beginnen. En dat proef je ook in de eerste Petrusbrief. De christenen, ze zijn geen haar beter dan het Joodse volk dat rond dat gouden kalf danst. Petrus zelf, hij wist het als geen ander, hoe diep je in het geloof kan struikelen en vallen. Wat ging die er keihard onderuit toen hij tot 3 keer toe zijn meester verloochende. En heel veel van zijn lezers in dat grote rijk, die hebben een dubieus verleden. Verderop in de brief zegt Petrus, ze zaten vast in een zinloze levenswandel. Ze waren helemaal druk met het goud en de zilver van hun cultuur, met de afgoden van hun tijd. Hoe zijn wij? Hoe ziet mijn leven eruit? Dansen wij vaak ook niet rond alle gouden kalveren van onze tijd? Hoe vaak gaan we niet op in de welvaart, in onze loopbaan, in de media, in de leegte en stuurloosheid van onze tijd? De heiden zit in ons allemaal. En God zou ons makkelijk links kunnen laten liggen. Het zou terecht zijn als hij me zou straffen en vernietigen. Maar het grote wonder is, God doet dat niet. God komt je vanmorgen in deze kerkdienst op een heel andere manier tegemoet. Verrassend, genadig. Hij komt naar je toe met zijn barmhartigheid. God geeft echt om jou. Hij is bewogen met je. En hij wil je wegtrekken uit je oude leven. En hij wil je op een totaal nieuw spoor van verlossing zetten. En hoe dan? We komen bij het derde, waar we ons anker in mogen uitwerpen. En dat is de wedergeboorte. Geprezen de God en Vader van Jezus Christus, die vanwege zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. De wedergeboorte. Petrus gebruikt hier een woord dat heel uniek is, ontdekte ik. Nergens anders komen we dat in de Bijbel tegen. Zelfs niet in Johannes 3, waar Jezus dat beroemde gesprek voert met Nicodemus, wat over de wedergeboorte gaat. Maar Petrus gebruikt net weer een ander, een uniek woord. En wat laat dat woord dan zien? Nou, vooral dat de wedergeboorte iets heel moois is. En iets heel hoopvols. Het zegt tegen jou en mij, de dingen in jouw leven liggen nooit vast. Dan kan je zelf soms denken, ik zit erin vast, ik kom er niet uit. Misschien in verkeerde gewoontes, in zondige patronen. Misschien zit je helemaal vastgeroest in ongeloof. En je denkt, bij mij wordt het nooit wat. En het kan ook nooit wat worden. Maar de wedergeboorte bevat het goede nieuws dat dat juist wel kan. Je kan op een heel ander, op een nieuw spoor gezet worden. Ja, je kan een totale verandering, een transformatie ondergaan. Je kan zelfs opnieuw geboren worden. Dat doe je niet op eigen kracht. Dat kan ik niet zelf bewerken. Maar het goede nieuws is, dat hoeft ook helemaal niet. Want het accent, dat voel je in de brief, ligt juist op God. Het is God die vanuit zijn barmhartigheid jou opnieuw geboren laat worden. Het woord dat Petrus gebruikt doet zelfs denken aan een vader. En dan in het bijzonder aan de rol die een vader speelt
bij het verkrijgen van een kind. Begotten, vertalen de Engelsen. De nieuwe geboorte betekent dat je een nieuw leven verkrijgt van God. God die plant als het ware een zaadje in jou, een geestelijk zaadje. En daardoor begint er iets nieuws in jou te leven. Iets wat er eerst niet was, maar wat tot bloei gaat komen. Je ziel raakt open. Je ziel gaat geestelijk ademen. En waar je eerst door en doods was en niks met God had, ga je er nu juist verlangen om echt voor hem te leven. En om er voor hem te zijn. En om in relatie met hem te leven. En zo legt God iets in jouw leven. Hij schept iets nieuws in jou. Wat er voorheen niet was. Een geestelijke werkelijkheid. De relatie met God. Dat is iets heel dieps. En ook iets heel persoonlijks in je leven. En ik hoop, en dat gun ik je ook, dat je vanmorgen mag geloven, de hemelse Vader, die is dat inderdaad ook in mij aan het uitwerken. Maar het kan ook zijn dat je je afvraagt, ja, hoe weet je dat dan precies? Ben ik een wedergeboren christen? Dat klinkt ook een beetje groot en verheven wellicht. Je hebt in onze tijd bewegingen die heel sterk de wedergeboorte benadrukken. En die zeggen dan, je moet een tijdstip. En je moet een ervaring. En het liefst een datum kunnen noemen. Waarop je kan zeggen, toen en toen gebeurde dat met mij. En toen ben ik wedergeboren. Als je het mij vraagt, vind ik dat veel te direct. Zeker, het gaat erom dat je leven op een ander spoor wordt gezet. Dat geestelijke zaadje in jou tot bloei komt. Maar dat hoeft niet in één radicaal moment te gebeuren. God kan dat op heel veel manieren in jouw leven uitwerken en gestalte geven. Soms in één ervaring, maar soms, en zeker als je christelijk bent opgevoed, dan gaat dat vaak geleidelijk, stukje bij beetje. Het gaat er niet precies om hoe het gebeurt, maar dat je een nieuw mens wordt. Je kan je ook hierbij afvragen, en misschien doe je dat ook wel eens, hoe nieuw word je als christen nu echt? Kom je dan echt, zeg maar, een stapje verder? Een stukje hoger, waar je eerst niet was. Word je echt anders en heiliger dan voorheen in je leven? En heb je daarmee misschien ook wel een stapje voor, of ben je een stukje verder dan andere mensen om je heen? Nou, opnieuw zeg ik, er zijn christenen in onze tijd die dat zeker stellen, dat je echt een stap verder komt. Ik zeg, ook hierin ben ik heel voorzichtig. Want wees eerlijk, hoe heilig, hoe nieuw, hoe anders zijn wij als christenen nu echt. Als wij een dagje met elkaar mee zouden lopen in elkaars leven, gewoon op je werk, in het gezin, meekijken op je telefoon, luisteren naar de alledaagse gesprekken, zijn wij dan echt heel anders dan mensen om ons heen? Wat gaat er dan echt van mij uit? Wat straal ik dan uit? Petrus weet als geen ander, je moet nooit te hoog opgeven van jezelf. Want als je denkt dat je echt helemaal nieuw bent, voor je het weet, ga je eronder uit. Onze belijdenis zegt, het is maar een klein beginnetje, een beginsel dat in jouw leven gestalte krijgt. En Petrus benadrukt ook dat het vanuit de opstanding van de Heere Jezus komt. Het is de opgestane Jezus die de gevallen Petrus weer opzocht. En daardoor mocht hij opnieuw beginnen. En het is vanuit die opstandingskracht
dat wij ook vandaag hoop mogen hebben. Jezus, de opgestane, de levende, hij raakt je aan. Hij maakt je nieuw en hij schept iets in jou wat je vanuit jezelf niet hebt. Ik blijf een oud en zondig mens. Maar de opgestane Jezus door zijn geest werkt dat nieuwe in mij uit. En daarom mogen we ons anker niet in onszelf en niet in onze ervaring of in onze vernieuwing, maar in Christus en in zijn opstanding uitwerpen. En we mogen het elke keer bidden, schep het in mij, dat nieuwe leven, zodat ik op u gericht ben, op u gericht blijf. En dan het vierde. We mogen ons anker uitwerpen in de toekomst. Wie een nieuw mens is dankzij de opgestane, die krijgt een prachtige erfenis, zegt Petrus. Nou, in de Bijbeltijd zijn erfenissen heel belangrijk. Als mensen een stuk land hadden, geld hadden gekregen, welvaart hadden opgebouwd, dan werd dat vaak via erfenissen doorgegeven door de families. En dat maakte dat als je uit een goede familie kwam, dat je dan een goede positie had in de samenleving. En dan was je welvaart, je bezit, veiliggesteld. Maar juist de christenen in het Romeinse Rijk, voor wie de grond onder de voeten steeds heter wordt, die gaan op dit punt steeds meer druk ervaren. Families zeggen, jullie tellen niet meer mee. In het maatschappelijk leven worden ze steeds meer buitengesloten. En die erfenis waar al die families in delen, waarin degene de welvaart wordt doorgegeven, ja, die erfenis, die ontvangen ze niet meer. En waar mag je dan op hopen? Wat is dan je houvast als je in de maatschappij er niet meer bij hoort? Als je in een wereld leeft die jouw vijandig gezind is. Nou, Petrus die zegt, die aardse erfenis die gaat misschien aan jou voorbij. Maar weet dat er een hemelse erfenis is. En die kan niemand jou afpakken. Die bewaart God voor jou. Die houdt hem gereed. Die staat er garant voor. En in het geloof mag je dat uitzicht hebben. Verlang je daarna dat God zijn eeuwige toekomst aan jou gaat geven. Die erfenis, zegt Petrus, is onvergankelijk. In dit leven gaat alles voorbij. Jongeren, je telefoon houdt er een keer mee op. Je plannen, hoe mooi ook ze kunnen falen. Zelfs je familie, je vrienden, hoeveel je ook van ze houdt. Je moet ze vroeg of laat een keer loslaten. Alles in dit leven gaat voorbij en is vergankelijk. Maar wie op Christus ziet, die mag geloven, er is een erfenis en die is onvergankelijk. De vreugde van het toekomstige leven met God, die kan niemand stuk maken, die kan niemand afnemen. En straks mag ik daarin delen. De erfenis is ook onbevlekt, zegt de apostel. En dat woord heeft een morele lading. Mijn leven op aarde is onzuiver en zondig. Ik doe dingen waarmee je andere mensen verdriet doet. Dingen die niet passen bij onze zuivere God. Er is genoeg toch waar je voor schaamt, waar je spijt van hebt. Of waarvan je hoopt dat anderen het nooit aan de weet komen. Maar wie bij Christus hoort en gewassen is in zijn bloed, die mag geloven. Straks ga ik een toekomst binnen. En daarin is al dat onzuivere van nu, het is weg. Het is verleden tijd. Het is een toekomst die onbevlekt is. Helemaal zuiver, helemaal schoon. Alles straalt van Gods licht. De erfenis is ook onverwelkbaar. Op aarde gaat alles achteruit. Bloemen verwelken. Waar je nu heel enthousiast over bent en je denkt, dat is het. Dat is over een poosje weer gewoon. Of het wordt zelfs een sleur. Van heel ons leven geldt dat het stukje bij beetje, dag voor dag, richting de dood gaat. Wij mensen verwelken.
Maar Jezus Christus, hij leeft tot in eeuwigheid. En zijn toekomst is onverwelkbaar. Altijd weer nieuw. Altijd verrassend. Altijd weer vol van overvloed. En God zelf is de bron ervan. Gemeente, waar werpt u, waar werp jij je anker uit? Waar vind je je diepste hoop, je diepste houvast in leven en in sterven? Als Petrus zijn brief schrijft, daar in die stad Rome die letterlijk in brand staat, dan weet hij niet precies hoe de toekomst zich zal ontvouwen. Wat staat de christenen, wat staat de kerk op aarde te wachten? Het is precies onze situatie van vandaag. Als de wereld opnieuw in brand staat, letterlijk en figuurlijk. Welke beproevingen, welke moeilijkheden, welke toekomst op aarde ligt er voor ons? Wij weten het niet. Maar wat we mogen doen en waar Petrus ons nadrukkelijk toe aanspoort is: werp dat anker uit in de lofprijzing. Geprezen God, de Vader van Jezus Christus. Werp je anker uit in de barmhartigheid. God wil je niet vernietigen, maar je leven sparen. Werp je anker uit in de nieuwe geboorte. De opgestane Jezus, door zijn geest, kan dat zaadje in jou tot bloei brengen. En verlang zo naar die prachtige, die heerlijke erfenis, de vreugde van het eeuwige leven. En zo mag je vandaag, hoe je leven ook gaat, vol zijn van hoop, dankzij de opgestane Christus. Amen. Wij zingen het zesde couplet van Psalm 16.

Laten wij God danken voor deze dienst en voor elkaar bidden. Heere onze God, Vader van Jezus Christus, vanmorgen prijzen wij uw grote naam. En wij danken u dat we onze gebeden daarmee mogen beginnen. En zo worden we gelijk weggetrokken bij alles wat ons beneden in ons kleine leventje bezighoudt. We mogen u zien, de grote, de verheven, de heilige God. Dat het u ook vandaag niet uit de hand loopt. Wij bidden u om uw barmhartigheid in ons leven. Wij zijn niet beter dan Israël. Wij dansen om de gouden kalveren van onze tijd, van de welvaart, van de status, van het carrière, van het entertainment, van de media en ga zo maar door. En ons leven is vaak zo leeg van u. Wij bidden u, wilt u ons niet aan de kant schuiven, maar net als het volk van Israël, uw barmhartigheid over ons heen leggen. Dat we daarin mogen wegkruipen. Daarin mogen schuilen. Wij bidden u om die nieuwe geboorte. Geef ons niet speciale ervaringen, maar geef dat de geestelijke kracht van de opgestane in ons leven merkbaar wordt. Dat dat plantje, dat zaadje dat u in ons neer wil leggen, dat dat tot bloei komt. Dat we zo een nieuw leven mogen leiden tot lof van uw naam. Vervul ons van verlangen naar die prachtige erfenis, naar dat zalig hemelleven waarin we de lieflijkheden van u voor altijd mogen proeven. Wij kunnen er amper bij. Wij zijn maar zulke kleine mensjes. Maar wilt u ons van die hoop vervullen? Heer, wij bidden u voor elkaar, in het bijzonder voor hen uit ons midden waar zorgend zijn. Wees bij Truus van Waveren, als hij in het ziekenhuis verblijft vanwege duizeligheidsklachten. Heer, geeft u haar wat ze nodig heeft en dat zij mag schuilen in uw barmhartigheid. Heer, wij danken u voor het evangelisatiewerk dat mag gebeuren. In het bijzonder voor het bevrijdingsconcert met de buurt. En wij bidden u, geef dat iets van de hoop waar het christendom van doortrokken is. Dat het ook gevoeld mocht worden bij de bezoekers die er vreemd van zijn. En dat dat iets in hen gaande mag maken naar u toe. Wij bidden u zo voor de wijken waarin wij kerk zijn. Voor de kinderen in het bijzonder, in Oostendam en Drievliet. Ook als ze niet weten wat er in dit huis gebeurt. Dat zij u, Jezus, op het spoor mogen komen. En maak ons allen instrumenten om de prachtige boodschap van u te verspreiden. Wij danken u voor het wonder van de geboorte van de kleine Daisy bij familie van den Hoek. Wij prijzen u als de schepper ervan. We zien uw goedheid schitteren in dit nieuwe leven dat u geeft. Wij bidden u voor Daisy, dat zij de weg in haar leven mag gaan. Dat dat aan uw hand mag gebeuren. En wilt u zo dit jonge leven in uw genade dragen. Wij bidden u voor de jongeren uit ons midden. In het bijzonder als ze eindexamen doen. Geef hen rust en wijsheid. Dat alles wat ze voorbereid hebben op het goede moment ook tevoorschijn mag komen in hun gedachten. En help hen zo helemaal in deze belangrijke fase van hun leven. Ook op weg naar de toekomst. Om op u te zien en op uw weg te gaan. We bidden u voor Ruben Vonk, die vanmorgen ook in ons midden is. Een spannende week ligt er voor hem als hij zijn nieuwe appartement mag gaan bewonen. Wij danken u dat hij deze stap
mag en kan zetten in zijn leven. En wij bidden u, geef dat alles goed mag gaan en dat u heel dichtbij bent. Wij bidden u ook voor zijn ouders, voor wie het een verandering zal zijn. Zegen het gezin in uw genade. Wij bidden u in deze kerkdienst ook voor alle gezinnen in ons midden. In het bijzonder daar waar spanningen zijn, soms tussen ouders in relaties, soms ook tussen ouders en kinderen. Heer, u weet alle dingen. Wij bidden u, geef steeds weer nieuwe liefde tot elkaar, nieuw geduld, nieuwe moed en ook nieuwe trouw om ook in het huwelijk en in het gezin de weg van u te gaan. Wij leggen ook het beroepingswerk in uw hand neer. Wij danken u dat achter de schermen nieuwe stappen gezet worden. Wij bidden u, geef dat dat uit mag lopen op het uitbrengen van een nieuw beroep. En wij bidden u, geef dat heel het traject door u gezegend wordt. En dat de gemeente op uw tijd een nieuwe predikant uit uw hand ontvangt. Wij bidden u, wilt u zich over heel uw wereld ontfermen, over Israël en de volken. Er zijn zoveel spanningen, er zijn zoveel brandhaarden. Wij mensen kunnen het niet oplossen, maar onze ogen zijn op u. Bouw uw koninkrijk op, regeer over heel uw wereld en stuw de geschiedenis voort naar dat grote einddoel, de terugkomst van u, de Heer Jezus Christus, en het verkrijgen van de redding. Vervul ons hart van die hoop dat we bij u schuilen en het van u verwachten. Wij danken u voor deze dienst. Geef ons een goede zondag. Breng ons vanmiddag opnieuw bijeen in uw huis. En dat de lof tot u in alles centraal mag staan. Amen. Wij gaan tenslotte zingen over de vreugde van de toekomst. Psalm 73, vers 12 en 13.

Ontvang de zegen van God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Vanmorgen heeft u kunnen luisteren naar een kerkdienst vanuit de Emmanuelkapel. Dominee K.M. Theeuw ging in deze dienst voor. Als u deze dienst nog een keer wilt beluisteren, dan kan dat via de website van de Emmanuelkapel of bij Radio Ridderkerk bij uitzending gemist. Tot 11 uur is het nog tijd voor een aantal liederen. Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Buigen ons samen voor uw troon ten neer. U bent de koning. U zij de eer, de kracht. Kom in uw glorie, Heer, met uw liefde en

zijn weer aan het eind van ons programma en moeten dus afscheid van u nemen. Na het nieuws en reclame kunt u luisteren naar het programma Klassieke Klanken. Vanavond zijn wij er weer voor u, vanaf 6 uur, met veel muziek en gesproken woorden. Ridderkerk en de kerken met deze morgen verzorgd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in de Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag. Morgen.
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad.
8: Wij houden het Hollands.

0: vrienden van Wij Houden Het Hollands, een hele goede middag.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En jongens, wat hebben we er weer zin in. Zeker, het is ruim 6 minuten over 12 uur. En dan gaat hij weer tot 2 uur vanmiddag. De Nederlandse artiesten centraal bij Wij Houden Het Hollands natuurlijk. En we gaan het weer gezellig maken. Het is vandaag Moederdag. En hoe ben jij daarmee begonnen? Hoe heb je ze in het zonnetje gezet? Daar zijn we wel erg benieuwd naar natuurlijk. Laat het ons even weten via de socials of telefoon of wat dan ook. Nou, we hebben wat leuke cadeautjes voor je meegenomen vandaag in de vorm van Johnny Valentino, die al bij ons klaar zit. En ook Pascal Redeker. Pascal Redeker, die komt ja bijna binnen. En in de tweede uur hebben wij ook Rinus Werns en Deon Leon. Dus we hebben het weer druk. Zullen we maar snel beginnen? En zullen we beginnen met een plaatje voor moeder? Ja, dat lijkt me wel op zijn plaats, denk ik. Frans Bauer hebben we daar vanuit

speciaal even voor al die moeders die vandaag in het zonnetje worden gezet. Frans Bauer. En de moeder moet stralen. Nou, we zijn compleet. Gezellig. Hij is er natuurlijk. Pascal Redeker, tezamen met Johnny Valentino, is die vandaag bij ons. En volgende week is deze zanger bij ons. En wat een lekker zomersnummer is dit op de radio. Jeroen van Zijls, hier is die met de Griekse nacht.

0: Heerlijk hoor, die zomerse muziek op de radio. En kijk naar buiten, kijk naar buiten. Hij prikt er doorheen. Ja, dat was die Jeroen van Zijlst. En volgende week is die bij ons in de studio. Maar ja, we gaan even terug naar de dag van vandaag, vrienden. We zijn live op natuurlijk Drechtstad FM voor Dordrecht en natuurlijk Papendrecht. We zijn ook live voor Zwijndrecht en Heerjansdam en Hendrikje de Wambach bij Via Atos Radio. RTV de Kerk, doe ook nog mee natuurlijk. Goeiedag daar voor Slikkerveer. Wat hebben we nog meer? Bolnes en iedereen die daar meeluistert. En Merve Radio. En dat is voor Sliedrecht en Hardingsveld, Tissendam. Maar vandaag, ja, het is eigenlijk een beetje een heugelijke dag. Het is natuurlijk een beetje het levenslicht van jouw singeltje. Johnny Valentino is bij ons weer.
1: Goedemiddag. Gezellig, goedemiddag. Lang geleden weer, hè?
0: Nou, inderdaad. En voor de eerste keer, eindelijk, hij is bij ons. Pascal Redekker. Ja, moeten we even een knopje
2: in? Ja, daar is hij, ja. We zijn eindelijk ben ik erbij, ja, gezellig man.
0: Nou, inderdaad, wel een stukje moeten rijden, Pascal.
2: Ja, het is voor mij wel een pleurenzijd, zoals we in Noord-Holland zeggen. Ja,
0: maar ze komen van verder, hè? Ze
2: ja, wat van verder is lekker, hè?
0: Zeg zo dan. Is het, zo is het. Maar hartstikke fijn dat je er bent. Ja, en we gaan natuurlijk, we gaan het over een badkamerkraan hebben. Hoe kom je nou op zo'n titel, Pascal?
2: Bijzonder, hè? Ja, ik heb hem niet zelf geschreven, maar ik kreeg hem als demo toegestuurd. En ik vond hem heel grappig, dus ik dacht... Deze gaan we uitbrengen.
0: Ja, bij jou ook, Johnny. Ja, je bent een beetje naar de serieuzere kant, het lijkt
1: meen
0: wel.
1: Je dat nou?
0: Ja, toch?
1: Oh, echt. Nou, dan moeten we snel gaan veranderen dan.
0: Je bent anders dan de rest.
1: Ja, nou ja, dat weet je toch al een tijdje volgens mij. Als ik dat daar nog niet weet. Nee, maar lekkere zomerse plaat. Vorige keer was een soort Amerikanen plaat. En ik maak gewoon plaatjes die ik eigenlijk zelf leuk vind. En hoop ik dat sommige mensen het ook leuk vinden.
0: Dan, is dat de leeftijd? Want de meesten zeggen van, ik ga het nu wat rustiger aan doen. En ik ga alleen de dingen doen die ik leuk vind.
1: Ja, maar die doe ik volgens mij al 40 jaar de dingen die ik leuk vind. En rustiger aan doe ik ook al, dat weet je. Dus,
0: we gaan hem zo draaien. Maar we gaan met jouw single beginnen, Pascal.
2: Leuk.
0: De badkamerkraan. We gaan hem doen. Hier is die.

0: ik al eens een keer jou een beetje maskalen. Ben jij een van de feestzangers van Nederland, toch?
1: Ja, dat mag jij gerust zo schalen, ja. Nou ja, goed, ik vind het altijd lastig om mezelf in een hokje te plaatsen. Omdat het gewoon niet te doen is. Qua liedjes die ik uitbreng, dan wil ik wel graag het feest brengen. Dat wel, hoor. Maar qua optredens probeer ik zo breed mogelijk te zijn.
0: Dus, ja. Ja, ik zei het je al toen ik vorig jaar naar Tom Jones ging. Ja. En ik kwam daar links een cafeetje tegen.
1: Ja.
0: En ik denk, ik hoorde lekkere Nederlandstalige muziek. En daar stond jij bovenop op het podium natuurlijk.
1: Nou, ik heb volgens mij niet zo heel veel Nederlandstalig toegezongen. Meer een beetje Humperdinck en Tom Jones zelf. En dat repertoire volgens mij.
0: Maar het was wel gezellig, weet je.
1: Ja,
0: want je trok alle publiek naar je toe. En dat is...
1: Ja, dat vind ik leuk. Bij die jongens, want het was Café Baco. En dat café, daar sta ik altijd naar de wedstrijd van onze Amsterdamse club ook te kijken. En dan gaan we daar een lekker biertje doen en gezellig. En dan pak ik altijd even de microfoon even gezellig. Dus dat was ook die middag. En ik ging ook naar het concert. En dan hoorde ik achteraf van mijn voorgaande boeker, Corny Benz. Zit bij Benz Agency. Mm-hmm. Die zei tegen mij van, eigenlijk was het bij jou veel gezelliger dan Tom Jones. Want die zong al die liedjes niet meer die waar we voor kwamen, zeg maar. En ik zong dat allemaal wel. Dus Never Fall in Love Again en Delilah en noem zo maar al bekende hits van. En die misten ze eigenlijk een klein beetje bij het concert.
0: Ja, een en al geschiedenis. En als je Tom het podium op zag lopen, weet je wel.
1: Ja, maar het is ook gewoon een oude man. En dat maakt niet uit, maar zijn stem is nog steeds goud. Hè? En
0: niet normaal.
1: Ja, dat zeggen KNO-artsen ook vaak wel. Van, maakt niet uit in principe hoe oud je bent. Als jij je stem gewoon blijft trainen, want het is een spier.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun jij gewoon tot de lengte van dagen kun jij gewoon zingen. Kijk, als jij altijd hard loopt en marathons loopt, kun je op je 70ste ook nog steeds een marathon lopen of 75ste. Alleen, het zal niet zo snel zijn als dat je 20 was. Alleen, je kan hem nog steeds lopen.
0: Goed voornemen voor je, Pascal, toch?
1: Zeker. Als je stem maar goed blijft trainen. En ik hou van zingen, dus ik zing thuis ook heel veel. Gewoon lekker achter het computertje en blaren. En soms pak ik daar de livestream bij en dan zing ik daar een beetje live.
0: Normaal deden ze dat in coronatijd, weet je wel.
1: Ja, de vrijdagmiddagborrel.
0: Ja, de vrijdagmiddagborrel. We gaan naar jou, meneer Valentino.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, je hebt ook een paar plaatjes uitgebracht onder Wally natuurlijk. Wat is Johnny Valentino?
2: Johnny Valentino
0: is eigenlijk de ondeugende... Wat is de scheidslijn eigenlijk?
2: Dus Johnny Valentino is eigenlijk de ondeugende Wally.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat... het ligt niet zo heel veel. Wally heb ik uitgebracht vorig jaar omdat ik 40 jaar in het vak zat... en dat ik 40 jaar geleden top op gedaan heb en alles. Dus heb ik een Wally-plaatje uitgebracht. Maar ook het singeltje van 40 jaar geleden. En een mooi plaatje van mijn opa gemaakt, die ik zelf geschreven had. En daarna heb ik natuurlijk weer een aantal Johnny Valentino's uitgebracht. Maar Johnny Valentino trekt...
0: Dan blijft het handelsmerk.
2: Ja, dat is handelsmerk. En dan doe ik 200 keer per jaar mijn kunstje.
0: Niet alleen bij de vakantieparken natuurlijk.
2: Nee, als ik hier klaar ben, gaan we naar het casino.
0: Bij de casino's, inderdaad.
2: Ja. Dus, en veel bedrijfsfeesten. En noem alles maar op. Waar ze me vragen, kom ik. En ik ben nog even blij met een boeking als 40 jaar geleden.
0: Mm-hmm. Kijk, dan heb je het in je genen zitten, volgens mij. Hè?
2: Nou ja, ook heel eerlijk, voor de rest ken ik ook helemaal niet anders. Dus daar ben ik ook heel makkelijk in.
1: Ik denk dat we haar aan de handen kunnen schudden.
2: Ja. Nee, mijn vrouw
0: is dat zo, jongens?
2: Ja. Ja. Mijn vrouw die zegt altijd, ga jij met jouw ding doen. Want voor de rest, ik krijg een spijker in de muur slaan. Dus doen mijn vrouw.
0: Je moet doen waar je goed in bent, toch?
2: Ja, nee, precies.
0: En dat doen wij.
2: Nee, in ieder geval doen wat je leuk vindt.
0: Ja, dat, absoluut.
2: En dat doe ik al veel.
0: Vandaar dat jullie het ook volhouden, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Dat is zo. We gaan hem draaien. Je bent anders dan de rest. Hier is die Johnny Valentino bij ons in de uitzending. Samen met Pascal Redegger.
3: Hey, Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: ze dat thuis ook gehoord. Ik ga voor goud als...
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja,
1: ja, nee, ik heb het speciaal voor haar gemaakt. Dat snap je natuurlijk wel.
0: Ja, zeker. Ja, anders mag ik niet thuis komen natuurlijk.
1: Nee. Ik heb weer goede punten gescoord vanochtend.
0: Zo is het, zo
1: ik
0: is
1: zei,
0: het.
1: Wat wil je hebben voor moederdag? Ja, ik koop het zelf ook. Ik zei, nou, dan betaal ik het wel.
0: Dat is zo'n dooddoener, ja. Manny, toch?
1: Nee, we waren in Florida natuurlijk. En hebben natuurlijk al die outlets. Dus ja. Nou, daar hebben ze wel een paar tasjes gekregen. Dus,
0: leuk.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, nou, daar moet je van genieten, toch?
1: Absoluut, absoluut. Ja hoor.
0: Hoe ben, jij moederdag begonnen vandaag, Pascal?
2: Ik ben wakker gemaakt door die twee kanjes van me.
0: Oh, kijk.
2: Dus ik had gisteravond een voetbaltoernooitje. Moest ik ook optreden bij dat voetbaltoernooi. En daarna ging er nog een menig versnapering in. Dus ik lag nog volledig met mijn ogen dicht. Mama, we zijn er. En toen kwamen ze, die jongens met het ontbijt op bed.
0: Oh, dus, leuk.
2: Ja, is leuk, joh. Dus maar het was vroegdag. 8 uur, nee, 7:30 we werden wel...
1: mooie
2: ja.
1: tijd, man.
2: 7:45, ja.
0: Normaal is dat natuurlijk niet op zondag, Pascal, toch?
2: Nou, dat snap ik inderdaad wel een beetje uit. Nou, ik heb één zoon van die keept nogal goed. En die moet dan zondagochtend naar de keeperschool. Dus dan, op zich ben ik er wel vroeg uit, maar niet 7:15. Nee, dat is wel erg fanatiek.
0: Heerlijk, we gaan zo, daar ga ik weer van je draaien natuurlijk.
2: En, ja,
0: dat, ik zei al, dat ken ik van Kevin Koning. Ja. Kevin Koning komt natuurlijk uit Volendam.
2: Ja.
0: En hoe heette die band?
2: Genius.
0: Genius.
2: Ja,
0: is over, hè? Genius, volgens mij.
2: Nou, ja, ze bestaan nog volgens mij wel. Maar ze zijn wel op zoek naar een nieuwe frontman, geloof ik. En, dus het is wel op een laag pitje, hoor. Maar ik vond het liedje altijd heel erg goed. Ik zong hem altijd tijdens... We hadden het net over de vrijdagmiddagborrel. Mm-hmm. Tijdens die vrijdagmiddagborrel. En dus sindsdien zijn hun streams in één keer omhoog geschoten. Dus hun zeiden altijd van... Eigenlijk is het ook een beetje jouw nummer. En we waren toen op zoek naar een nieuw liedje. En we konden het niet helemaal vinden. En op een gegeven moment zei mijn vrouw van... misschien moet je dan gewoon daar ga ik weer proberen. Dus ik raar, weet je. Ja.
0: Ja.
2: Hij is al net een keer uitgebracht. Wat moet ik er dan nog een keer mee? In mijn achterhoofd gaan. Op een gegeven moment werd ik gebeld. Door Kevin Koning. Bas. andere platenmaatschappij. Die hangt aan de telefoon bij onze drummer. Die willen hem gaan doen. Godver.
0: Ja, precies. Dat zal ze even voor zijn,
2: dat
0: toch?
2: Dat zal ze even voor zijn. Dus wij snel de studio ingedoken, snel gemaakt. En hun opgeweld van, jongens, we zijn er al heel ver mee. Dat was volgens mij Bob Offenberg die hem wilde doen.
0: Oké. Okay.
2: Dus die hebben we snel dat liedje toen gedaan.
0: Pascal, de rest is geschiedenis,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, het is een hartstikke leuk liedje.
0: Zal we hem even gaan doen? Daar ga ik weer. Hier is die Pascal Redeker.
3: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.

Cruz, jongens. Wat klinkt die lekker zomers. Deze Route du Soleil op de radio bij Wij Houden het Hollands. Drechtstad FM, Atos Radio, RTV Ridderkerk en Merve Radio. We zijn helemaal live en ook op DAB+ in Zuid-Holland.

0: noemen hem altijd Mr. Positivo. Deze natuurlijk Wolter Kroes. En ja, dit is zijn zomersingle. Daar gokt hij in ieder geval op. Heb jij dat ook wel eens dat je echt een zomerse plaat, een zomerse track uit wil brengen?
1: Oh, dat je zegt, ben je ook eens Mr. Positivo?
0: Ja, dat staat
1: wel op mijn website.
0: Maar dat ben je zeker. Dat ben je zeker, toch?
1: Altijd. Nee, ja, maar ik heb wel een aantal zomerse platen gemaakt. De Pam Pam natuurlijk en de Wakka Wakka. En op de vakantieparken, als ik er geen Pam Pam doe, dan breekt hij, je weet wel uit. Ja. Nee, maar dat zijn wel de liedjes, dat zijn wel echt vakantieplaten.
0: Ja, maar dat heb je als je bij jou op de vakantieparken komt, dan ben je gewoon een instituut, hè, wat dat betreft.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat doen we natuurlijk al 25 jaar. En dat doen we minimaal 100 keer per jaar, ook al 25 jaar. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk een aantal parken doen we eigenlijk het hele jaar door. Dus ja, dan mensen
0: niet alleen in Nederland, hè? Ook de buitenlandse parken.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: In Duitsland ga je ook naartoe, hè?
1: Ja, dit jaar voor het eerst niet, hoor. Want ik kwam wel naar de 50, dus dan ga je dat toch wel merken. Nee, dit jaar, we zitten zo. Zelfs volgend jaar zijn de parken al aan boeken. Dus dat is echt ongelooflijk. Dus het bureau waar ik bij zit, Viking, die zijn alleen maar blij. Want ja, die krijgen alleen maar boekingen voor de parken. Maar gelukkig ook heel veel andere boekingen. Dus dat is natuurlijk ook wel heel leuk.
0: Ja, dat maakt het leven leuk.
1: Ja, absoluut. Ik ben hartstikke trots dat mensen een weekendje Johnny Valentino boeken. Ik vind het nog steeds ongelooflijk.
0: En zeg je dan van, het is nu mooi genoeg?
1: Nee, dat zeg ik zeker niet. Zeker niet. Nee.
0: Ja, dat was de plaat van vorig jaar, toch?
1: Ja, absoluut. En die hebben het heel goed gedaan. En leuke complimenten ook gehad. En ook de zenders die eigenlijk normaal geen Hollands Radio hebben gedraaid. Dat is Veronica en 538. Dus dat is natuurlijk
0: soms
1: wel,
0: kan het gewoon heel raar lopen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En zelfs Welen kreeg een heel leuk appje van me. Nu ben ik natuurlijk ook mee naar Nashville geweest. Dus dat was natuurlijk hartstikke leuk.
0: We gaan hem doen. Hier is Johnny Valentino en het is mooi genoeg.

0: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. We praten zo verder met natuurlijk met Johnny Valentino en Pascal Redekker. En het volgende uur hebben wij Deon Leon. Dan is die bij ons natuurlijk samen met Rinus Werndt.
1: En dit is de nieuwe regiotip.
0: Manuel, en spreid mijn vleugels uit.

0: is de regeltip. Deze week deze Manuel en Sprijpen Vleugels uit. En dat is nou het nummer van Marloes. Ja, die komt een beetje uit zijn buurt natuurlijk. Ook uit Groningen die kant uit. Ja, Pascal, we gaan even naar jou. Zeg mij waarom. Het komt een beetje uit een verdrietige periode voor jou natuurlijk. Ja. Maar dan worden de mooiste nummers gemaakt. Hè?
1: Zeggen ze wel vaak, hè? Zeg, Adele die ging scheiden en die heeft de beste album gemaakt. En noem ze maar op.
0: Was dat 25?
1: Ja. Ja. Nou ja, maar goed, mijn vader overleed plotseling. Je viel van de trap af en achter op zijn hoofd. En die lag onderaan de trap en kon het niet meer navertellen. Dus daar was ik heel verdrietig over. En, dat
0: liedje, dat is toch normaal?
1: Ja, natuurlijk. Een liedje heb ik toegemaakt een paar jaar later. 4 jaar om precies te zijn. Toen lag mijn moeder op sterven. Had ik de eerste demo vanuit Manfred. Dus liet ik nog aan mijn moeder horen. En toen overleed ook mijn moeder. Dus een hele zielige periode achter de rug. Ik heb er ook een tijdje goed afgelegen. Ik ging gelijk doorwerken, werken. Gas erop. En dat ging eigenlijk prima, totdat ik op een gegeven moment...
0: Oké, maar dan komt het mannetje met de hamer, hè?
1: Dat zeggen ze, ja. Maar ik zei altijd, die komt bij mij niet, hoor.
0: Nee.
1: Dat red ik wel. Nou, die kwam wel.
0: Dan zit je er weg te stoppen,
1: die
0: maar...
1: Die kwam wel. En die kwam dubbel zo hard, ja.
0: Ja. Ja, ik vind het nog steeds, en Rob ook, we hebben het al een paar weken erover gehad, van dit is het mooiste nummer van Pascal Redeker, wat hij ooit gemaakt heeft.
1: Mooi man.
0: En we gaan hem doen. Goed zo. Hier in de Drechtsteden. Hier is hij met Zeg mij waarom.

0: Ja, ik zei het net tegen je, Pascal, van iedereen heeft zijn rugzakje en iedereen kan het invullen op zijn eigen manier.
1: Nee, dat is
0: zo. Dat is muziek, toch?
1: En dat is het mooie aan muziek, dat iedereen in een liedje kan verenigen wat een ander weer een heel ander gevoel bij heeft. Weet je? Ja. Dat maakt muziek.
0: En daar zijn jullie de ambassadeurs van, jongens.
1: Ja, nou ja, goed, we doen natuurlijk wel altijd heel erg de hoepapa en gezelligheid en lang leven de lol, maar dit hoort er helaas ook bij het leven.
0: Nou, dat houdt er gewoon in dat je gewoon ook mens bent, Pascal.
1: Zeker.
0: We praten zo verder, maar eerst even Vincent op de radio met More Amor, por favor.
2: Hallo luisteraars van Wij Houden Het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn nieuwe single.

0: Ja, vriend was dat natuurlijk. En dat is Vincent. En mor amor, por favor. Ja, we zitten alweer rond 10 voor 1 op de zondagmiddag. Het is vandaag 10 mei, het is moederdag vandaag. En moederdag hebben we al gehad natuurlijk. Ik vier dat altijd 's morgens.
1: Ik heb mijn moeder net 3 weken verwend, dus... Ik vind het wel goed.
0: Ik vroeg ook aan jou van hoe ziet de dag van vandaag uit. Maar je blijft hier in de buurt, hè? Gorkum.
1: Ja, ik ga naar Gorkum. Ik ga naar het casino. En dan ga ik een speciale moederdag-editie van de Glamour Bingo doen.
0: Wat houdt de Glamour Bingo in?
1: Nou, gewoon helemaal niks. Gewoon. Ik slap hou. Nee, het is hartstikke leuk.
0: Maar mooie prijzen of zo?
1: Ja, mooie prijzen. Leuke meisjes erbij, moeders erbij. Mooie liedjes zingen in plaats van het feest. Dus dat is even wat anders, maar leuk. En dan de rest van de week is het weer ouderwets knallen.
0: Zo is het. Ja. Ja, en dat is bij Pascal niet anders, denk ik, toch? Jij gaat vandaag iets moois doen, eigenlijk.
2: Ja, nou, vriend en collega Etienne Alvarez, die komt uit de buurt van Os vandaan. Mm-hmm. Die heeft in het verleden wel veel singles uitgebracht. Misschien is hij wel eens geweest, hoor. Maar die heeft een goed doel vandaag. Want hij gaat Alpe d'Huez gaat hij fietsen, samen met zijn dochter. Mm-hmm. En die hebben dan nu een benefietmiddag geregeld. Dus heeft de Django.
0: Zulke gasten moet je gewoon op een voetstuk zetten, natuurlijk. Ferry de Lits, toch?
2: Ferry de Lits, noem ze maar op. Iedereen komt voorbij. En ik mag ook een half uurtje mijn dingetje doen.
0: Ga je gelijk door? Of,
2: Nee, ik ga eerst nog voetbal kijken. En daarna gaan we die kant op.
0: Ja, ben je echt voetbalfan?
2: Ja.
0: Ajax natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat zeg je hier in het hol van de leeuw van
2: Feyenoord. Ja, ik heb hier heel veel vrienden zitten in deze omgeving. Ja.
0: Die zijn ook Ajax supporter.
2: Die ga ik vanmiddag zien, hoor.
0: Daar staat er ook een, hè?
2: Ga ik vanmiddag een pilsje mee doen, ja.
0: Pascal, ik vond het bijzonder dat je vandaag bij ons was. Ja. Heel leuk dat je een keer voor ons gekozen had.
2: Ja, volgende keer weer, hoor.
0: En hopelijk komt er nog een volgende keer.
2: Zeker.
0: Dat gaan we zeker afspreken. Ik wens je heel veel succes met de single natuurlijk. En bij alles wat je gaat doen.
2: Dankjewel, jullie ook, jongens.
0: Ik hoop je gauw weer te zien. Laten we dat afspreken. Ook Johnny Valentino, we hebben een afspraak met de Wannabes, hè?
1: Ja, want...
0: Begin september...
1: Ja, de primeur heb ik nog niet verteld, hè?
0: Nee, dat moeten we nog even doen, hè?
1: Oh, niet geheim houden?
0: Nee.
1: Nee, maar we gaan... ik heb toestemming gehad. Dus we gaan... Ik ga met de Wannabes een aantal theateroptredens doen. En er komt ook een bijpassende single bij. In de stijl van de Wannabes en in de stijl van Johnny Valentino... hoe die ooit begonnen was. Dus dat gaat ontzettend leuk worden. En dat komt ergens in augustus komt die uit. En dan komen we in september naar jullie toe.
0: Een drukke bedoeling met de drie van de Wannabes... en natuurlijk Johnny Valentino erbij.
1: Ja, absoluut.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik kijk er naar uit.
1: En nou, ik ook.
0: Tot de volgende allebei. Groetjes.
1: Dankjewel. Hoi.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Ja, we moeten opschieten, want we willen ze allebei nog een keertje draaien natuurlijk. Pascal Redeker en natuurlijk Johnny Valentino op de radio in het Drechtsteden. En hier is die, Pascal met de badkamerkraan.

Pascal Redekker en de badkamerkraan. We gaan even pauzeren, vrienden. En daarna zijn we nog een uurtje bij je terug met Rinus Werns en Deon Leon in de uitzending. We draaien tot de klok van 1 uur. Johnny Valentino.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
6: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.

0: zijn vriend uit Sittard was dat. En dat is natuurlijk Diego Holsken. Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlands lied, daar gaat hij weer. Tot 2 uur vanmiddag. Wij Houden Het Hollands. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we zijn hier met de beste nieuwe Nederlandstalige plaatjes en de leukste Nederlandstalige artiesten. Zeker. En dat doen wij ook op Moederdag. Ja, we gaan zo dadelijk nog even aandacht besteden aan moeder natuurlijk. Onder andere een plaatje van Jan Biggel. En ik heb er nog één klaarstaan volgens mij. Dus lekker blijven luisteren. In dit uur Deon, Leon en Rinus Werns bij ons op bezoek. Deon was binnen. Alleen Rinus die is nog niet gearriveerd. Dan wachten we nog even op. En dan gaan we het gezellig maken natuurlijk. Wij houden het online.

doet het goed. Hè? Daar is de Guido van der Graaf. Eigen schuld. Het is je eigen schuld dat je naar Wij Houden het Hollands luistert natuurlijk. Met Ron de Leeuw. Wesley Bronkhorst samen met Samantha Steenwijk. Wat een mooi duet.

0: Ja, twee hele goede artiesten bij elkaar natuurlijk. En dat waren Samantha Steenwijk, tezamen met natuurlijk Wesley Bronkhorst. Nou, Rinus, die is nog een beetje absent. Had me nog gebeld net voor de uitzending. Maar hij zal zo wel binnenkomen druppelen, althans dat hopen wij. Maar een artiest die bijna, ik denk 8 jaar niet meer bij ons is geweest.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Deon Leon.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je man?
1: Ja, goed. Goed, het gaat goed.
0: Was het de laatste keer tezamen met Wolter Kroes? Of dan hadden we Wolter Kroes gebeld. En die had nog wat leuks voor jou gemaakt.
1: Oh, klopt, ja.
0: Ja,
1: toen hadden we Wolter gebeld, ja.
0: Dat ja. Is leuk. Hey, hoe is het met je? Waarom zo lang hebben we niks van je gehoord?
1: Ja, waarom eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet zo goed. Ja, ik ben er... Ik ben wel altijd bezig... Voor mijn eigen gevoel ben ik er eigenlijk niet tussenuit geweest. Omdat ik altijd wel gewoon bezig ben gebleven met zingen en optreden. En verschillende projecten. Dinnershows, coverbands, noem het maar op.
0: Weet je wat het is, Deon? Als je geen singeltjes uitbrengt, dan ben je voor ons onzichtbaar. Snap je?
1: Ja, klopt.
0: En dan, ja...
1: Ja, dus daarom dacht ik ook inderdaad van... nou, ik moet mezelf weer zichtbaar gaan maken. Mm-hmm. En ben ik dus vorig jaar in contact gekomen met Wesley Bronkhorst... en Nina Smit van Bronx Music, het label. En toen zijn we met elkaar om tafel gegaan... en hebben we gelukkig een deal kunnen sluiten... en ben ik weer bezig met nieuwe muziek.
0: Maar hoe kom je daar zo terecht? Want Joey Nicolai, volgens mij is het ook bij Bronx Music.
1: Nou, die heb ik toen ook gesproken. Die vertelde ook over Bronx Music. En die zei... Die zei

0: toen tegen mij van ja, dat is echt wat voor jou. Dan moet je ook contact mee gaan zoeken. En zo ben ik met Nina in contact gekomen. En zijn we gaan bespreken wat zijn je plannen, wat wil je. Hebben we een deal kunnen maken.
1: Dan is gauw 1-1-2 natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, zeker.
1: Heerlijk dat je weer muziek hebt uitgebracht, man. En, ja, Curaçao, het is een beetje je tweede land geworden, hè?
0: Ja, nou ja, mijn vader komt van Curaçao, die is Antilliaans. Ik ben half Antilliaans. Dus ik kom er van jongs af aan al als baby al. En het is onze favoriete vakantiebestemming.
1: Dat snap ik.
0: Ik vlieg er meerdere keren per jaar naartoe. Dus, en toen kwam het nieuws dat het voetbalteam, de Blue Wave, voor het eerst in de geschiedenis van voetbal naar het WK gaat. Dus daar
1: zit daar je hart nog een beetje, toch? Bij dat voetbalteam?
0: Ja, nou, ik vind het gewoon super gaaf dat Curaçao het voor elkaar heeft gekregen om als zo'n klein eilandje toch zichzelf te kwalificeren voor het WK.
1: Ja, gaaf man.
0: En dat in combinatie met het feit dat ik gewoon van Curaçao hou, dacht ik van ja, daar wil ik iets mee doen. Ik wil een ode brengen aan het eiland. En een soort support vanuit Nederland naar de Blue Wave.
1: Je bent er al gauw weer, hè? Want morgen ga je naar Aruba en daarna ga je gelijk door naar Curaçao,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, morgenochtend vliegen we naar Aruba, inderdaad. Ja. Ja.
1: Is het dan ook nog een promo daar op het eiland?
0: Ja.
1: Wat heb je daar? Dolfijn of zo?
0: Ja, Dolfijn.
1: Radio Dolfijn.
0: Ja, daar zit ik 19 mei in de uitzending.
1: Wat leuk.
0: Om daar ook over de single te praten.
1: Nou, ja. Zullen we maar gauw gaan draaien?
0: Ja, laten we het doen.
1: Eindelijk is hij weer bij ons. En Rien is ook binnen, gelukkig. Natuurlijk. Deon en Curaçao.

0: Ja, Deon, als ik hem zo beluister, en ik heb dat natuurlijk al een keer gedaan, maar dan denk je echt, dit is echt een voetbalnummer, weet je wel. Het is, ja.
1: Ja, dat was ook wel een beetje...
0: Dat is de insteek geweest,
1: dat is de insteek geweest, ja. Ik wilde echt een soort, ja, echt een beetje een WK-anthem-achtige sound in het nummer hebben.
0: Ja, en het is prima gelukt, dat moet ik zeggen.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Nu hopen dat ze nog een beetje goed gaan voetballen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik hoop het ook. Ze spelen 14 juni de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
0: Hoe is dat zo, het gemiddelde met dat team? Zitten ze er goed in?
1: Nou, ik heb een paar oefenwedstrijden gezien. Ze zijn nog niet heel veel aan het winnen. Maar ze zijn goed aan het oefenen. Dus ja, we gaan het zien. Het is maar de vraag.
0: Ja, ik zei het net al. Van, wat is de voertaal van Curaçao? Is dat merendeel Nederlands? Of,
1: Nee, Papiaments. Dat is de taal die ze daar spreken, inderdaad. Maar
0: eigenlijk om het grote publiek daar op Curaçao te bereiken, zou je hem ook in Papiaments uit moeten brengen, toch?
1: Ja, klopt. Maar je hebt op Curaçao heb je een artiest die heet Jayon. Dat is één letterverschil met mijn naam. Die heeft in het Papiaments dus wel ook een nummer uitgebracht voor het WK. Wat het team op Curaçao ook echt omarm hebt als hun Curaçao WK-nummer. En ik vond het leuk om vanuit Nederland iets te doen om daar nog een beetje aandacht op te vestigen en aan te geven en te laten weten van joh, vanuit Nederland staan we ook achter jullie. Wij zijn ook trots op het feit dat Curaçao naar het WK gaat.
0: Precies.
1: En daarom is het merendeel in het Nederlands gezongen.
0: Het hoort toch een beetje bij Nederland, hè?
1: Ja, want Papiaments, ja, dat spreken we hier niet. Nee. Dus dat wordt een beetje lastig.
0: Ja. We gaan even naar je buurman. Hij is gelukkig bij ons binnen. En deze man die ook ambassadeur is bijna van het Nederlandse levenslied, mag ik zeggen. Rinus, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
2: En ja, zeker.
0: Ik moet even jou een compliment geven namens alle jongens hier dat je een geweldige single op de markt hebt gezet.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Dus het lukt je uit.
2: Het is een goede plaat.
0: Ja, ben je er zelf blij mee?
2: Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee. Ja, ja, ik wou echt alles live erin. En dat is allemaal wel gelukt, eerlijk gezegd.
0: Ja, zeg, ik wou alles live erin. Maar alle instrumenten zijn dus live gespeeld.
2: Ja. Dus eigenlijk een volledige band erachter zitten, zeg maar.
0: Dat is een dure productie dan, vriend.
2: Ja, wel wat duurder als normaal, maar goed.
0: Ja, maar
2: het is wel een mooie plaat geworden.
0: Maar dat straalt het al helemaal uit, hè?
2: Ja, klopt.
0: Zal me even gaan beluisteren?
2: Ja, zeker.
0: Hier is die Rinus Werns bij ons in de studio. Tezamen met vriend van dit radiostation al jarenlang, Deon Leon. En hier is die met Elke dag is mijn dag.

0: is mijn dag.
1: Ja, Rinus, elke dag, dat is jouw dag. Is dat zo? Yes. Is dat een motto geworden van jou?
2: Ja, in principe wel. Ja, daar heb ik wel vooraf een beetje aangegeven, eerlijk gezegd.
1: Maar dat is zo, hè? Hoe ouder dat we worden, hoe meer dat we daarbij stil gaan staan, toch?
2: Je moet
1: alles eruit halen.
2: Je moet genieten van het leven. En het kan morgen zo voorbij zijn, natuurlijk.
1: Zo is het. Maar dat jij geniet van het leven, dat weet ik wel zeker.
2: Ja, dat komt wel goed.
1: We praten zo lekker verder. Het is moederdag. Het is vandaag 10 mei. En we gaan natuurlijk een plaatje voor moeders meedraaien. Voor alle moeders hier in de Drechtsteden. Jan Biggel en ons moeder Zenon.
3: Beste vrienden.

0: Ja, Jan Biggel, vorig jaar was hij nog bij ons natuurlijk. En dit was zijn hit. En eens is hij daar en dan kan hij gewoon komen. Ja, verlang jij daar ook nog naar, Leon? Ben je daar artiest voor om één keer die grote hit te maken?
1: Het klinkt misschien heel cliché. Maar dat een stukje erkenning als je muziek maakt is wel prettig, ja.
0: Ja, daar doe je het voor, toch?
1: Ja, ja. Of je nou, ja, een hit. Ja, je bent toch allemaal een beetje op zoek naar een hit?
2: Ja, dat denk ik toch wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is het. En ja. Wat mij verwondert is dat je 6 jaar geen... 6 jaar is niet waar natuurlijk. Ja, wel. Wanneer was het? 2019 voor het laatst?
1: Dansen. Ja, klopt.
0: Ja. En toen is bij jou even het knopje omgegaan. Was dat de Nederlandstalige muziek die je niet meer zo leuk vond? Maar jij zegt van, ik ging wel door met het treintje. Het treintje bleef wel rijden met mijn optredens.
1: Ja, klopt. Alleen ik was zelf gewoon eventjes... op een gegeven moment heb je ook niet de juiste mensen meer om je heen. En
0: ben je de inspiratie kwijt?
1: Ja. Het is moeilijk om eigen muziek uit te brengen. En,
0: vooral in die hele grote vijver. Hè? Die
1: dansen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een plaat die heb ik in eigen beheer toen uitgebracht. Daar zeggen nu nog steeds mensen als ze het voor het eerst horen. Van ja, waarom kennen we dit nummer niet?
0: Nee.
1: Zeg ja, ik heb dat toen in eigen beheer uitgebracht. Daar zat voor de rest geen label achter, geen boekjeskantoor, helemaal niks. En dan merk je gewoon dat zo'n plaat, ja, dat krijg je zo moeilijk aan de man op dat moment. En daar heb je gewoon echt goede mensen voor nodig om je heen. En om dat team om je heen te verzamelen, ja, dat kost soms gewoon een heleboel tijd.
0: En geld.
1: En geld ook, ja. En Nederland is wat dat betreft gewoon een klein land.
0: Ja.
1: Die vijver lijkt heel groot, maar qua labels valt dat wel mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet gewoon goed op zoek. En ik denk dat ik een genre muziek heb... Wat voor labels ook best wel een uitdaging kan zijn.
0: Omdat, ja, omschrijf jouw genres?
1: Nou, ik noem het Nederlandstalige Latin pop eigenlijk. Mm-hmm. Omdat het...
0: Het is wel populair tegenwoordig.
1: Ja, zeker. En daarom wilde ik ook weer ermee aan de gang. Omdat ik gewoon merk... Nederlandstalige muziek is sowieso...
0: Mm-hmm.
1: In de loop der jaren gelukkig veel meer geaccepteerd... als dat vroeger was.
0: Maar ook, jij wil geen Rolf Sanchez zijn... Snap je wat ik bedoel? Van,
1: Nee, want het mag wel...
0: Je eigen stempel erop.
1: Ja,
0: drukken.
1: En het mag wel iets gezelliger en iets volkser, zeg maar. Mm-hmm. Rolf Sanchez die gaat wel heel erg op de Spaanse tour, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat goed is, hoor, want hij brengt fantastische muziek uit. Maar het mag wat gezelliger. Ja.
0: Zo is het. Hij is gelukkig weer bij ons en we gaan natuurlijk muziek van hem draaien. Deon Leon, hier is hij met Dansen.
3: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd straks.

0: beste vriend daar uit Nijmegen, dat was hij natuurlijk. Marvin van de Geest. En binnenkort zal hij ook wel weer bij ons langskomen, denk ik. We praten natuurlijk verder even met onze gast hier in de studio. Het is alweer 8:08. Tijd gehard. Dus, Rinus, ik moest een plaatje draaien van Rob. En die zei, ja, die moet je echt draaien, anders gaat het feestje niet door.
1: Ja?
0: En dat is een single van vorig jaar. Wat heb jij gedaan?
1: Oh, wat heb je gedaan? Ja,
0: ja
1: dat is een goed plaatje.
0: Wat maakt dat een bijzonder plaatje voor de...
1: Ik was er al een tijd uit. En dat was eigenlijk weer mijn eerste singeltje die ik uitbracht. Sinds een jaar of twee, denk ik.
0: Ja,
1: want precies. Ik had de tijd niks gedaan.
0: Je had ook een pauze ingelast, inderdaad.
1: Ja, ik had hetzelfde eigenlijk.
0: Als Deon.
1: Ik heb hetzelfde. Ik heb een jaar eigenlijk helemaal niks gedaan. Dus ook geen optredens.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was wel... Nou ben ik weer terug.
0: Was het ook inspiratieloos?
1: Nee. Ik had gewoon geen zin meer.
0: Nee.
1: Het was gewoon helemaal weg. Ja. Daar heb ik een jaar helemaal niks gedaan. Geen optredens, helemaal niks.
0: En
1: toen ben ik weer toch weer een beetje begonnen. Begon te kriebelen.
2: Een soort sabbatical.
0: Ja.
1: Toch weer een beetje begonnen, ja.
0: Rinus, geloof mij nou, dat zit in je bloed. Dat gaat er nooit meer uit.
1: Dat denk ik ook. Alleen af en toe dan is het toch even... Dat jaartje, moet ik zeggen, was wel even fijn.
0: Mm-hmm. Maar dan heb je dat gewoon nodig om je eigen weer op te laden, denk ik,
1: ja,
0: toch?
1: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Maar ik had het ook met mijn stem dan.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik ook heel veel last van gehad. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen.
0: Nou, inderdaad. Dus wat heb je gedaan?
1: Ja.
0: We gaan hem doen. Hier is die Rinus Werns.

Leuk ventje deze. Chris Bauer doet het zeker zo goed als zijn vader, hoor. Deze, ja, hoe heet dat liedje? Ja, ik was even de tekst van het liedje kwijt. Geschreven door Jan Smit natuurlijk. Meneer Smit op de radio. En we draaien hem natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Ik wil je helemaal.

0: Ja, dat was een collega van Deon Leon bij Bronx Music natuurlijk. Ja. Ja, we zetten even de schuifjes open, dan kunnen we even gaan afronden. Het is alweer 12 minuten voor de klok van 2 uur op deze zondag, moederdag, 10 mei.
1: Wij moeten allemaal weer naar ons moeder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, sommigen hebben nog een moeder natuurlijk. En ja, niet allemaal meer natuurlijk.
1: Nee, sommigen. Nee.
0: Ja. Dus als je nog een moeder hebt, Deon, geniet ervan natuurlijk.
1: Ik heb mijn moeder gelukkig nog. En we zijn vorig jaar is mijn moeder haar eigen moeder verloren.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor mijn moeder is dit de eerste moederdag zonder haar eigen moeder.
0: Ja, en dan merk je pas hoe moeilijk dat het is, toch?
1: Ja, ja, dat is, als je daarover nadenkt, is dat wel apart. Dus ja. Sinds zometeen als ik naar huis ga, is ze lekker bij ons. Dus gaan we lekker lunchen met z'n allen.
0: Zo is het. Genieten van het leven, toch?
1: Zeker, dat is het allerbelangrijkste.
0: Een van de grootste motto's.
1: Ja.
0: Morgen weer in het vliegtuig richting de Cariben.
1: Ja,
0: om het zo maar te zeggen.
1: Nog meer genieten.
0: Nog meer genieten. Ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop natuurlijk dat ze alle wedstrijden winnen voor je. Want dan, dan komt hij pas goed uit de
1: zorg. Zou fijn zijn. Ik hoop dat ze hun best doen.
0: Ja. Mag ik je bedanken, Deon, dat je weer een keer hier was. Ik
1: vond jullie bedankt.
0: Bijzonder leuk. En mocht er een nieuwe single zijn, dan ben je zeker
1: weer... Dan kom ik graag weer langs.
0: Oké, okay, bij deze afgesproken.
1: Dankjewel.
0: Rinus, jij bent een van de stamgasten van ons. Dus.
2: Ja.
0: En hopelijk in een lengte van jaren gaat niet meer stoppen.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Dat gaan we niet doen.
0: Van die mooie plaatjes blijven maken zoals deze. Elke dag is mijn dag.
2: Ja, gaan we doen.
0: Hoe ziet jouw zondag eruit?
2: Voor mij hetzelfde. Ik ga dadelijk ook naar mijn moeder en dan gaan we wat eten en... een beetje drinken erbij. Dan komt het allemaal goed.
0: Zo is het. Hey, dankjewel ook dat je hier was. En
2: ja,
0: tot de volgende keer. Oké, graag gedaan.

Leon op de radio en Curaçao. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Geniet van Moederdag. Wij zijn de volgende week weer. En een van de hoofdgasten, Jeroen van Zijls. En even serieus. Tot dan en geniet vandaag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Dit is Praten met de Ridderkerker met Aad Hoogendijk.
2: U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop, wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen. Praten met een Ridderkerker. Een programma waarin het verleden en heden van een gast centraal staat. Presentatie Aad Hoogendijk.

0: We zijn weer terug met het programma Praten met een Ridderkerker in het nieuwe seizoen. Fijn dat u luistert naar ons. Ja, het bekende programma Praten met een Ridderkerker bestaat al heel lang. Begon ooit is trouwens als een stukje in het zuiden. En Ger Schild die regelde dat allemaal. En gesproken over Ger Schild. De gast die we vandaag hebben, die is al eens een keer eerder geweest. Heel lang geleden toen hij nog jong was. En Ger trouwens ook. Maar de man heeft zo ontzettend veel verhalen. Die wil best nog een keer komen vertellen. En wat zal er vandaag allemaal uitgekomen? Vandaag is onze gast Henk van Ooyen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, mooi dat we even bij elkaar zitten, want er is een hele hoop te vertellen. Ik heb geen idee wat, maar ik zie daar een spiekbriefje. Er zit iemand bij om te souffleren. Laten we daar maar even gelijk mee beginnen. Onze souffleus is meegekomen vandaag. Vertel eens.
1: Ja, ik ben Henk van Ooyen. Ik ben geboren op 3 maart 1933 in de Pruimendijk in Rijsoord. En op een bijzondere manier ben ik geboren.
0: Ah?
1: Toen had je dokter Hoogstand in Rijsoord. Dus ik praat natuurlijk over 88 jaar geleden.
0: Ja.
1: En toen moest mijn vader op de fiets die dokter gaan halen. En toen de dokter met mijn vader kwam, was ik al geboren. Dus dat was gauw gebeurd.
0: Pa was er niet bij, dat is wel jammer.
1: Dus ik was samen met mijn moeder.
0: Ja.
1: Dus dat was apart. En toen uit de Pruimenijk vandaan ben ik met mijn ouders 3 keer verhuisd. 1 keer naar de Zwaan verhuisd. 1 keer naar de Ouwendijk verhuisd. En toen op mijn 3e verjaardag, ongeveer 3 jaar was ik, toen zijn we verhuisd naar de Kikker. Ja, en de Kikker, dat zegt een heleboel mensen
0: niks. Dat zegt niemand
1: niks,
0: wat, nee.
1: Maar dat heette vroeger de Rijksstraatweg. En tegenwoordig is het gewoon bij de... Nee, vroeger heette het Kerksteeg. En nu is het tegenwoordig bij de Rijksstraatweg getrokken. Maar die Kikker, die was vroeger eigendom van mijn opa.
0: Ah.
1: En op een gegeven moment heeft mijn vader en mijn moeder, toen ze een paar keer verhuisd waren, dat huis wel.

0: Dat is wel even belangrijk om te zeggen.
1: En toen ben ik daar gewoon, hebben we 5 jaar gewoond met mijn broer in hetzelfde huis.
2: Ja.
1: En toen zijn we zelf weer verhuisd naar de Vlaheelstraat in Resort. Ja, en...
0: Altijd in Resort?
1: Ik ben geboren Resortenaar en ik hoop Resort ook dood te gaan.
0: Ja. En kun je echte kraai?
1: Echte kraai,
0: ja. Ja, zingen is een stukje.
1: Ja, ik ken niet zingen.
0: Nee, nou, daarom juist. Ik ook niet.
1: Maar ik heb het altijd best in mijn zin gehad. En wat ik ook... je had het net over school.
0: Ja.
1: Ik was 6 jaar. En ik had ook een zus. Die was... 10,5 maand ouder dan ik. Die was 16 april geboren, het jaar voor mij.
0: Uh-huh.
1: Maar toen ik naar school moest, moest je voor 1 april 6 geworden zijn.
0: Ja.
1: Voor 1 maart geloof ik, moest je 6 geworden zijn.
0: Oh.
1: En mijn zus moest toen, want die was 16 april, ja, het was voor 1 april. En voor die 16 dagen moest zij een heel jaar thuis blijven.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ja, echt waar. Dat is ongelooflijk. En ik kwam met mijn 6 jaar gelijk naar school.
0: Ja.
1: En daar heb ik op de school heb ik 8 jaar gezeten. Want ik was daar... toen de 6e jaar voorbij was, moest je eigenlijk ook weer van school af. Maar ik woonde daar tegenover een boerderij. En daar zat ik altijd. Dus ik wilde in mijn jeugd boer worden.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik een prachtig beroep. Nou, op een gegeven moment, toen was ik... 6 jaar, was ik 14 jaar of 13 jaar met januari. En toen kon ik gaan werken bij boer Redek in de Pruimendijk. En toen mocht ik van de schoolmeester. Ik had eigenlijk nog 3 maanden moeten gaan naar school, maar toen mocht ik al gaan werken. En op dat moment heb ik daar bijna drie jaar gewerkt bij die boer. Maar op een gegeven moment, mijn vader en mijn opa. En later mijn oom Janus, die hebben aan de straat gevend met allemaal huishoudelijke artikelen en zo. En speelgoed, uh-huh. Of een zeepoeder en dergelijke. Maar mijn oom Janus, die kon op een gegeven moment dat niet meer volhouden. Ja, hoe precies weet ik niet meer, wegens financiële omstandigheden, kon dat niet meer volhouden. Toen zei mijn vader tegen mij, joh, zou dat niks voor jou zijn? Ik zei, ja, dat weet ik toch niet. Toen was dat op een zaterdag. En zaterdagsmiddags mocht ik van Redek vrij zijn. En toen ben ik die zaterdagmiddag met mijn oom Janus gaan venten. En een kerry had zo'n trapkerry.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik meegegaan met mijn oom Janus. En toen waren we in de Resortse straat, dat was het Leste. En toen waren de klanten daar klaar. Toen zegt hij, nou, we gaan de kerry in de kikker zetten. Ik zei, waarom dat? Hij zei, nou, ik heb gezien, jij kent best, ik doe het niet meer. En van die tijd af ben ik toen voor mezelf begonnen.
0: En al die jaren marktkoopman geweest.
1: Op een gegeven moment heb ik daar een tijdje met die kerry gelopen. En later hebben we een grotere bakfiets gekregen. En toen had mijn opa, had van vroeger nog een oude wagen, waar die vroeger met venten, die stond nog steeds bij mijn opa in de Zwaan.
0: Uh-huh.
1: En die hebben mijn vader toen op laten knappen door Jan Gouwen helemaal. En toen ben ik met paard de wagen venten.
0: Ja.
1: En zo is het gekomen later. En toen zijn we, en toen we getrouwd waren, he, had ik ook met mijn paard een wagen. En zo is het allemaal zo'n beetje gelopen. En op een gegeven moment, toen was ik ongeveer 23 jaar. En toen was ik aan het venten in Resort. En toen kwam ik boven aan de straat bij Jan Kranendonk, de groenteboer.
0: Uh-huh.
1: En die zegt tegen mij, Henk, joh. Ze zijn van plan om op Ridderkerk een mat te openen. Een mat te beginnen. Ze hebben gek. Ik zei, ja. Hij zei, heb je geen zin om mee te doen? Ze zei, natuurlijk, doe ik mee. Dus, en wie die mat dat opgericht heeft, wie die mensen waren voor die tijd, dat weet ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet wel dat er 4 mensen waren van Resort in Ridderkerk. Dat was er ik. En Heidsema.
0: Ja, bekende naam.
1: En Arend Lagendijk, die reed om de snoep in de straat.
0: Uh-huh.
1: En Jan Kranen ook. Wij waren dan die 4 die ook mee gingen doen met die markt. Maar ja, die markt is later uitgebreid. Want we zijn hier begonnen, de plein hierachter zijn we begonnen.
0: Ja.
1: En toen zijn we verhuisd naar de grote markt waar die nou staat op Ridderkerk. Maar ik ben toen... want de markt bestaat nu 65 jaar.
0: Dit jaar?
1: Dit jaar.
0: Moet gevierd gaan worden.
1: Oh ja, nee, het is namelijk zo. Markt opgericht op 12 mei 1956. Is de markt opgericht.
0: Ja. En wie weet dat nog?
1: En dat is nu

0: Als je nu, Mai is 65 jaar geweest. Ja. Dan toen de markt 50 jaar bestond, toen was ik op een gegeven moment, waar die mensen waar we mee begonnen zijn, die waren er niet meer. Ik was toen op een gegeven moment, op dat moment, de oudste van de die begonnen waren op de markt. Mm-hmm. En ook een van de oudste, want ik was natuurlijk ook niet zo jong meer. En toen ben ik, heb ik gehad, of toen de markt 50 jaar bestond, heb ik een getuigschrift gekregen. En dat werd uitgereikt door burgemeester Hermans Vloedveld.
1: Ja, Jon Hermans
0: Vloedveld. Die heb ik toen uitgereikt.
1: Ja, ja.
0: Nou, en toen zijn we dan gewoon doorgegaan met de markt. En zeg ik nogmaals, ik weet niet wie die markt ooit, dat weet ik, ben ik nooit achtergekomen. Maar ik weet wel dat ik 4 marktmeesters heb meegemaakt. De eerste was toen we begonnen een politieagent. En de tweede marktmeester, en dat was Henk de Jonge, die leeft ook niet meer. Mm-hmm. En de derde marktmeester, ja, ik ken zijn gezichten wel, maar zijn naam weet ik niet. En de vierde marktmeester, dat was de langste. Daar kon ik het heel goed mee op. Dat was Manus Klikkeveer.
1: We kennen de naam.
0: Die kennen dat is wel
1: ja.
0: Een bekende naam.
1: Ja, dat is heel bekend.
0: En die heeft tot, ik denk tot 2 jaar geleden, 3 jaar geleden. Ja, tegen Manus af. Ja, nee, maar toen ik gestopt ben op de markt, dat is in 82 geweest. Toen was Manus er nog.
1: Ja.
2: 82?
0: Ik ben al 6 jaar thuis.
1: Ja, geen 82, maar...
0: In 82, nee, 2... Wat dan?
1: 2012?
0: Of 2000, ik ben naar buis. Ik ben gestopt toen ik 82 jaar oud was.
1: Ja, precies.
0: Toen ben ik op de markt gestopt. En toen was Manus er nog. Maar wie er nu marktmeester is, dat weet ik niet. En zo is dat gekomen.
1: Duidelijk. Nou, dat is even in een notendop. Nou, ja. Daar gaan we het natuurlijk wel een beetje uitzitten te vroeten. Dat snappen we ook wel. Want we willen alles weten bij praten met de Ridderkerk.
0: Ja.
1: 82 jaar op de markt staan, alleen dat al, hè? Ongelooflijk. Of dus tot je 82ste
0: ja,
1: dan nog altijd.
0: De markt begon, was ik 23 jaar.
1: Ja. Ik wil even graag toch weer terug gaan naar het begin. Want ik vind dat altijd leuk om te horen als iemand dan zo net, zeker op zo'n mooie datum, op de wereld is gekomen. En eigenlijk in een roerige tijd, net voor de oorlog.
0: Ja.
1: Nou, er is een hoop over te vertellen. Hoe was überhaupt het gezin thuis bij de familie van Ooyen?
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Mijn moeder heeft 13 kinderen gehad.
1: Zo.
0: Waar we er 3 van overleden zijn, jong. Na mij dan natuurlijk allemaal. En ja, we zijn allemaal, we gaan nog goed met elkaar om. Enkel ben ik helaas, van de 10 zijn er 4 overleden. En ik heb het ergste, en daar hebben we heel veel moeite mee gehad. Ik had een broer en die reed op een vrachtwagen. En die...
1: Het staat wel ergens over een briefje.
0: Ja. Van de jong.
1: Ja.
0: En die is in de Abelandse weg omgekiept. Is hij daar verdronken toen hij 21 jaar was. En dat was op 17 augustus 1962. En dat heeft veel zeer gedaan dat, bij mijn ouders.
1: Het heeft echt pijn gedaan.
0: Ja. Want dat is een
1: jonge vent.
0: Je weet natuurlijk ook wel dat de theetuin in Resort bestaat.
1: Ja, ja.
0: Nou, die theetuin is opgericht door mijn vader. En ik heb mijn vader altijd bijgestaan, met geholpen. Want hij wilde daar iets beginnen.
1: Ja.
0: Het was altijd zat in zijn hoofd. En daar heb ik hem altijd als enigste van de kinderen, was ik altijd heel bekomen overal mee. Als hij dat en allerlei soorten dingen deed ik voor hem. En, zoals de theetuin, die op een gegeven moment moest er ook een naam verzonnen worden.
1: Ja.
0: En toen zat ik met mijn vader aan de tafel en zei, ja, hoe zullen we nou van eten? En toen zei ik, nou, maar luister, je wilt thee gaan verkopen, zeg ik tegen hem. Hij zei, ja, ik wil thee gaan verkopen. Ik zei, nou, we hebben hier een tuin. Ik zei, ja, maar die theetuin, zoals daar... Hij zei, nou, nog een eerste gek. En zo zag ik die theetuin al staan. Die naam is er nog steeds.
1: Nee, die is er nog.
0: Ja, die wordt gewoon gehaald. Ja,
1: want het is geen familie meer, volgens mij.
0: Nee, het is niet meer. Nee, want het is zo dat... want die broer die overleden is...
1: Uh-huh.
0: Die deed op dat moment ook zijn leren voor zijn middenstanddiploma. Want daar, die wilde eigenlijk, mijn vader zou graag willen hebben dat hij in die theetuin kwam. Maar ja, dat is toen helemaal misgegaan.
1: Ja.
0: En dan mijn vader is daarvan in Dort in de kelder terechtgekomen. En toen heb ik op dat moment tijdelijk verhuurd aan andere mensen.
1: Ja,
0: en toen later is het nog een keer verhuurd aan andere mensen. En toen is de familie...
2: Van Vliet.
0: Van Vliet is er toen later ingekomen. Toen was mijn vader helemaal weer terug. En toen hebben we samen, mijn vader en ik met de notaris, de boel verkocht aan de familie van Vliet.
1: Juist.
0: En die hebben het nou weer verkocht aan een ander.
1: Ja.
0: Die er nou in zit. Maar dat is wel een beetje de aangang van de zaken van de tijd dan ook.
1: Ja.
0: Dus daar heb ik altijd wel mee bezig geweest.
1: Toen jullie nog zo jong waren? Wat
0: met gezin. Nou ja, dat,
1: en, maar toen jullie zo jong waren, hoe woonden jullie thuis?
0: Mijn broer en zusters, altijd goed met elkaar omgegaan. Was er wel eens wat problemen waren, niet veel, werd er gelijk uitgepraat. We hebben nooit geen ruzie gezocht onder elkaar. Het was altijd goed.
1: Maar woonden jullie een beetje ruim dan met zoveel kinderen?
0: We woonden eerst in die kikker.
1: Ja, maar hoe groot was het huis dan?
0: Als je nou bij de Teten komt. Dus dan nou die voetballer heeft zo'n groot huis er neergezet.
1: Ja.
0: En naast de Teten staat een huisje. Dat heeft mijn vader toen laten bouwen. Ja. En daar zijn ze, daar is het ingegaan. En daar zijn de meeste vandaan het huis getrouwd. He.
1: Ja, precies. Hebben jullie ook een beetje onderling toen nog wat ondeugende dingen uitgehaald? Want daar zijn we altijd wel heel erg bijzonder naar.
0: Bijzondere dingen uitgehaald. Ja. Nou, dat kan ik wel eens zeggen.
2: Ja, in de kikker wel, jij. Met Kees van der Linden.
0: Oh ja.
1: Nou komen de mooie verhalen.
0: Ja. Nou ja, maar Kees van der Linden gingen we altijd zonder spolderen.
1: Ja. Dat kon toen nog.
0: Dat kon toen nog. In een slootje springen. En dat is inmiddels. Dat was toen, die woonde ook bij ons in diezelfde kikker.
1: Ja.
0: En die is inmiddels jaren later kreeg die verkering met mijn zus. Dus het is altijd in de familie gebleven. Ook Kees van der Linden.
1: Ja, ja.
0: Maar dan deden we altijd polderen. En, maar kattenkwad hadden we echt niet uit. Echt niet waar.
1: Nou, dat geloof ik niks van.
0: Nee,
1: daar geloof ik niks van.
0: Ja, dat deed je wel. Bijvoorbeeld. Hij achter in de wouwen ga je een boog had.
1: Ja.
0: En dan liep je in die boog had. En dan haalde je appels eruit.
1: Ja.
0: En maar ik was zo stom om ze mee naar huis te nemen. Maar die appels waren natuurlijk niet rijp. En toen zei mijn vader, luister eens even. Die twee onrijpe appels, die leed je lekker op. Nou, dat heb ik geweten, want ik moest opeten. Nou,
1: dat pijn gehad?
0: Daar heb ik wel pijn gehad. Ja. Maar dat soort dingen, maar dat is allemaal overgegaan.
1: Ja, precies.
0: Dat is allemaal, want ja, wij hadden wel een goede vader, maar dat was streng.
1: Aha.
0: Ja. Je hoeft hem niet normaal te nemen, want dat vond hij niet goed.
1: Nee, en zo hoort het ook, hè?
0: Ja.
1: Absoluut. En een school, want in Rijsoord was ook een school, denk ik.
0: Ja.
1: Dus dat was ook lekker kort bij?
0: Nou, dat was ik openbare school, daar woonden we naast.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik op mijn zesde jaar naartoe gegaan.
1: Ja.
0: En daar heb ik dan tot een 8 jaar gezeten, dat heb ik je net zitten vertellen.
1: Precies, ja.
0: En toen ben ik eraf gegaan. Want ik wou, dat ben ik nog vergeten te zeggen, omdat ik dan boer wilde worden, moest je ook naar, toen de zesde school om waren, moest je naar een andere school toe. Toen wou ik een baan naar de landbouwschool.
1: Ja.
0: Maar dat waren zoveel aanvragen voor. En omdat ik geen zoon van een boer was, werd ik afgewezen.
1: Ach.
0: En toen is dat geval begonnen dat ik bij die boer redig gewerkt ben. Dat die oma Jaan gekomen is. En zo is dat gekomen.
1: Ja, ja. Toch een beetje boer geweest
0: dus
1: eventjes.
0: Ik ben eigenlijk toch boer geworden. Uiteindelijk olieboer.
1: Ja. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Hè?
0: Nee.
1: Maar, nooit spijt van gehad dat het niet is doorgezet, het boer zijn?
0: Nee hoor. Ik heb altijd met veel plezier om de straat gelopen. Ik kwam bij veel mensen aan de deur. En en de ene was vertrouwelijk. En dat ging gewoon vroeger zo.
1: Ja.
0: En ik heb ook natuurlijk bij ons in de kerk, waar ze Nederlands gevormd. En ik heb ook 28 jaar in de kerkraad gezeten van de Nederlands gevormde kerk.
1: Kijk eens.
0: En ik kwam met de mensen aan de deur. En dan wisten ze dat. En hadden ze ook wel eens problemen. En dan probeerden ze dat met elkaar op te lossen. Zulke dingen. En een hoop mensen vertel je in vertrouwen iets.
1: Uh-huh.
0: En bijvoorbeeld als er mensen in verwachting waren. En dan moest er een kindje komen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dan hadden ze het tuiltje nodig, al die spullen. En die verkocht ik zulke dingen. Hè? Zulke dingen verkocht ik allemaal. En dan kwam ik op een gegeven moment kwam ik ook bij een klant. Henk, ik ga je wat vertellen. Maar mijn man weet het nog niet, zegt ze, maar ik ben in verwachting. Dus zorg dat er spullen komen. Kijk, en zo ging dat, zo hadden de mensen ook het geld gelijk niet. En dan gaf hij op, dan had ik een boekje, stond al die klanten in en schreef het op, mevrouw die en die. Nou, zoveel patan. En dan elke week nam ze de boodschappen. En als ze dan een euro over had, of een gulden over had, mm-hmm. en zo werkte dat gewoon. Ja. Zo ging je met je klant om.
1: Ja.
0: Dat, als je dat nou aan de mensen vertelt, kunnen ze dat niet geloven. Maar het was gewoon zo.
1: Ja.
0: Voor elke klant, ik had een boekje, dat zou iedereen op. En als je weet hoeveel mensen dat er gewoon dingen kochten die ze niet konden betalen, maar gewoon op afbetaling.
1: Ja, ja.
0: Dat was gewoon, dat vonden wij normaal.
1: Kwestie van vertrouwen.
0: Maar ik heb altijd, en toen ik gestopt ben, toen ik naar de mat gegaan ben, nou, toen ja, heb ik van een paar mensen misschien een paar honderd euro gulden laten zitten, maar dat meen ik niet hoor.
1: Iets heel anders. Geboren in 1933, dat betekent dat een stuk van de jeugd een vervelende periode is geweest. Want de oorlog die brak uit in die periode.
0: Ja.
1: Hoe was dat in Rijsoord? Behalve dan dat daar de ondertekening was van de capitulatie vanzelfsprekend. Kregen jullie daar überhaupt iets van mee als Rijsoordenaar?
0: Ik heb dat de vorige keer ook al verteld. Die 5 jaren waren zijn de mooiste jaren van mijn leven geweest.
1: Oh, serieus?
0: Ja. Want in die kikker zat de boerderij van de Zeeuw.
1: Ja.
0: En daar was allemaal soldaten ingetrokken.
1: Ja.
0: En mijn vader had een schuur. En in die schuur stond de etenskookwagen voor de soldaten. Dus er werd eten gekookt bij mijn ouders in de schuur.
1: Ja.
0: Maar dat waren geen Duitse soldaten. Dat waren, ik geloof dat Oostenrijk was. Die met de Duitsers mee.
1: Ja.
0: Dat waren echt Oostenrijkers.
1: Dus er zaten Oostenrijkers in.
0: Ja, het waren Oostenrijkers. Nou, daar ging ik hartstikke goed mee om met die jongens. Ik deed ik hartstikke leuke dingen mee. En op een gegeven moment zat ik een buurjongen, die winnen zelf als ik, Arie van der Linden. En er tegenover, daar zat een soldaat, hadden daar de voorraad met eten en alles opgeslagen. En dat vond ik ook leuk. En op een gegeven moment hadden ze een olievat van 200 liter, daar zat stroop in. En dan iedere keer hingen ze een emmer.
1: Ja.
0: En dan stond ik tegenover, dus bij Arie van der Linden, met hem bij hun in de hal. En als dan die soldaat weg waren, gingen wij naartoe. Gingen wij die pot stroop eronder, dat we allemaal stroop hadden.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan kwam die soldaat terug en die liet te kijken en begreep je dat niet. En die emmer bleef maar niet vol. En op een gegeven moment zag hij me staan en toen deed hij zo. Toch, hij vond het prima. En die over die stroop brachten we allemaal bij de buren, die hadden het arm. En dat deed hem ook met die keukenwagen die bij mijn moeder en mijn vader stond.
1: Ja.
0: Dan bleef er eten over. En dan kregen wij, en dan gingen we ook uitdelen aan de buren, die namen honger. En ja, ik heb echt een leuke tijd gehad in de oorlog. Heb ik nooit, nee. Maar ja, want ik wist natuurlijk, ja, je was op die leeftijd eigenlijk, wat oorlog inhoud, dat begreep je niet.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Maar ik heb er wel van genoten.
1: Ja, ja. Toch apart eigenlijk, hè? Als we terugkijkend dan.
0: Ja.
1: Want de meeste mensen die terugkijken praten alleen maar over rotmoffen.
0: Nee,
1: dat hebben ze ook lang volgehouden.
0: Nee,
1: helemaal niet.
0: Ik heb het altijd heel op de jeugd naar mijn zin gehad.
1: Ja. Ja. Maar goed,
0: ik heb mezelf mijn eerste centen verdiend aan de jongens. En op een gegeven moment, dan hadden we in de Pruimendijk en mijn vrouw een winkeltje, daar kon je koeken kopen. En hoe dat nou te praat gekomen is, dat weet ik niet. Met die soldaten, maar op een gegeven moment. Wilden ze koeken hebben of zoiets, begreep ik.
1: Ja.
0: Dus ik naar haar toe. En ik kocht koeken. Wat ze kosten, weet ik niet, maar zijn maar 5 centen een koek.
1: Uh-huh.
0: En iedereen, maar het was steeds meer. En dan kwam weer haar. Toen zei ze, Henk, joh, wat doe je dan met die koeken? Nou, dat en dat en dat. Toen zei ze, nou en, wat verkopen ze dan voor? Nou, voor die 5 centen. Ja, ze, dat doen we niet meer. Zegt ze iemand tegen die mensen zeggen dat ze eens te duur geworden zijn en die 5 centen zijn van jou. Dus stel ik mijn eerste cent over die.
1: Ja, kijk, daar is het allemaal mee begonnen eigenlijk, ja, hè? De grote gouden handel.
0: Ja, dus dat is wel leuk.
1: Maar op die dag in mei, toen de ondertekening was van de capitulatie en opeens allemaal vreemd volk met auto's over de Rijksstraatweg kwamen rijden.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Ja?
0: Dat kan ik toch zien. Want dat weet ik. Want ik weet wel. Bij ons voor ga je vroeger, daar is nou weg een vluchtheuvel.
1: Ja.
0: En daar schooljongen voetbal daar ook. En op een gegeven moment werden daar ook mensen van de buurt vandaan. Ons werden daar vandaan getransporteerd naar Duitsland.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook zien gebeuren. Want ik weet nog goed dat vroeger in de Mauritsen ga je in Jan Klootwijk. En die zijn vader, die was er ook bij. Die werd ook naar Duitsland getransporteerd. Dat weet ik nog, ja.
1: Dat was dan alleen wel iets later.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk in heel die tijd hebben jullie Duitsers en Oostenrijkers in Rijsoord gehad?
0: Nee, we hebben ook nooit geen problemen gehad. Het is altijd rustig. De soldaten, die gingen er allemaal goed mee om.
1: Ja. Maar goed, het was hoe dan ook natuurlijk een rare periode.
0: Maar wat wij wel natuurlijk hadden, dat er kwamen veel moeders uit Rotterdam van en dergelijke. En die kwamen dan bij die soldaten eten halen.
1: Ja.
0: Voor die kinderen, dat is logica, die kinderen hadden honger.
1: Ja.
0: Maar dan hij in die schuur, waar je gewoon een vloer en later had je ook een stapel, daar allemaal hooi en stro lag, daar kwam vlon erin. En op een gegeven moment, ja, ik had daar geen belul van, hoe oud was je toen. En dan gingen die meiden met die soldaten naar boven toe. En toen zeg ik tegen mijn moeder: maar luister, die meiden komen eten halen, maar ze gaan regelmatig met die soldaten naar boven toe. Wat gaan ze dat doen? Oh, ze zeggen, dan gaan ze een spelletje doen, zei mijn moeder. Daar zat er dik in natuurlijk.
1: Ja. Maar goed, als kind van, weet ik veel, 8, 9 jaar misschien.
0: En die moeder wilde natuurlijk graag, want de kinderen en die moest ook eten.
1: Ja.
0: Ik heb me nu natuurlijk, later kan je dat voorstellen. Ja. Ik kan me dat goed voorstellen.
1: Ja, precies. Maar het was dus ergens toch stiekem de mooiste tijd.
0: Ja, daardoor was het toch een mooie tijd voor mij.
1: Ja, echt waar. Niks tekort gekomen in die periode.
0: Ja.
1: En hoe ging het zo verder? Want er werd helemaal niet meer geschoold op een gegeven moment dan. Want we hadden het erover, op een gegeven moment hadden het erover van, ik ben gaan werken. Maar was dan heel jong ook die schooltijd echt helemaal voorbij?
0: Die schooltijd?
1: Ja?
0: Ja, ik heb tot mijn 18 jaar gewerkt, toen ben ik eraf gegaan.
1: Ja, en niks meer hoeven te doen?
0: Heb ik niks meer hoeven te doen.
1: Nee.
0: Want toen was ik natuurlijk, toen ik van school was ik 8 jaar. En toen ben ik al gauw naar die boer gaan werken.
1: Ja.
2: Maar je hebt je middenstanddiploma.
0: Ja, ik heb wel mijn middenstanddiploma.
1: Dat was na de oorlog een keertje dan.
0: Middenstanddiploma, ja, dat was voor mijn trouw. Want omdat je natuurlijk voor je eigen moest werken, moest je middenstand hebben.
1: Ja.
0: Dus ik heb mijn middenstanddiploma. Dat kon ik toen aan de Lage Dijk, hoe het heet, weet ik niet meer.
2: Oosthoek.
0: Oosthoek, waar nu het kerkhof is, daar tegenover woonde in Oosthoek. Daar heb ik mijn middenstanddiploma.
1: Ja. En was dat een beetje te doen dan? Want dat is allemaal theorie die eigenlijk nooit geleerd was op school.
0: Ja, maar dat ging wel.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik heb natuurlijk wel op de lagere school, heb ik eigenlijk 8 jaar gezeten.
1: Ja.
0: Nog langer, want iedereen moest weg. En ik heb er 8 jaar gezeten.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En toen moest er gewerkt worden.
0: Ja,
1: marktkoopman.
0: Toen ben ik voor mijn eigen begonnen. Maar ja, dat mooi ook leren natuurlijk. Maar ja, daar had ik een enorme steun van mijn vader. Want die wist wel hoe het moest.
1: Ja.
0: Dus die vertelde me, dat mooi zus doen, dat mooi zo doen. Ik heb me van mijn vader geleerd.
1: Ja, duidelijk. En dat was ook goed genoeg om een diploma te halen. En,
0: ik was na 1 keer geslaagd voor mijn diploma.
1: Ja.
0: Ik deed examen en dort deed ik examen. En ik was gelijk geslaagd. Dus,
1: mm-hmm.
0: Dus dat was geen probleem.
1: Nee.
0: En ik heb altijd heel goed uit mijn hoofd kunnen rekenen. Dus, want op school deed ik altijd veel rekenen ook.
1: Ja. Hoeveel is 8 keer 8? Hoeveel is 8 keer 8?
0: Toen ik 8 jaar was.
1: Nee, 8 keer 8.
2: Hoeveel is 8 keer 8?
1: 64. Oké. Ja, ik moet het even controleren.
0: Dat is niet zo moeilijk.
1: En 1 + 2?
0: Dat is 3 nog steeds hoor.
1: Ja. Rekenen, prima. Allemaal leuk. Maar ik hoorde net ook in het intro, wat ergens op briefje stond, iets over zeepoeder verkopen.
0: Ja.
1: Hoe was dat nou in die periode dan? Dat kan je toch niet meer voorstellen dat mensen zeepoeder verkopen?
0: Nou, dat ga ik je vertellen. Ik ben natuurlijk op de markt begonnen met gewoon die huishoudelijke artikelen.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, toen was Henk de Jong marktmeester. En toen zegt hij, Henk, daar is een heer, die wil graag op de markt komen. En, maar die wil ik met huishoudelijke artikelen. Nou, ik zeg, dat is niet zo moeilijk, want weet je wat ik dan doe? Ik zeg, dan doe ik even een stapje terug van de mat. Mm-hmm. En inmiddels had ik met Vent ook, was ik inmiddels een auto kunnen kopen met mijn werk. Maar die verkocht zeepoeder aan de straat ook allemaal. Want vroeger had je, nou zie je dat niet meer, van die tonnen zeepoeder.
1: Ja.
0: Omo, Dixan en al die merken. En hij had tonnen van 10 kilo, van 5 kilo. En die verkocht ik. Dus toen ben ik naar de markt gegaan. En daar ging ik die tonnen zeepoeder verkopen tegen 10% korting.
1: Ja.
0: Dus die mensen kwamen daarop, toen ze dat eenmaal in de gaten hadden, kwamen ze daarop af. En er waren ook op, mensen van buitenaf die op die mat stonden natuurlijk. Waaronder ook een man van Maarten Drimmelen en van Werkendam. Hoe heet ik ken niet, maar dat doet er niet toe. Die zag dat gebeuren. Dat die zeepoer zo goed ging bij mij met die kortingen.
1: Ja.
0: Toen zegt hij, Henk, joh, ik zat een maand en drie op de markt. Hij zegt, volgende week weer eens een plekje heb. Dus die heb toen gezocht dat ik naar Maarten Drimmelen kon.
1: Ja.
0: En dat was op woensdagmorgen. En dan ging ik het zelf met die zeepoer. En dat ging precies eender. En toen hadden we dat een paar maanden gedaan. En toen was maandag, woensdagmorgen Maarten Drimmelen. En woensdagmiddags kreeg ik Oosterhout-Zuid. Weet je, dat ging niet. Maar dan had ik een wagen met zeepoeren. Maar dat kon niet allemaal in één keer mee. Dan kwam zij met de luxe auto. Uh-huh. Smiddags die zeepoeien brengen. Op extra voorraad.
1: Ja.
0: En daarna was diezelfde man die van Maarten Drimmelen. Die zong zelf ook op de mat in Werkendam. En toen ben ik naar Werkendam gegaan. Daar heb ik ook al die jaren gestaan. En zodoende op een gegeven moment dat ik die matten gekregen heb. Dan zal ik er hem toe doen. Maar toen het er eenmaal kwam. Maar toen ik eenmaal enkele jaren die zeepoeder verkocht had.
1: Uh-huh.
0: Dat, en die kocht ik dan via een grote inkoopcentrale. Toen kreeg ik een bericht van die inkoopcentrale. Henk, we mogen geen zeepoeder meer aan jou verkopen. Ik zei, wat zeg je me nou? Hij zei, nee, want het is namelijk zo. De supermarkten, die komen er allemaal op tegen dat jij zoveel zeepoeder verkocht tegen kortingen. En dat was ook zo. Want in Oosterhout-Zuid stond er achter mij hier in de kerk en in Werkendam. En die kregen allemaal problemen van. Ik denk, maar nou, tussen kreeg geen zeepoeder meer. Nou, toen ben ik, heb ik dat omgeroerd, heb ik het roer omgegooid. En toen ben ik weer teruggegaan met huishoudelijke artikelen. Toen ben ik stofzuigerzakken gaan verkopen. Ik had meer dan 100 soorten stofzuigerzakken. Ik verkocht deurmat op de mat. Ik ben tafelzeil gaan verkopen op de mat. En zo is dat gekomen. Maar nou is het, wat ik dan nog steeds jammer vind, toen ik weggegaan ben, is er nooit niks meer van teruggekomen ter Ridderkerkse mat.
1: Mm-hmm.
0: Want je kan geen stofzuigerzakken, geen tafelzuigen, geen niks. Je koopt het in de Kerkse mat. Dat vind ik wel jammer.
1: Ja, dus echt een gat gevallen.
0: Ja, dat is echt, ik ben weggegaan, dus een gat is gevallen. Op elke mat waar ik gestaan heb, waar ik weggegaan ben, is niks meer teruggekomen. Ja. Van mijn handel.
1: Ja, ja. Nee. En was bij Van Ooyen echt je gulden en daalder waard?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Dus het loonde serieus om...
0: Ik heb nooit de mensen het vel over de neus gehaald. Ik deed altijd tegen, laat me zeggen, je moest wel winst maken.
1: Uh-huh.
0: Maar ik heb nooit geen woekerwinst gemaakt. Dat heb ik nooit gedaan. En dat is ook de reden dat ik zoveel handel verkocht.
1: Ja.
0: En ik verkoop ook bijvoorbeeld dingen die een ander niet had. Die probeer ik dan te verkopen. Ik ga nou zo op de kerk op de markt, ga op geen ene markt. Ik verkocht gigantisch veel zemen. Bombenzemen, natuurzemen. Nou, op het gemat geen zemen kopen hoor. Want pas geleden kwam ik toch op de kerk een klant tegen. Hè? En die zegt, Henk joh, ik mis toch zomaar mombozemen. Zeg ze, ik kan ze nergens meer kopen. Ze hadden een bofje toch, ik leg er nog stukken vijf in mijn auto. Heb ik toch niet van verkocht.
1: Maar,
0: dat is nog niet zo lang geleden.
1: Maar als het dan goed genoeg verkocht op de markt, wie gaat er dan tot zijn 82e door met werken?
0: Ik, omdat ik het leuk vond.
1: Echt voor de lol?
0: Voor de lol.
1: Ja.
0: Ik deed altijd veel plezier. Want op een gegeven moment had ik natuurlijk de laatste 5 jaar, geloof ik, heb ik enkel de kerk maar gehad.
1: Ja,
0: maar ja, een wezen schoot er niks van over. Want kijk, die vaste lasten, die heb je allemaal. Dat kon je anders verdelen over 4 matten.
1: Ja.
0: En ik was er nou op 1 mat, dus dat ging niet. Maar ik deed dat gewoon voor plezier. Ik heb dat gewoon voor de laatste jaren echt als een hobby beschouwd.
1: Ja, wat een hobby zeg. Hè?
0: Als een echt hobby beschouwd, ja.
1: Schitterend.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, dat is dan al een aantal jaar voorbij nu.
0: Ja.
1: Is af en toe niet een beetje een kriebel van, toch misschien?
0: Nee. Ik ben gestopt en het is het, heb ik opzij gelegd. Ik ga nog wel eens af en toe kijken op de mat.
1: Ja.
0: Maar nee, het is voorbij.
1: Ja. Komen er dan nog eens bekenden voorbij van, hey, wat leuk, lang geleden...
0: Op de mat, ja. Ja, ja. Ja, op de mat loopt het altijd, hoi Henk, en zo.
1: Ja.
0: En van de week liep ik op de mat. En toen zei Henk, we gaan zondag luisteren, hoor.
1: Ja, dat is dan weer wat minder natuurlijk, want die horen nou al die verhalen van vroeger, hè?
0: Ja.
1: Ja, of mag dat wel? Ja, dat mag wel.
0: Tuurlijk.
1: Oké, okay. Ja, je wordt heel hard geknikt nu, maar... Fantastisch is dat.
3: Ja.
1: Nou, dat is het leven een beetje als marktkoopman. We hebben straks nogal wat meer, denk ik, om over te praten. Maar het is ook tijd om even een stukje muziek te draaien.
0: Ja, is toch prima.
1: En toen kwam nog even de vraag van wat moet ik dan gaan draaien? En toen kwam de baas in beeld, hè? Want wat zei ze?
0: André Rieu.
1: Ja.
0: Want dat vind ik nog steeds een geweldige artiest.
1: Ja, dan gaan we straks horen waarom precies.
0: Ja.
1: We gaan eerst luisteren naar de Schönen Blauen Donau.
0: Ja, dat is leuk.

0: En dat was André Rieu met An der schönen blauen Donau.
1: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker, met Aad Hoogendijk.
0: We gaan verder met Henk van Ooyen en zijn vrouw Henny zitten trouwens ook nog bij voor de mensen die het weten willen. Want die moet souffleren af en toe. Praten met de Ridderkerker op Radio Ridderkerk. Wat is er nou zo leuk aan André Rieu?
2: Nou, ik heb altijd een fantastisch orkest gevonden van André Rieu.
0: Uh-huh.
2: Ja. Want dat heb ik altijd gevonden.
0: Lekker gezellig, lekker vrolijk.
2: Altijd, ja. Als je op de televisie was, ik keek er altijd naar.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Want ik zou je vertellen dat ik heb het natuurlijk niet, ik kon het niet. Want vorig jaar ging ik ook niet financieel niet zo goed met hem. Ik het goed
0: begrepen. Nee, dat klopt.
2: En dan dacht ik bij mijn eigen, nou, geld zat, dan zou ik hem bellen dat hij bij mij wel kan halen.
0: Ja. Nou, ik weet niet of hij het daarmee redt.
2: Als ik hem nageweest had ik het gedaan.
0: Ja, serieus?
2: Ja, serieus.
0: Ja, maar het zal niet om tientjes werk zijn gegaan, vrees ik. Hè?
2: Nee.
0: Ik kwam pas in Limburg langs het gebouw van de firma Rieu. Maar dat is een aardig groot gebouw, hè? Dus
2: ja,
0: dat gaat niet om tientjes daar.
2: Ja.
0: Nou goed, in ieder geval leuk om André Rieu eventjes te kunnen draaien.
2: Ja.
0: Toch? En in de tijd dat André aan het spelen was, hoor ik opeens de naam van mevrouw Crezé langskomen.
2: Ja.
0: Dat is een bijzonder verhaal.
2: Ja, ja, dat mevrouw Crezé, dat is mijn oude schooljuffrouw.
0: Ja.
2: Toen ik op de lagere school was, was ze schooljuffrouw. En wij hebben altijd contact gehad met Crezé. Ik kwam er natuurlijk aan de deur. Dus ik ken heel de familie, ken ik goed. En zij zei, ik ben er gewoon met haar groot geworden. Maar de laatste 10 jaar of zoiets, als ze dan jarig was, kocht hij niet wat een cadeautje. Dan ging ik altijd een cadeautje bij haar brengen voor de verjaardag.
0: Ja.
2: En dan zei ze altijd, oh, daar hebben we mijn oudste leerling weer, hoor. Nou, en zo ging het ieder jaar. En vorig jaar was 100 jaar geworden. Toen was ik er ook. En toen was de dochter er ook. En toen was ze bezig om een boek te maken voor haar moeder.
0: Oh.
2: En hebben ze ook een foto gemaakt van mij en haar moeder.
0: Ja.
2: En er stond over mijn moeder met de oudste leerling. En nou was ik er weer. Maar nu was ze wel weer een stuk achteruit gegaan.
0: Ja.
2: Ze zag mij wel. En ik zeg, ik ben Henk van Ooyen. Oh ja, zegt ze, mijn oudste leerling, zegt ze dan. Ja. Dat zegt ze altijd.
0: Fantastisch, hè? Nog na al die tijd.
2: Ja, ja.
0: Want het is al zo
2: is nou
0: lang geleden.
2: Ja, 101 met Willy.
0: Ja, daarom.
2: Daarom.
0: Ja, ja, we worden allemaal ouder, tenminste, ja, dat hoopt iedereen al. Dat, ja, ja.
2: Maar daar heb ik altijd goed mee om blijven gaan.
0: Ja, leuk.
2: Ja.
0: Erg leuk, na al die tijd. En zij is ook Rijswoordse?
2: Ja, ze is altijd Rijswoordse.
0: Ja, ja.
2: En haar vader was dan die arts.
0: Ja.
2: En er kwam...
3: Dat was Hoogzand, hè, haar vader.
2: Ja, was dokter Hoogzand. Ja. En daar kwam...
3: Ze zit er ook met Crezé.
2: Ja, haar man was Crezé, maar haar vader was Hoogzand arts.
0: Juist.
2: Haar vader, dat is dan die dokter die mijn vader toen ging halen toen ik geboren ben.
0: Ja, precies. Ja.
2: Maar later toen heb ik altijd met die dokter, want dan kwam ik aan de deur. Maar ook bij Jan Crezé, mijn man was ook dokter.
0: Ja.
2: En dan kwam ik ook aan de deur en dan zei hij wel eens, Henk, maar luister even, als hij daar en daar komt, houdt er erg dat en dat is daar gebeurd, houdt er een beetje erg in. Dat deed hij altijd tegen mij zeggen, de dokter. Daar had ik altijd goede contacten mee met die dokter. Dus hij wist natuurlijk wel, als er iets bij de familie was, waar iedereen niks mee te maken had.
0: Mm-hmm.
2: Dan zei hij, hou er even erg in, dat er is er wat gebeurd, eventjes rustig aan. Dat zei hij wel eens tegen
0: mij. Ja,
2: dat kan wel.
0: Ja, help.
2: Maar hij wist natuurlijk dat ik altijd al de goede contacten met de klant had.
0: Ja, ja. Ja, ja. Eigenlijk met iedereen volgens mij.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, ja.
0: Ik hoor alleen maar verhalen over goede contacten van vroeger met iedereen.
2: Ja, is ook zo.
0: Ja. Ja. Maar het was niet allemaal goud wat er blonk. Want toen het aardgas kwam in Ridderkerk, toen gebeurden er toch allemaal lastige dingen.
2: Ja, dat was ook zo. Want we hadden natuurlijk diverse olieboeren in Ridderkerk.
0: Ja.
2: En,
0: zeg eventjes, ongeveer welke periode was dat ook alweer? Pak een beet.
2: Het aardgas, wanneer is het aardgas nou gekomen? Joh?
3: 70?
0: Ja, begin 70, denk
2: ik. Ik denk het wel zoiets. Dat het aardgas is gekomen. En toen... Want voor die tijd, toen al die olieboeren kwamen ook regelmatig met die olieboeren bij elkaar.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment, ja, die olieboeren die hebben mij toen als zogenaamd als voorzitter gedoopt. En die kwamen regelmatig bij elkaar. Want ik praat nou over de tijd dat ze begonnen in Ridderkerk huizen te bouwen.
0: Ja.
2: Maar toen, ik praat over 20, 30 jaar geleden.
0: Toen was het nog plat en open.
2: Misschien wel langer.
0: Uh-huh.
2: En op een gegeven moment, dan ben je daar met 5 of 6 olieboeren. En dan komt een straat leeg. En dan loop je allemaal naartoe. Ja, dan zit je op een gegeven moment met 6 olieboeren in de straat. Dus dat hebben we toen veranderd. Ja. Toen zijn we gewoon, Henk, maar luisteren. Jij neemt die, als die komt, neem jij die straat en neem ik die straat en zo. En zo dingen dat met elkaar veranderen.
0: Ja.
2: Dat je dat allemaal toch wel je klanten had en dat je allemaal toch je eten kon verdienen.
0: Ja, ja, ja. Vandaag de dag hoef je er niet mee te komen, hè, met zulke afspraken. Toch? Vandaag de dag hoef je niet met dat soort afspraken te komen.
2: Nee, ik deed het niet meer uit.
0: Nee,
2: maar toen was dat gewoon zo. We gingen goed met elkaar om. En had iemand problemen en hielp je elkaar. Dat was gewoon.
0: Ja?
2: Dat was gewoon vrij normaal. Dat je stond er voor elkaar.
0: Ja.
2: Die olieboeren waren geen concurrenten van je. Dat waren collega's en vrienden.
0: Ja.
2: Dat is heel wat anders, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Dat, dat kan je niet meer voorstellen nu, hoor. Ze slaan elkaar net zo lief de hersens in, nu,
2: ja,
0: denk ik.
2: Nee, maar dat waren gewoon de olieboeren. Dat waren gewoon je vrienden. En daar ging je goed mee om. En je deelde alles met elkaar.
0: Ja.
2: En we deden ook gewoon gezamenlijk inkopen doen.
0: Uh-huh.
2: Een zeepoer inkocht bijvoorbeeld. Dan deden we gezamenlijk. Dan bestelde iemand zoveel ton. Dan extra korting, wat korting kregen. En dat verdeelde je weer met elkaar.
0: Ah. Zo, dat het allemaal kon. Zeg, zo mooi.
2: Zo ging dat gewoon.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Zeg, jullie zijn op een gegeven moment samen getrouwd natuurlijk.
2: Ja.
0: Hè? Het is gezellig dat jullie allebei gekomen zijn. En,
2: wij zijn getrouwd.
0: Daar komt hoor.
2: Staat hierop. 15 december 1959.
0: Ja.
2: Zijn we getrouwd.
0: Zo een hele poos geleden. Maar ja. Er zijn geen kinderen gekomen.
2: Wat zeg je?
0: Jullie hebben geen kinderen gehad.
2: Helaas niet, nee.
0: Nee, nee. Dat is wel jammer.
2: Dat is wel jammer, maar ja. Dat is, ja, daar... Eerst dachten wij dat het enkel aan mijn vrouw lag. Maar ja, toen was je jong en dan ging je wel eens hier naartoe. En dan ging je wel eens daar naartoe. En op een gegeven moment, het was geloof ik in Barendrecht ergens. Gingen we bij, zo, ja, hoe noemen ze man, zo'n waarzegger. Ook zo'n soort waarzegger ging je naartoe.
0: Ja, ja.
2: En dat was een speciaal. Die kon je dan wel helpen als je kinderen wilde hebben. Dus ik kwam bij die man terecht.
0: Dat is niet die man die later in het nieuws is gekomen, hè?
2: Nee,
0: oké. Okay.
2: En toen was ik aan het praten en, over haar allemaal en zo. En toen zegt hij, toen waren we klaar. En zei, ja, maar ik wil toch even met u praten. Ik zei, wat heb ik er nou mee te maken? Hij zei, nou, ik zit hier zo eens aan te kijken. Hij zei, maar ik heb een vraag aan jou. Ik zeg, wat is dat? Heb jij op latere leeftijd de bof gehad? Ik zei, dat zou ik niet weten.
0: Mm.
2: Hij zegt, want ik denk dat de bof op jouw zaadcel is geslagen. Dus ik naar mijn moeder toe, thuis. Ik zeg, moeder, luister, dat en dat is er gebeurd. Heb ik op later leeftijd de bof gehad. Dus ik weet niet op welke leeftijd kinderen de bof kregen.
0: Uh-huh.
2: Maar ik heb inderdaad later als iedereen de bof gekregen. En toen kwam ik in het ziekenhuis en heb later de dokter het helemaal onderzocht. En dan blijkt toch dat het op mijn zaadcellen geslagen is. Dus ik had dood zaad.
0: Nee.
2: Dus het lag niet alleen aan haar, het lag aan beide.
0: Zo zie je maar. Je moet niet gaan wijzen. Maar ik denk dat dat wel jammer was. Want...
2: Ja, natuurlijk. Had haar kinderen gewild.
0: Ja.
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: Kinderen gewild, maar ja. Dat is zo gekomen. Toen hebben we zelf nog een keer geprobeerd om kinderen aan te nemen.
0: Uh-huh.
2: En toen woonden we in de Pruimendijk heen. En toen kwam er een paar keer mijn vrouw geweest. En zo. En op een gegeven moment, toen kwam ze weer terug. En toen zei ze, nou, moet eens luisteren. Ik kom je vertellen. Jullie komen niet in aanmerking voor kinderen. Ik zei, waarom niet? Ze zei, maar luister, ik ben nou al die verre keren hier geweest. Ik vind dat uw vrouw veel te schoon is.
0: Oh, dat kan ook nog.
3: Ja.
2: Dat zei ze.
0: Oké, ja.
2: Toen ben ik zo boos geworden, heb ik ze naar buiten gedonderd.
0: Ja, en toen was het ook gelijk voorbij ook met de pret natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is gewoon treurig.
2: Dat is een tijd geleden.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Dat is een tijd geleden.
0: Ja.
2: Maar ik bedoel, dat werk kregen we toen het antwoord.
0: Ja.
2: Het is een helaas. Dus we zijn nog steeds samen op de wereld, wat dat betreft.
0: Ja, nou wees blij dat dat toch kan.
2: Nee.
3: Er zijn kindjes in de buurt. Hier.
2: Ja, waar we in de buurt wonen, ik koop altijd een zak snoep. En dan mag de kinderen uit de buurt elke zaterdag een snoepje komen halen.
0: Nou joh.
2: Dat vind ik wel leuk.
0: Zonder Halloween nog wel.
2: Ja.
0: Fantastisch. En dat is tot op vandaag de dag of is het klaar nou?
2: Nee, nog steeds.
0: Ja, serieus?
2: En want die kinderen zeggen, de grote, er zijn een stad grote die zouden toch zeggen van lekker eet die snoepjes vroeger.
0: Ja, ja, ja. Oh, wat heerlijk. Hebben jullie überhaupt, want de kinderen komen dan toch al aan de deur, we zitten er toch al in. Een beetje het zakelijke leven hebben gehad, pas op voor de microfoon hoor, want die ontploft straks nog. Hebben jullie al een beetje ook privéleven gehad überhaupt? Want we hebben het over werken gehad en over al die dingen. Maar...
2: We zijn vaak met vakantie geweest. We hebben een zus gehad, die woont nou weer hier. Die heeft in Afrika gewoond. Zijn we een paar keer geweest.
0: Oh.
2: En we zijn in Zwitserland met vakantie geweest. We hebben diverse vakanties. Spanje. Hè? In Spanje.
3: Griekenland.
2: Ja, we hebben altijd al daarnaast. Gingen we altijd wel 14 dagen per jaar, per week. Eens per 14 dagen op jaar dan met vakantie.
0: Ja.
2: En al zulke landen. Want in Spanje hoort er een plaatsje. Dat was een leuk plaatsje. Dat
3: weet ik niet meer.
2: In ieder geval, ik weet wel. Het was, in Spanje hadden we een hotelletje. En dan stak ik de straat over. En die hadden daar aan de zee ook een eigen plekje.
0: Uh-huh.
2: En daar zaten we veel. En verderop in die straat, daar zat een soort restaurantje. Ook, en dan gingen we eens een bakje koffie drinken. En dan kwamen we er binnen en dan zei hij altijd... Hé, daar zijn die Hollanders weer.
0: Oh.
2: Daar zijn we veel geweest. En Marbella. Dat vond ik een prachtig mooi dorpje, Marbella. Ja.
0: Ja. En gingen jullie dan voor het mooie weer die kant op?
2: Voor het mooie weer, ja. Ja. En een mooie omgeving. Want het is altijd prachtig weer daar, Marbella.
0: Ja.
2: Daar zijn we diverse keren geweest.
0: Wel mooi weer. De omgeving ken ik niet. Nee, wat is daar mooi in die buurt?
2: Marbella is echt mooi, ja.
0: Wat is daar te zien voor leuks?
3: Ja, dan zie je ook wijkjes met echte sinaasappelboompjes en oude winkeltjes.
2: En nou, met een straat.
3: Heel leuk om te zien.
0: Allemaal leuke dingen hiervan om te bekijken. Nou, dat is een beetje voorbij, denk ik, vandaag de dag. Of gaan jullie nog steeds wel op vakantie?
2: Nee, de laatste jaren gaan we niet meer op vakantie. Nee.
0: Maar jullie hebben iets anders moois in de buurt, hè? Want jullie zitten nog steeds in een resort.
2: Ja.
0: En dan heb je het Waalbos.
2: Ja, het Waalbos, ja. En nou ja, dan gaan we ook wel eens wandelen en zo. En ja, en wij hebben altijd aanlopen in de buren. We gaan goed met de buren om.
0: Ja.
2: En dat is gewoon zo. Dat gaat gelukkig fijn. We gaan heel goed met de buren om. We hebben ook we zitten met z'n beneden met z'n vijven op een rijtje. We hebben van allemaal een sleutel. Dus we kunnen als nood hebben iedereen binnen.
0: Ja.
2: Dus dat is wel leuk.
0: Echt nog het ouderwetse sociale hebben jullie.
2: Ja, echt sociaal. Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Ik zou er echt niet van aan.
0: Is dat iets voor resort of is dat alleen bij jullie in het blok dat het nog bestaat?
2: Ja, ik weet niet of dat heel resort, maar bij ons is het gewoon dat het zo gegroeid toen we kwamen wonen zijn.
0: Ja.
2: Want daar wonen we nu 22 jaar, hè? 22 jaar ervan. Dat is ook een nieuwe wijk in de Dominee Allendorfstraat.
0: Ja.
2: Die is er nieuw gebouwd daar. Ja. Dat is 22 jaar geleden. Zijn die huizen uitgegeven. En wij woonden er en daar hebben we de huishuur, hoe heet het, van de...
3: Woonvisie.
2: Woonvisie, je hebt daar 10 huizen gebouwd, 5 beneden en 5 boven.
0: Ja.
2: En daar zijn we toen, ingeschreven en toen hebben we daar een huisje gekregen. We zitten nou gewoon in een huurhuis van Woonvisie.
0: Ja.
2: Nou, heerlijk.
0: Een lekker stulpje, zo gezegd, voor de oude dag.
3: Lekker rustig.
2: Ja. En alles gelijkvloers. Ja, dat vind ik ideaal.
0: Ja. Een uitzicht op dat mooie Waalbos, of dat niet? Dat niet?
2: Nee, we hebben geen uitzicht op het Waalbos. Nee.
0: Nou, dat is dan het enige wat jammer is.
2: Ja, maar met de straat uitlopen zitten we in Waalbos. Dus het is 3 minuten lopen bij ons vandaan. Dus ja. Dat maakt niet uit.
0: Gewoon echt lekker vasthouden, dat mooie oude gevoel.
2: Zeker weten. Ja.
0: En genieten van die oude dag.
2: Ja.
3: En natuurlijk. Proberen.
0: Ja, zou ik doen.
2: En je kent natuurlijk in resort veel. Hoewel de laatste jaren wat minder. Maar vroeger kon je precies elk huisje kennen natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat is nou ook toen ik gestopt ben met venten. Maar ja, er zijn nou mensen gaan weg en er komen nieuwe mensen. En dan weet je ook niet meer wie er allemaal woont nou. Vroeger wist ik het allemaal, maar dat weet ik niet meer.
0: Nee. Dus één ding wat ik echt nog even weten wil. Dat zat helemaal aan het begin van ons gesprek. Dat ging over hoe noemde u het nou? De Kerksteeg?
2: Ja.
0: Want ik ken de Kerksteeg hier in Ridderkerk, maar die wordt niet bedoeld natuurlijk.
2: Nee.
0: Maar hij zat aan de Rijksstraatweg. Hoe zat het nou precies daar?
2: Nou, dat is een eigen weg.
0: Ja.
2: Dat
0: is geen openbare weg.
2: Weet je het Wapenresort?
0: Ja.
2: Nou, als je naar het Wapenresort naar beneden kan je links... Of rechts de Waalweg in,
0: ja.
2: Maar rechtdoor hebben we een steeg.
0: Ja.
2: Nou, dat vroeger zo. Ja, het heet Kerksteeg, vroeger.
0: Ja.
2: Maar wij, en die kikkers zijn al gekomen, mijn opa woonde daar ook. En dan had ik een neef uit Dort vandaan, die was er ook altijd met zijn ouders, mijn opa en oma's.
0: Ja.
2: En daarachter aan de sloot, en dan ging hem altijd kikkers vangen.
0: Ja.
2: En dan zei hij, de winter, de winter was dat. Hij zegt, Henk, gaan we weer kikkeren? En toen is het woord kikker zo, dat is zo een naam, gewoon flauwekul.
0: Ja,
2: het was
0: ja.
2: altijd, toen de tijd, was dat altijd Kerksteeg.
0: Ja, ja,
2: wij
0: juist.
2: Nu, Kerksteeg F68.
0: Nu snap ik hem.
2: En later is het gewoon bij de Rijksstraten getrokken.
0: Juist.
2: Maar die Kerksteeg, die was vroeger altijd eigendom van mijn opa.
0: Helemaal duidelijk. Heel nu begrijp ik het.
2: Dat is eigendom van mijn opa.
0: Weer wat wijzer geworden in het Rijsoordse.
2: Ja. Ja. En toen later heeft mijn vader dat huis gekocht van zijn schoonvader, zo gezegd.
0: Ja.
2: En mijn vader gekocht waar wij dan gewoond hebben.
0: Mooi.
2: En waar we zelf de eerste 5 jaren van de schuwelijk ook gewoond hebben.
0: En jullie lopen er nogal eens langs om te kijken wat er nog zit?
2: Ja, maar ik loop er regelmatig binnen. Ja. Want ze hebben daar pas weer 2 nieuwe huizen ingezet.
0: Ja.
2: En in die boerderij wonen ook weer nieuwe mensen.
0: Dus en daar klop jullie dan aan van, joh, daar heb ik ooit toch zelf rondgespoord? Of?
2: He?
0: Daar kloppen jullie dan ook nog aan bij die mensen? Van joh, daar ben ik zelf ook geweest vroeger.
2: Nee.
3: Ze
2: nee.
3: wel eens buiten en maken we.
2: Maken we eens een praatje.
0: Ja, dat wel.
2: Echt een visite doen we niet.
0: Nee, duidelijk. Oké. Ik heb treurig nieuws.
2: Is het afgelopen?
0: Het is afgelopen.
2: Nou,
0: de zendtijd zit erop. Ja, het is toch ongelooflijk, hè? Dan zit je zo te kletsen en is gewoon het uur voorbij. Nou, ik hoop dat het is meegevallen.
2: Nou, ik hoop dat de mensen het allemaal een beetje hebben kunnen begrijpen en gehoord hebben.
0: Ja, dat lijkt me wel, hè? Het speakbriefje wordt opgevouwen, gaat de zak in en dan is het weer klaar. Het zit erop, praten met de Ridderkerke. Nou, nog een hele fijne middag. Nogmaals dank voor de komst. Straks babbelen we nog even lekker verder. U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Goedemiddag beste luisteraars, u luistert naar Radio Ridderkerk op deze moederdag. En dit is Starlight Souvenirs. Ik hoop dat alle moeders een leuke zondag hebben vandaag. Als ze even bij willen komen, gewoon even lekker op de bank gaan zitten en naar de muziek luisteren. Want we hebben ons best weer gedaan om er een leuk uur van te maken voor u. En wie zijn wij? Alexander natuurlijk, die zorgt voor de techniek. En die heeft ook bijzondere muziek meegenomen. En mijn naam is Roelie het Jong. De eerste muziek die u van ons voorgeschoteld krijgt, heeft eigenlijk ook een beetje een triest tintje. Want ja, helaas, er is weer een van de Osmond Brothers overleden. Op 20 april overleed Alan. Dat was de oudste van de zingende Osmond-familie. Hij was een beetje op de achtergrond, want hij deed niet aan liedzang, maar achtergrondzang. Schreef veel nummers met zijn broer Merrill en produceerde veel opnames. Alan Osmond is 76 jaar geworden en wij eren hem door een van zijn grootste hits samen met zijn broers, Down by the Lazy River. Woo!

Komen op het album Phase 3 uit 1971. Alan Osmond die had al jaren MS, heeft hij heel lang mee geleefd. Hij had al tijdens in de jaren 80 had hij al last van zijn hand en op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Osmond treden niet meer als echt boyband op, maar er zijn nog wel wat mannen actief. Meryl die is nog wat actief en Donny Osmond die zingt ook nog steeds. Alan Osmond, 8 kinderen, 30 kleinkinderen. Zo, als opa jarig was, dat is een vol huis. En 5 achterkleinkinderen. Ja, we moeten het doen helaas met de muziek. Down by the Lazy River, dat was de opening van Starlight Souvenirs op deze zondag. En we gaan eventjes wat rustiger muziek luisteren. Geweldige band, Earth, Wind and Fire. In 1969 al opgericht door Maurice White. Hij leeft helaas niet meer. Maar de band bestaat nog wel. Want die zijn dus nu op tournee met Lionel Richie. Wilt u dat zien? Ja, dan zult u naar Amerika moeten. We gaan luisteren even een beetje naar een wat rustiger nummer. Earth, Wind and Fire en After the Love is Gone.

The Mighty Elements of the Universe, zo werd deze band ook wel eens genoemd. Earth, Wind and Fire. En u hoorde After the Love Has Gone van het album I Am uit 1979. Nou, u kent het onderhand als u wat vaker naar Starlight Souvenirs luistert. We hebben wat oudjes met zeer veel respect uitgesproken. Maar ook nieuwe muziek van wat onderbekendere singer-songwriters. En van Nienke Veen hebben we al eens een keertje muziek laten horen. Zij is ontzettend productief singer-songwriter. En zij mixt bossa nova, soul, jazz en popmuziek door elkaar. Vorig jaar kwam er een debuut-EP uit en dit jaar een tweede EP, Becoming. Nou, we gaan luisteren naar de laatste nieuwe single van Neve, want dat is haar artiestennaam, I Wish You Well.

Neve en I Wish You Well. Een laatste single, nieuwe single die van haar uitkwam. Ja, dan is het tijd voor het Songfestival.

Songfestival is al volgende week, hè, beste mensen. Maar omdat Nederland niet meedoet, ik was er nog niet zo mee bezig. Maar het is echt volgende week al. En we gaan het dus ook hebben over het Songfestival van dit jaar. Nou, zoals ik al zei, Nederland gaat niet. Maar ook Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland die hebben afgezegd. Dit jaar zijn er 35 landen die mee gaan doen. Wat gaan we voor u laten horen? Want er is natuurlijk, die muziek is allemaal alweer te beluisteren vooraf. We gaan naar Portugal. En Portugal die stuurt 5 mannen. Die heten Bandidos do Cante. En zij brengen Cante alle Tejano. En dat is een muziekgenre, kom er niet uit, een muziekgenre uit het zuiden van Portugal. Waar de leden allemaal vandaan komen. En dat mixen ze met pop-invloeden. Ze zijn nog maar pas opgericht, nog maar een paar jaartjes. We gaan gewoon maar naar de inzending van Portugal luisteren van dit jaar. Bandidos do Cante en Rosa. No.

Ja, ze zijn er nog. Ze zijn er nog gewoon, die festival, songfestivalnummers, waar gewoon gezongen wordt. Waar de mannen gewoon op het podium komen en gaan zingen. Ik heb een filmpje gezien van de Nationale Songfestival, waar zij dus wonnen. En gewoon netjes gewoon op het podium. Niks in rare dingen. Geen hysterie, maar we zingen gewoon een mooi nummer. Rosa, nou, je weet het niet, hè? Zijn het outsiders? Portugal won 1 keer eerder het Songfestival in 2017. Met Salvador Sobral. Met een nummer dat je ook dacht van, nou, dat wordt hem vast niet. Maar dat werd toch wel de winnaar. We weten het niet. We gaan volgende week kijken. Ja. Afgelopen vrijdag begon er een nieuw programma, een nieuw tv-programma, Jan Willem ruimt op. En wie waren daar te gast? Danny Vera en Marlon Pichel. En Marlon Pichel, ja, is heel leuk. Die was hier in Ridderkerk op het Bluesfestival. Die heeft u dus gemist. Volgende keer zal hij ook niet komen, want Nico boekt eigenlijk bijna nooit twee bands achter elkaar. Maar het was wel een hele leuke performance die hij had met een geweldige band. Samen met Danny Vera. Die twee kennen elkaar al heel goed. En hij is ook support act van Danny Vera. Heeft hij een single uitgebracht. Hebben ze een nummer geschreven. U gaat luisteren naar Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again.

Een pracht van een nummer, tenminste dat is mijn mening, hè? Meningen verschillen gelukkig, van Danny Vera en Marlon Pichel. En van mij mogen ze een heel album vol zingen hoor. Dit was hun single Try Again. Bent u geïnteresseerd in Marlon Pichel? Zijn album heet Took You to the Movies. En hij is nu met Danny Vera op pad als support act. 15 mei, dan zijn ze in Breda, het Jazz Festival. Dat is gewoon door de hele stad heen. Kunt u gewoon zo naartoe. En is hartstikke leuk. Ja, we gaan naar de keuze van Alexander. En ik had u al gezegd, dat is een bijzondere. Dit wist ik namelijk niet, want we gaan muziek horen van Phil Collins. Althans, een project wat hij naast zijn band heeft gedaan. De Phil Collins Big Band. Jawel. Hij heeft zijn bekende repertoire van zichzelf en van Genesis in een Big Band uitvoering gedaan. En is er mee een concert gaan geven in Parijs. Er is een album uitgebracht in 1999. A Hot Night in Paris. En wij gaan maar gewoon eens naar luisteren. En het is echt heel erg leuk om te horen. Phil Collins Big Band en That's All.

Ja, applaus. En terecht applaus voor de Phil Collins Big Band. Hij is hier zelf de drummer, zoals hij dat ook vroeger was in Genesis. En dit is een live uitvoering. Want het is een registratie van het concert dat hij gaf in Parijs van 21 juli 1998. En dat is op een cd terechtgekomen. A Hot Night in Paris in 1999. God, wat praten we over een tijd terug, hè, jongens. Ja. Het is niet anders. Nou, dit was Phil Collins. We gaan met wat anders verder. Ook een ouwetje, hoor, die weer tevoorschijn is gehaald. Of weer tevoorschijn. Ze is er eigenlijk altijd. Dolly Parton. Zij is uitgenodigd door Belle. En wie is Belle? Dat is een... Ze begon als achtergrondzangeres bij haar moeder. Een muzikale familie. Singer-songwriter en brengt moderne countrymuziek, Amerikaanse dame. En zij schreef een nummer en vroeg Dolly Parton om mee te zingen. Ze schreef het nummer The Son of Jolene. Hier zijn beide dames, Belle en Dolly.

Dolly Parton vond het zelf wel grappig dat er een soort opvolger was van Jolene. The Son of Jolene. En geschreven en gezongen door Belle, zo heet ze. Of zo heet ze, zo is haar artiestennaam. Ze heet Kelly Belle. En ze zingt het samen met Dolly Parton. Debuutalbum van Belle kwam uit in 2021. All Het en No Cowboy. Ga eens gewoon even kijken op YouTube naar dat filmpje van de beide dames. Dan kunt u ook de tekst mee zingen. Dat is ook wel leuk. Want hij komt er niet zo best af, de Son of Jolene. Even kijken, we gaan naar het jaar 1972. Want toen had Gerard Cox een hit met dit nummer.

Ja, u herkent het natuurlijk wel, hè. Het, toen was geluk heel gewoon, maar officieel heet die titel 1948. Hij schreef de Nederlandse tekst op het nummer dat eigenlijk van Gilbert O'Sullivan is. Of eigenlijk, het is van Gilbert O'Sullivan, want die schreef het. En bij Gilbert O'Sullivan, die bracht het ook uit in 1972, heet het Alone Again.

Gilbert O'Sullivan en Alone Again, Naturally, dat hoort er dan weer achter, uit 1972. Dus dat is al een paar jaartjes geleden. Ja, de volgende muziek is ook alweer een paar jaartjes geleden, want we gaan naar 1993. Als wij ineens, bijna, zo voelt het ineens, kennis maken met Laura Pausini. Want ze kwam met een nummer en dat werd gelijk een hit. En ik denk ook wel een van haar bekendste hits. We gaan luisteren naar La Solitudine.

La Solitudine, waarmee wij Laura Pausini goed leerden kennen, komt van haar album Laura Pausini uit 1993. Ze heeft met een latere hit, Strani Amore, ook nog opgetreden in het Sanremo Festival. Ze werd derde, dus geen songfestival voor Laura Pausini om aan mee te doen. Het laatste album wat ze heeft uitgebracht heet Yo Canto. En dat is een album met allerlei covers die ze zingt. Ze is al die jaren, hier is ze niet zo bekend meer. Of ja, nee, je hoort haar muziek niet zoveel. Maar ze is al die jaren gewoon doorgegaan en nog razend populair. En goed nieuws voor de fans. Op 24 november 2027 komt ze naar de Ziggo Dome. Dus het is nog eventjes wachten. Nog best wel een tijd, maar ze komt dus inderdaad naar de Ziggo Dome. Goed, we gaan verder met een duo die we niet kennen. The East Pointers. Het is een Canadese folkband. Ja, uit Canada staat er op mijn papier. Tim Chesson en Jake Sharon. Ze spelen al sinds 2014 samen. En ja, wat brengen ze eigenlijk? Folkmuziek. We gaan maar eens luisteren naar het laatste wat ze hebben uitgebracht. The East Pointers en Maritime Moonshine.

Ja, dit zijn de East Pointers uit Canada. Laatste album dat ze uitbrachten heet Schoner Town, kwam dit jaar uit. En op Schoner Town, dat album, staat dit nummer Maritime Moonshine. Ja, we gaan zo zachtjes naar het einde van deze aflevering van Starlight Souvenirs. Ik had het net over 2027, dat Laura Pausini dan naar de Ziggo Dome komt. Nou, volgend jaar, 2027 april, is de bedoeling, gaat de Dolly Dots, de musical, door de theaters. Of dat het in één theater is, ik heb geen idee. Maar dat lijkt me eigenlijk best wel leuk. Ik was niet zo'n super Dolly Dots fan, maar toch die hits die ze hadden in de jaren 80, hartstikke leuk. Wij gaan luisteren naar een van die hits van de Dolly Dots, We Believe in Love.

Zullen ze dit ook in de musical stoppen? Ik hoop het. Een mooi nummer van de Dolly Dots, We Believe in Love. Die succesvolle jaren, die gaan we zien in die musical. Angela, Anita, Angela, Esther, Patty en Ria, die helaas is overleden. We gaan het allemaal meemaken. Dat duurt nog even. En voor die tijd heeft u heel wat Starlight Souvenirs afleveringen gehoord. Dit was hem weer voor vandaag. Het zit er weer op. Ik hoop dat u daarvan heeft genoten. Volgende week zit hier op deze plaats weer Nico Bravenboer. En wij begroeten u graag weer over 14 dagen. We hebben nog een uitsmijter voor u van Mary Hopkin. Dat is wel even een tijdje geleden hoor. Maar toch blijft het een goed nummer. Bedankt voor het luisteren. Hier is ze met Those Were The Days. Tot de volgende keer. Dag.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
5: Die jullie allemaal natuurlijk weer van harte welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale omroep, Radio Ridderkerk en Atos RTV. Ja.

Zit u nog op de stoel? Nee, natuurlijk niet, want je bent lekker aan het bewegen in je huiskamer of waar dat je nou ook naar dit programma zit te luisteren. Nogmaals, fijn dat je bent afgestemd. Je hoorde Dustin Lynch en The Getaway Car. Dit is Josh McKay. Sitting

Sitting in Neutral was dat van John McKay. Ja, je hoort ze misschien niet altijd even voorbij komen overal, maar daar zijn dit soort programma's voor.

Aldus Russell Dickerson, Two Limes and Two Coronas. Ja, het moet altijd over drinken gaan, hè? Beetje, ja, soms wel een beetje, maar vooral ook over de liefde. Maar ook over deze. Hier is Tucker Westmore. Pas op, in de zon.

Sunburn, want zo heette dat nummer van Tucker Westmore. Ja, Marshmello en Thomas Rhett hebben ook een nummer gemaakt. Draaien ze van deze tijd, hè? Hier is Where We Go.

Where We Go van Marshmallow en Thomas Red. Wat dat hartstikke leuke video die er ook bij zit. Hier zijn Willie Peake en The Bush Friends.

Dat weet je natuurlijk maar nooit. Voor twee dozijn rozen, tja. Ik weet niet of dat uitmaakt. Het is wel lief. Hier is Save a Little.

Dat klopt ook wel als je weet waar de keys zijn. 93 in the keys was dat van Brian Kelly. Breland is de volgende die we gaan draaien in het programma. Het is rond de klok van 9:30 geworden als je luistert op vrijdag.

me in my truck. You can find me in my truck, was dat van Breland. Leuk dat ik je hebt afgestemd op het programma Country Style. We draaien elke vrijdagavond live bij de studio's van RTV Ridderkerk. We draaien elke zondag dit programma in de herhaling op de zondag, zei ik al, bij RTV Ridderkerk. Smiddags tussen 4 en 5. En bij de collega's van Atos RTV kun je dit Country Style beluisteren vanaf 2 uur op de donderdagmiddag, kortom. Je kunt er bijna niet omheen, toch? Ja, een beetje wel, hè? Ja, soms wel. Maar zeker niet altijd. Two Friends, samen met Chris Lane. And Under the Table.

Zoals je weet gaat elke muzieksoort die verandert in de loop van de tijd. En ja, gaat het naar deze kant op met de countrymuziek? Ik weet het niet. We zullen het zien. Hè? Blijf vooral luisteren. Hier is Jalen Wider en My Favorite Call.

Dat is toch mooi als iemand dat tegen je zegt. Hè? You are my favorite call. Ja, dat is altijd heel erg goed. Dus Joe Hermes. That country. Ah.

Om het maar eens een keer het Cheryl anders te doen. Kyle Clark, dat is de volgende die we gaan draaien. Het is inmiddels kwart voor geworden. Voor de liefhebbers van de zon.

Sommige mensen vinden het heerlijk in de zon en anderen vinden het stukken minder. Blame it on the sun. Daar kun je allebei de kanten mee op. Hè. De volgende is weer wat specifieker. Hier is Fillmore en Made for the Summer.

We got it made for the summer, was dat van Fillmore. Ja, de tijd van het jaar is er weer een klein beetje voor, hè? Ja. Hier is Jake Slayton. Ik ben benieuwd waar dit over gaat. Dit is Trouble.

0: Dat bedoelt hij dus. We maken er een bende van. We Make a Little Trouble was dat van Jake Slayton. Kurt Stevens. We zitten in de warme tijd. Hier zijn Warmer Days.
1: They'll

yes, I know. The Warmer Days van Kurt Stevens. En de laatste plaat is deze. Kyle Clark. Over vakantie gesproken. Hier is Florida on my mind.

Buck Owens en zijn Buckaroos die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Het nummer heet 7 Come 11. Dankjewel voor het luisteren voor de uitzending van vandaag. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV Ridderkerk, is het tijd voor Jazz and Easy van Veder Vogel. Luister je op de zondagmiddag ook weer naar RTV Ridderkerk, naar de herhaling van dit programma, is het tijd voor Trossen Los, het non-stop country programma. Dat draait hier van 5 tot 6 uur. En op de donderdag na de klok van 4 is het tijd voor de swingende hitmiddag, als je bent afgestemd op de collega's van Atos RTV. Nogmaals dank en tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen. Uitgevoerd door koren en groepen uit binnen- en buitenland.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van De Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

Vandaag horen we muziek onder het thema Hymns en Bluegrass Gospel. Hymnsmuziek staat bekend als een lofzang. Bluegrass heeft een jazzachtige structuur, waarbij vaak één instrument een solo speelt, terwijl de andere instrumenten de begeleiding vervullen. Veel luisterplezier gewenst het komende uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: Hallo allemaal en welkom bij Radio Ridderkerk. Leuk dat je weer luistert naar het programma Schatgraven. Via de radio of internet op www.rtvridderkerk.nl of via de app van RTV Ridderkerk. Vanavond zit Bettina Vermeulen achter de microfoon en Helma Hogendijk doet vanavond de techniek. Nou, we zijn er speciaal voor jou tot 19:30 met lekker veel muziek en nog veel meer. We gaan het natuurlijk hebben over Moederdag, maar ook over Hemelvaart. Dus blijf vooral luisteren. Nou, het was weer een mooie dag vandaag, hè? En gisteren ook al. Heb je ook zo genoten van het prachtige weer? Ik word er altijd wel heel blij van, hoor. Jij ook? De afgelopen week hadden we twee bijzondere dagen. 4 mei was de dodenherdenking en op 5 mei was het bevrijdingsdag. Al ruim 80 jaar mogen we in vrijheid leven en we mogen God daarvoor danken.

Was jij vanmorgen extra vroeg opgestaan om een ontbijtje klaar te maken voor de allerliefste moeder van de hele wereld? Nou, vandaag, hè, op Moederdag, mogen alle moeders in het zonnetje staan. Verwend worden met cadeautjes en lieve woorden. En wij doen dat ook met een speciaal lied voor alle moeders.

dat heb je vast wel gezegd tegen je moeder hè, vandaag. En vind jij het ook zo leuk om af en toe eens foto's van vroeger te bekijken? De foto's van toen je nog een klein babytje was. Dan vraag je, mam, hoe was ik toen ik nog baby was? Wat deed ik allemaal? Misschien heb je zelfs een foto van toen je nog in je moeders buik zat. Een echofoto. Bijzonder hè, zo klein als je was, had je al handjes, vingertjes. Ja, in onze tijd vinden ze al heel gewoon dat je dat kan zien, hè? Eigenlijk door de buik heen. Maar lang geleden konden ze dat natuurlijk nog niet zien. En toch wisten de mensen al dat je gemaakt bent in je moeders buik. Gemaakt door de Heere God. En daarover staat een prachtig lied in de Bijbel, een psalm 139. En dit staat er. U, Heere God, heeft mij gemaakt in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder. Ik weet dat heel goed. U zag mij al toen u mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag. U zag mij al toen ik nog helemaal geen vorm had. Al mijn dagen stonden al in uw boek, toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd. Wat heeft u prachtige gedachten, God, en zo ontelbaar. Ze zijn zo ontelbaar als het zand. En telkens als ik wakker word, denk ik aan u.

0: Hij probeert je te...
1: Ja, nou, dat is een heel mooi liedje, maar het ging niet over de mama, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon weer even door. Hey, weet je dat er in de Bijbel over heel veel moeders wordt verteld? Zou jij misschien wat moeders op kunnen noemen? Ja, ik kan het natuurlijk niet horen, maar misschien wel de mensen om je heen. Hey, om je op gang te helpen, ik noem er even twee. De allereerste moeder in de Bijbel, dat was Eva. Ze was natuurlijk ook de eerste vrouw op aarde. En zij werd de moeder van Kain en Abel en later ook van Seth. Een andere moeder, ook heel bekend, was Maria. Zij mocht de moeder zijn van de Heer Jezus. Daar ga ik straks nog meer over hebben. Ik ben benieuwd welke namen van moeders jij allemaal weet.

Ja, voor het liedje vroeg ik welke moeders jij kent uit de Bijbel. Nou, misschien heb je deze wel genoemd, Sarah. Sarah was iemand die heel lang moest wachten tot zij moeder ging worden. En toen ze al heel oud was, kreeg ze Isaac. Ik denk ook aan Hanna, de moeder van Samuel. Ook zij moest heel lang wachten op een kind. En ze bad tot God en vroeg om een kind. En toen werd Samuel geboren. Dan is er ook nog Jochebed, de moeder van Mozes. Ja, Mozes die heeft heel veel meegemaakt, hè? En die moeder moest haar zoontje verstoppen. Want anders liep hij gevaar om gedood te worden door de soldaten van de farao in Egypte. Maar gelukkig werd hij toch gered en heeft hij later het hele volk Israël kunnen bevrijden uit Egypte. Dan heb ik nog Elisabeth, ook iemand die heel lang op een kind moest wachten. En toen werd zij de moeder van Johannes, de voorloper van de Heer Jezus. En zo komen we vanzelf bij Maria. Misschien wel de bekendste moeder uit de Bijbel. De moeder van de Heer Jezus. Ja, ze was nog maar heel jong, nog niet eens getrouwd met Jozef, toen ze bezoek kreeg van de boodschapper van God, de engel Gabriel. En hij kwam iets heel bijzonders vertellen. Maria, je zult een kindje krijgen. En dat kind is de Zoon van God, de Verlosser van de wereld.

Nou, moederdag, dat kan voor sommige kinderen juist een hele moeilijke dag zijn. Als hun moeder misschien heel erg ziek is of, ja, nog erger natuurlijk, hun moeder is er niet meer. Speciaal voor die kinderen is dit lied. Het wordt gezongen door 3 kinderen van Kinga Baan en dat was een zangeres. Die is een paar jaar geleden overleden, toen was ze nog maar 37 jaar. Het lied heet Nog Steeds.

Nou, de komende week is er alweer iets bijzonders, hè? Want donderdag is het Hemelvaartsdag. Nou, als iemand nou aan jou zou vragen, wat is dat eigenlijk? Zou je het dan uit kunnen leggen wat het is en waarom daar een feestdag van is gemaakt? Nou, misschien weet je het straks als je nog even meeluistert. Ja, als je wil weten wat het is, Hemelvaartsdag, dan kun je dat vinden in de Bijbel. Zoek in het Bijbelboek Handelingen van Apostelen, hoofdstuk 1, en dan lees je dit. Op een dag ging Jezus met zijn leerlingen, de discipelen, de stad Jeruzalem uit, naar de Olijfberg, een heuvel vlakbij de stad. Jezus zei tegen zijn discipelen, jullie moeten in Jeruzalem blijven, blijf daar wachten, want mijn Vader heeft beloofd om jullie de Heilige Geest te geven. Het zal al gauw gebeuren, dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Toen vroegen zijn discipelen, Heer, wordt u dan nu koning van Israël? Maar Jezus zei, jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader in de hemel. Maar jullie zullen kracht van de Heilige Geest krijgen. Daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen, maar ook in Judea en Samaria en overal op aarde. Hierna zagen ze hoe Jezus opsteeg naar de hemel. En er kwam er een wolk voor en ze zagen hem niet meer. En ze bleven maar omhoog staren.

Ja, terwijl ze naar boven aan het staren waren, naar de wolken, stonden plotseling twee mannen bij hen in witte kleren. En ze zeiden: mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Maar op dezelfde manier zal hij weer terugkomen. Terugkomen met de wolken. En toen ze dat gehoord hadden, gingen ze samen terug naar Jeruzalem. En ze bleven in dat huis, ja, waar ze samen kwamen met elkaar, bleven ze daar en ze waren steeds aan het bidden. Ah, dus dat betekent Hemelvaartsdag, dat de Heer Jezus is teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. En daar is hij nu. Maar waarom maken we daar een feestdag van? Nou, omdat Jezus nu regeert op zijn troon in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is de koning. Hij heeft alle macht. En hij is bezig om plaats te maken voor iedereen die in hem gelooft. En ja, dat is ook een reden voor een feest. Maar nu de Heer Jezus in de hemel is, kunnen niet alleen de mensen in Jeruzalem met hem praten, maar ook wij, alle mensen op de wereld, kunnen met hem praten door te bidden. Iedereen in zijn eigen taal. Op heel de wereld kan dat, waar je ook bent. Thuis, op school, op straat, in het zwembad, in de kerk, overal. Want de Heer Jezus is in de hemel, maar eigenlijk ook heel dichtbij. Hij heeft ons niet alleen gelaten. Maar wacht eens, de engelen zeiden ook, hij zal weer terugkomen op de wolken. Wanneer? Dat weten we niet. Dat weet de Vader in de hemel, maar je mag er wel naar uitkijken. Want dan mag je opstaan en met hem meegaan.

Ja, helaas kunnen we hem niet helemaal laten horen. De tijd vliegt zo voorbij, hè? Nou, we zijn alweer aan het eind gekomen van ons half uurtje schatgraven van deze avond. En sommige kinderen hebben nog vakantie, begrijp ik. Dus tegen jullie zeg ik, nou, veel plezier nog. En als je wel naar school moet, veel succes op school. Over 2 weken is er weer een schatgraven en dan met Nadia van Oppen. Wil je ons iets vragen of vertellen? Wil je een keertje meedoen hier in de studio? Stuur ons een mailtje schatgraven@rtvridderkerk.nl. Zometeen is het programma Onder de Aandacht. En ik zeg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!

Goedenavond en van harte welkom bij deze uitzending van het programma Onder de Aandacht. In dit programma willen we allerlei concerten en activiteiten en actuele thema's in en rond Ridderkerk onder uw aandacht brengen. Gaat u binnenkort een concert organiseren, een activiteit in uw kerk? Heeft u een boek geschreven of bent u vrijwilliger bij een stichting en wilt u hier iets over vertellen? Laat het ons dan weten. U kunt ons mailen op aandacht@rtvridderkerk.nl en dan nemen wij contact met u op voor een afspraak. Vanavond hebben we een gast, dat is Thomas Kok van de stichting Ontmoeting. We gaan straks met hem praten. Helma Hogendijk verzorgt vanavond de techniek. Samenstelling Helma Hogendijk en de presentatie doet Bettina Vermeulen.

0: Ik heb vanavond slechts één bericht voor u. Het gaat over een avond die gehouden wordt op maandag 25 mei. En daar wordt een avond gehouden in Alblasserdam, in de Ebenha Ezerkerk. Het is een psalmzangavond. De algehele leiding is in handen van dominee Zonneveld en het orgel wordt bespeeld door Bart Kruithof. De toegang is gratis en er is wel een collecte en die is bestemd voor de Oekraïne. En de aanvang is 19:30. Heeft u ook berichten die u onder de aandacht wilt brengen? Dan kunt u dit dus mailen naar aandacht@rtvridderkerk.nl en dan kunnen we het in de studio vermelden. Dan gaan we naar onze gast. Hartelijk welkom, Thomas Koop. Fijn dat je naar de studio bent gekomen. Je komt ons iets vertellen over de Stichting Ontmoeting. Zeker. Maar misschien wil je eerst jezelf even kort voorstellen.
1: Ja. Hallo allemaal. Leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel, Bertine. Ja. Ik ben Thomas Kok, een ridderkerker of een resordenaar, een kraai.
0: Oké.
1: Ik kom inderdaad wat vertellen over Stichting Ontmoeting. Ik ben uitgenodigd en dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Ja. Nou, wil je dan eerst vertellen, wat is de Stichting Ontmoeting?
1: Stichting Ontmoeting is een christelijke organisatie die in verschillende delen van Nederland zit, maar in de basis in Rotterdam is gestart. Het is een organisatie die heel erg omkijkt naar de medemens en dat is ooit gestart met een inloophuis voor daklozen. Mm-hmm. Maar inmiddels hebben we verschillende takken. Ik zelf werk als ambulant begeleider, dus ik help mensen bij mij in de wijk waar ik werk. We bieden andere dingen als dagbesteding, we hebben een Oekraïne-opvang, we hebben nog steeds een inloophuis. En er zijn nog veel meer dingen die wij aanbieden, die ik nu zo 1, 2, 3 niet opnoem. Maar een hele brede organisatie die dus klaar staat voor de medemens inderdaad.
0: Mooi, ja, mooi. Zeker. En je bent zelf waar werkzaam? In Rotterdam dan?
1: Ja, ik werk in Rotterdam-Zuid en dan voornamelijk Vreewijk, IJsselmonde, Lombardije, Bever, Waard.
0: Oké, okay, nou dat grenst heel erg aan Ridderkerk eigenlijk.
1: Aan Ridderkerk.
0: Dus dat,
1: ja, zeker.
0: Mooi, ja. En hoe lang bestaat eigenlijk Stichting Ontmoeting al? Weet je dat?
1: Goeie vraag. Ik denk dat ik tegen
0: geen idee. Het
1: passen. Nee, ik geloof ergens jaren 80, maar ik,
0: oh,
1: ben het niet
0: lang,
1: zeker.
0: Ja. En hoe lang ben je er zelf?
1: Weet je wel. Ja, dat weet ik wel. Ik werk bijna 2 jaar bij de stichting.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ben je vrijwilliger of is het echt...
1: Het is gewoon mijn fulltime baan.
0: Je echte baan zelfs, ja. Want jullie werken met... Ja, mensen die betaald worden, maar ook met vrijwilligers? Of
1: ja, zeker. Ja, nee, door vrijwilligers kan ons werk niet mogelijk gemaakt worden. Dat is, daar zijn we zo dankbaar voor. Mm. Zoals ik zei, we zitten door verschillende plekken in Nederland. En in Rotterdam hebben we al 7 locaties waar we ambulante begeleiding aanbieden. Nou, daarbij nog de verschillende locaties waar we Oekraïne opvangen hebben. Ook een hele belangrijke tak is veldwerk. Dus mensen die op de straat op gaan om daklozen op te zoeken. De eerste hulp te bieden. Dus dat vraagt al heel veel medewerkers. Maar daarnaast hebben we ook echt... ik geloof dat wij meer dan 1000 vrijwilligers hebben door heel
0: Nederland. Door het hele land, ja.
1: Ja, zeker. En dat is zo enorm nuttig. Daar zijn we zo dankbaar voor dat die mensen klaarstaan in hun vrije tijd. Om onze cliënten te helpen. En dat is heel steunend.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat moet ik bij voorstellen? Jullie hebben echt plekken waar je dan werkt. En daar kunnen mensen ook verblijven? Of is het meer een plek van waaruit jullie werken? Hoe?
1: In mijn geval is het echt een plek waaruit ik werk. Mijn kantoor zelf zit bij Keizerswaard, dus in IJsselmonde, bij het winkelcentrum. Nou, ik zit ergens op een eerste verdieping van een flatgebouw, dus dat is niet zo spannend. Mm. Kijk mooi uit over de Herenwaard. En cliënten komen naar kantoor of ik ga de wijk in naar mijn cliënten. Mijn eigen cliënten hebben gewoon allemaal een eigen woning.
0: Oh ja.
1: Maar zoals ik eerder benoemde, hebben ze ook veldwerkers die echt de straat op gaan naar mensen. Maar dat is in mijn functie niet het geval.
0: Okay.
1: Wij hebben wel wat studio's waar mensen kunnen slapen. Maar bij ons in de wijk in IJsselmonde valt dat reuze mee. We hebben slechts 4 studio's. In andere gedeelten van de stad hebben we wat meer kamers en studio's waar mensen kunnen slapen. Maar dat is wel allemaal door middel van een inschrijving. Het is niet dat je bij ons aan kan kloppen voor een nachtje.
0: Yeah.
1: Zoals bijvoorbeeld bij de Pauluskerk. Dat is bij ons niet het geval. Maar we kunnen mensen door middel van een kamer uiteindelijk door helpen naar een eigen woning.
0: Ah ja, dan kunnen ze voor korte tijd mogen ze daar blijven dan.
1: Ja,
2: klopt. Dat is een doorstroomvoorziening.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Mooi, ja. En welke plekken in Rotterdam zit hier nog meer dan?
2: Oeh, goede vraag. We zijn gestart op de Schravendijkwal. Dus echt randje centrum. Inmiddels hebben we, ik hoop dat ik het allemaal goed ga noemen. Inmiddels hebben we locaties in Rotterdam. We hebben een locatie in Rotterdam-Noord, Kralingen, Delfshaven, Charloes, dichtbij Zuidplein. Mijn locatie in IJsselmonde. Als je Hoek van Holland als Rotterdam meetelt, dan hebben we ook nog Hoek van Holland. We hebben sinds kort een locatie in Schiedam, een inloophuis.
0: Zo.
2: En ik ben bang dat ik er eentje overslaan.
0: Nou ja, maar goed, dat allemaal, waren ze voor zover ik weet. Maar we hebben een beetje beeld waar je allemaal zit.
2: Zeker.
0: Weet je ook toevallig waar de andere plekken in Nederland dan zijn?
2: Heer-Hugowaard, Alkmaar, Woerden, Harderwijk, Apeldoorn. Ons hoofdkantoor zit in Houten. Goeree-Overvlakke hebben een hele grote, of een groot gebied. Niet per se een groot kantoor, maar wel een groot gebied. Dat waren
0: En waarom speciaal op die plekken? Of is dat gewoon omdat daar mensen waren die dat wilden gaan doen? Of?
2: Goeie vraag. dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Nee, dat durf ik echt niet te zeggen waarom specifiek die plekken zijn.
0: Nee, maakt niet uit. Het is natuurlijk overal nodig. Denk ik, als het hier in deze buurt is, waarom niet op andere plekken? Natuurlijk,
2: absoluut.
0: Er zijn genoeg mensen. Maar heb je een beetje een idee hoeveel mensen jullie bereiken? Met
2: bereiken
0: het werk, als cliënt, zeg maar.
2: Mensen die wij begeleiden?
0: Ja, zo.
2: Nederland of Rotterdam breed durf ik dat niet te zeggen. Nu weet ik dat wij in IJsselmonde en de wijken eromheen op dit moment 80 cliënten begeleiden met een team van 8 medewerkers.
0: Ah ja.
2: Ja.
0: En is dat dan op korte tijd of ga je lange tijd met mensen... Ja, loop je met mensen mee?
2: Ja, dat hangt echt af van het traject van de cliënt zelf. Sommige mensen die stromen binnen een jaar alweer uit. En ik heb ook zelf ook cliënten die hun hele leven begeleiding krijgen. Dat zijn simpelweg, sommige mensen hebben bijvoorbeeld heel hun leven gewoon ventilerende gespreksvoering nodig. Of hulp bij de post. De maatschappij is ook niet makkelijk.
0: Nee,
2: dus denk aan de brieven die je binnenkrijgt. Ja, ik snap ze heel vaak al niet. Laat staan als jij laaggeletterd bent of een andere achtergrond hebt vanuit waar je geboren bent. Dat je de taal minder goed begrijpt. Ja, ik snap wel dat mensen een hulpje kunnen gebruiken.
0: Ja,
2: ja, zeker.
0: En daar zijn jullie dan...
2: Daarvoor staan wij klaar.
0: Daar zijn jullie voor.
2: Ja.
0: Mooi. En wat voor soort werk doen de vrijwilligers? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, zoals ik eerder benoemde, de vrijwilligers zijn super nuttig. Ga ik het gelijk zeggen. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers.
0: Oh,
2: dus mocht je de radio nu luisteren en je aangesproken voelen. Ik zal iets meer context geven.
0: Yeah.
2: Wij zoeken op dit moment nog vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen taken hebben als een klusvrijwilliger. Dus denk simpelweg aan, als iemand een nieuwe woning krijgt, moeten de gordijnen opgehangen worden, moet een vloertje gelegd worden. Dat soort zaken, daarvoor kunnen we heel hard klusvrijwilligers gebruiken. We hebben vrijwilligers die fungeren als maatje. Dus die één keer in zoveel weken of elke week bij een cliënt langsgaan om een bakje koffie te doen. Om gewoon gezellig te kletsen, omdat sommige mensen ook gewoon heel erg eenzaam raken. We hebben ook schoonmaakvrijwilligers. We zien wel eens huizen die ernstig vervuild zijn. En mensen die dan bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp niet toelaten. Omdat dat dan voor die mensen weer een te grote stap is. Omdat de huishoudelijke hulp elke week komt. En dan vinden ze het wel goed als bijvoorbeeld één keer even iemand langskomt. Die dan goed het huis even aanpakt. We hebben wel eens mensen die als een soort taxi spelen. Dus als iemand bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet of een bepaalde vaccinatie moet halen. Dat zijn voor ons zijn kostbare uren. En dan is het heel fijn als er een vrijwilliger klaar staat die zijn auto aanbiedt. En samen met de cliënt even naar het ziekenhuis rijdt. Bijvoorbeeld om even een korte afspraak die niet heel spannend is te doen.
0: Ja.
2: En we hebben een hele grote pastorale tak. Ik begreep dat wij daar geen vrijwilligers specifiek meer voor zoeken. Maar mocht het wel, mocht je geïnteresseerd zijn en denken... ik wil iets in het pastorale werk doen als vrijwilliger. Je kan er altijd over praten.
0: Ja. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Je hebt vast wel een adres of een mailadres? Of...
2: Ja, zeker. Voor zover ik weet kan je op de website bij vacatures... staat er ook gewoon kopje voor vrijwilligers. En daar kan je dan aanmelden als vrijwilliger. daarnaast kan je altijd een mailtje sturen naar het algemene e-mailadres wat op de website te vinden is.
0: En wat is de website?
2: Ja. De website is ontmoeting.nl.
0: Gewoon ontmoeting.nl.
2: Ontmoeting.nl.
0: Kijk, dat is een mooie, makkelijke
2: goeie
0: nummer.
2: Vraag.
0: Ja, ja. Dat is wel handig om te weten.
2: Ik heb het gelukkig net opgezocht. Anders had ik het ook niet geweten.
0: Nou, we gaan zo nog even verder praten. Ja. Je had een lied opgegeven.
2: Klopt.
0: Mighty to Save.
2: Ja.
0: En waarom heb je dat lied gekozen?
2: Eén, omdat ik het gewoon zelf een heel mooi nummer vind. Maar daarnaast ook kijkend naar de doelgroep waarmee wij mogen werken. We hebben een God die zo machtig is om te redden en waar geen berg te groot voor is om te verplaatsen. En die dus echt een beweging kan brengen in levens. Daarnaast wordt er meerdere keren herhaald, schijn je licht. Het wordt natuurlijk in het Engels genoemd, maar schijn je licht. En ik denk dat wij als christenen die namens deze organisatie werken, überhaupt als christenen die naar de radio luisteren, dat je een lichtje kan zijn van het Koninkrijk van God. En dat kan... dat je een beetje kan schijnen, dat mensen iets kunnen voelen, dat je een geheimpje hebt dat je bij God hoort. Het is gewoon een heel mooi nummer.
0: Okay,
2: laten we die maar luisteren.
0: Gaan we daar naar luisteren?
2: Ja, zeker.

0: Ik spreek met Thomas Kok van de Stichting Ontmoeting. We hebben even al het een en ander gehoord. Je zei dat je ambulant begeleider bent daar, maar ja, wat houdt het nou precies in eigenlijk? Wat doe je zo'n hele dag?
1: Ja, zoals ik eerder zei, werk ik vanuit een kantoor. Komen mensen naar me toe, ga ik de wijk in. Ik ondersteun mensen met verschillende problemen. Het probleem die ik het meeste voor zie komen momenteel is drugsverslaving, alcoholverslaving. Veel ex-daklozen die een eigen woning hebben gekregen. Daar echt hulp in aanbieden. Heel veel ventilerende gespreksvoering. Dus mensen die gewoon door middel van praten steeds wat verder komen. Ik ondersteun heel veel mensen met medische bezoeken. Denk aan tandartsen, huisartsen, ziekenhuizen. Ook een stukje activering. Dus ik heb zelf ook wat jongere cliënten. Dus tussen de 20 en de 30. Vind ik heel leuk om te doen. Ik ben zelf ook begin 20. Dat is heel leuk. Ja. Om die jongens dan te helpen aan een stukje dagbesteding. Of een plekje waar ze uiteindelijk kunnen gaan werken. Of een traject die ze kunnen volgen via de gemeente bijvoorbeeld. Om langzaam naar de arbeidsmarkt toe te werken is gewoon echt super gaaf. Ja. Want dan zie je echt resultaten steeds. Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, en bij bijvoorbeeld ventilerende gespreksvoering zie je dat gewoon wat minder. Dat er echt heel veel resultaten
0: worden geboekt.
1: Maar dat is ook een heel belangrijk contact die we bieden.
0: Oké. En je probeert ook jongeren een beetje enthousiast te maken voor het werk, geloof ik. Of informatie te geven.
1: Ja, ik geef wel eens al presentaties bijvoorbeeld op scholen.
0: Ja.
1: Heel leuk bijvoorbeeld bij middelbaar beroepsonderwijs om daar dan presentaties te geven. Vooral bij jongeren die dan op de opleiding maatschappelijk werk zitten. Mm. Social work.
0: Dat heet
1: ze. Als ze dan een stage zoeken, dat is natuurlijk wel heel leuk dat ze dan bij ons terechtkomen.
0: Oké. Dat kan dus.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, jullie zijn natuurlijk een stichting. En bij stichtingen denk ik altijd aan, ja, hoe komen jullie aan geld? Hoe werkt dat bij jullie?
1: Ja. Allereerst krijgen wij gewoon door de gemeente betaald, door gemeente Rotterdam dan. En in andere gemeenten weer de andere gemeenten natuurlijk. Dat is voornamelijk door de wet maatschappelijke ondersteuning, dus de WMO.
0: Mm-hmm.
1: Daar krijgen wij gewoon een indicatie voor de cliënt. Dat krijg je per week betaald. Hoe dat binnenkomt en dat zie ik allemaal niet. Maar
0: nee.
1: Daar krijgen wij een gedeelte van ons geld. Dat is een gedeelte van ons inkomsten, moet ik zeggen. En daarnaast donateurs. Dus heel veel kerken en andere organisaties en ondernemers die geld doneren. Dat is heel mooi om te zien altijd.
0: Ja, ja. Hebben jullie een heel vast bestand, zeg maar? Of,
1: nee. Ja, zeker. Klopt. En daar komen steeds weer nieuwe bij. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo raken de mensen ook weer een beetje betrokken bij jullie.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. In het eerste stukje hadden we het ook al even over dat jullie ook hulp geven aan de Oekraïners die hun land moesten ontvluchten en hier zijn gekomen.
1: Ja.
0: Wat kunnen jullie betekenen voor hen?
1: Ja, wij hebben in de stad en de dorpen eromheen hebben wij een aantal locaties waar Oekraïners kunnen wonen. En dat zijn dan voornamelijk moeders met kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En wij bieden dan naast huisvesting bieden we ook echt de eerste regelzaken. Dus denk aan het aanvragen van een BSN, een huisarts. Dus het hele gezondheidszorgstukje. Nou, die mensen komen. Er is ook een grote kans dat die mensen binnenkomen met een trauma. Nou, dat daar dan ook gepaste GGZ-hulp wordt aangeboden. Dat is wat wij doen met mensen die in Oekraïne komen.
0: Ja, mooi. Ja. En je had het net ook over mensen die dan woonruimte zoeken.
1: Ja.
0: Hoe kunnen jullie die helpen?
1: Ja, die regels zijn wat moeilijker geworden. Voorheen konden wij iemand aanmelden voor een op de wachtlijst bij ons voor de kamers. Konden ze een tijdje bij ons wonen en dan konden we ze met urgentie door laten stromen naar een eigen woning. Maar die route is niet meer zo makkelijk. Inmiddels, zoals ik zeg, gaat dat wat moeilijker. Mensen die nu een woonruimte zoeken, die komen dus echt via de nachtopvang. Dus echt de dakloze opvang bij ons binnen. Nou, dat is echt geen grapje. Die mensen die slapen weken tot maanden in de nachtopvang. En ze moeten simpelweg maar gewoon een bepaald papiertje krijgen eigenlijk van de gemeente.
0: Oh.
1: En dat eigenlijk krijgen ze dat dus door gewoon nachten te maken. En dan kunnen wij ze op de wachtlijst zetten. En als er een kamer vrij is bij een van onze panden, mogen ze tijdelijk in onze kamer of studio verblijven. Waar En dan in dat proces dat ze bij ons wonen, gaan wij urgentie aanvragen. En die woningen die worden dan aangeboden door het SWR, Stichting Urgentie Woningzoekende Rijnmond, uit mijn hoofd betekent het. Dus dat is weer via de gemeente. En daarin hebben we de woningcoöperaties die daar mee samenwerken om een woning beschikbaar te maken voor zo iemand.
0: Zo, ja. Mooi, ja. Ja. Zeg maar, hoe komen de mensen die dan hulp nodig hebben, hoe komen die eigenlijk bij jullie terecht? Want ja, weten die jullie te vinden? Is dat makkelijk?
1: Ja, nou, we hebben zeker wel eens mensen die bij ons binnenkomen lopen. Nou, dus zoals ik eerder heb gezegd, zitten wij op de eerste verdieping ergens in een woontoren. Ja. Dus bij ons gebeurt dat niet heel veel. Maar we hebben natuurlijk de inloophuizen waar dat wel wat meer gebeurt. Waar dat dagelijks gebeurt. Dus mensen die komen direct naar ons toe. Dan verwijzen wij ze door naar de gemeente. Om daar hulp te vragen aan de WMO. Daarnaast heb je in Rotterdam natuurlijk in elke wijk een wijkteam. Dat zijn medewerkers van de gemeente die met de auto of te voet of met de fiets door de wijk heen gaan en bij mensen aanbellen of mensen aanspreken die op een bankje zitten om te vragen hoe het met ze gaat. En daaruit zie je dan, vooral in de, met alle respect, wat mindere wijken in Rotterdam, zie je dat er best wel wat hulpvragen uitkomen. Nou, en dan weet zo'n medewerker bijvoorbeeld van, ik weet wel een stichting die past bij jouw hulpvraag. Okay, dus ik ga hem benaderen. En ook mensen die gewoon zelf naar een gebouw van de gemeente gaan en daarom hulp vragen. En dan gaat de medewerker van de gemeente zoeken naar een juiste stichting en dan kunnen ze bij ons uitkomen.
0: Het is een heel netwerk als ik dat zo hoor.
1: Ja, zeker.
0: En jullie weten gewoon ook alle instanties die je nodig hebt.
1: Ik doe mijn best.
0: Doe je best, ja. Heb je al veel mensen kunnen helpen in de tijd dat je er werkt? Ja, misschien hou je het niet allemaal zo.
1: Ik begeleid momenteel 15 mannen. We begeleiden uiteraard ook dames, maar ik zelf alleen mannen. Niet om een specifieke reden hoor, maar dat komt gewoon toevallig zo uit. Ik heb wel eens wat uitstromers gehad, maar ik heb een vrij vaste groep momenteel het laatste jaar. Ah. Dus dat is wel grappig om te zien.
0: Ja. Ja. En die blijven ook nog een beetje.
1: Sommigen blijven naar mijn inschatting heel hun leven. En sommigen die zijn wellicht over een jaar helemaal afgerond. Over 2 jaar.
0: Mooi, ja. Ja. Kan iedereen nou bij jullie terecht voor hulp? Dat bedoel ik meer ook, kijk je naar achtergronden, kijk je naar religie, kijk je naar van alles? Of zeggen iedereen is echt welkom die een hulpvraag heeft?
1: Ja, iedereen is welkom. En dat hangt natuurlijk wel af van je hulpvraag. Kijk, als iemand met één kleine hulpvraag komt, die bijvoorbeeld een huisarts op kan lossen, of als iemand met alleen de vraag komt, help mij met een huis. Ja, daar kunnen wij niet mee helpen. Mm-hmm. Want er zijn heel veel mensen in Nederland die een huis zoeken. Maar ongeacht je achtergrond, je religie, je seksualiteit, dat maakt allemaal niet uit. Iedereen is bij ons welkom.
0: Mooi, ja. Nou, je had net al verteld dat er nog wel vrijwilligers nodig zijn.
1: Ja.
0: En kunnen we nog meer informatie vinden over jullie? Ja, waarschijnlijk weer via de website. Misschien zou je nog een keer de website willen noemen.
1: Ontmoeting.nl. Op de website kan je genoeg informatie over ons vinden. En daarnaast zijn we ook natuurlijk te vinden op platformen zoals Instagram, Facebook, LinkedIn.
0: Ah, je daar, is ook erg kan je ons ook, actief.
1: Ja, uiteraard. Ja, we hebben een heel fijn marketingteam hoor.
0: Ja, dat is ook zeker. Weer een aparte tak. Ja.
1: Ja, klopt.
0: Want wat voor soort, je zegt, je bent natuurlijk ambulant begeleider. Er zijn ook mensen die wat je net zei, publiciteit doen. Mm-hmm. Nog meer? Of is dat het zo'n beetje wel?
1: Nou, wij hebben in het midden van het land hebben wij een hoofdkantoor waar heel veel verschillende functies zitten. Dus dat zit echt van financiën tot HR, tot inderdaad marketing, directie, coaches, pastoraal, medewerkers. Dus dat is alleen het hoofdkantoor hoor. Laat staan alle functies die we bijvoorbeeld alleen al Rotterdam hebben aan begeleidingsvormen.
0: Nou, mooi om te horen dat het zo ontzettend groot werk ook is, al wijdverbreid. En dat jullie heel veel mensen kunnen helpen. Nou, bedankt voor je komst naar de studio. We zijn denk ik weer een stukje wijzer geworden over Stichting Ontmoeting.
1: Dat is mooi.
0: Wilt u dit gesprek nog eens terugluisteren? Dat kan. Ga dan naar de website van RTV Ridderkerk en dan naar Uitzending Gemist. En u gaat dan naar Schatgraven /onder de aandacht om deze uitzending terug te luisteren. Ja, we zijn alweer aan het einde van het programma gekomen. Blijft u vooral ook uw berichten sturen of doe een verzoek om, net als Thomas hier in de studio, uw onderwerp te komen toelichten. U kunt ons mailen op aandacht@rtvridderkerk.nl. Bedankt voor het luisteren. En na het nieuws van 8 uur, dan kunt u luisteren naar het programma Muzikaal Boeket. En over 2 weken zijn we er weer. Graag tot de volgende keer.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

Goedenavond luisteraars en hartelijk welkom bij het familieprogramma Muzikaal Boeket. Dat we zijn begonnen met het lied Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. En dat werd gezongen door het jeugdkoor Volksjubilans. De komende 2 uur kunt u weer gaan luisteren naar veel muziek en woorden uit de Bijbel. In het 2e uur lezen we een meditatie van Gera Mateman met als thema Hoe Jezus kijkt naar buitenbeentjes. En ook lezen we een aantal Bijbelgedeeltes uit de Bijbel. Rond 19:15 kunt u meedoen met de quiz. De techniek wordt vanavond verzorgd door Aad Hogendijk, redactie Rick Hogeboezem en Arja van Dijk, samenstelling Jacqueline Molenijk en mijn naam is Marieke van Beuzenkom.

Het is vandaag Moederdag en wellicht bent u vandaag extra in het zonnetje gezet. En vanavond ook bij ons voor alle moeders een bemoedigend lied. Maar we denken ook aan allen die graag moeder wilden worden, maar om allerlei redenen geen moeder zijn geworden. En aan iedereen die hun moeder moet missen. Voor jullie draaien we Psalm 134, een prachtig zegenlied. Dat zeer een zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Looft, looft dan aller Heere Heer.

de tweede vraag is natuurlijk de standaard muzikale vraag. U krijgt nu twee keer de vragen van ons en om 20:30 herhalen we dit nog een keertje. Succes met de quiz en hier komt vraag 1. Hoeveel volgelingen van de Heere Jezus kwamen er op de eerste Pinksterdag bijeen? Vraag 2. Welk lied wordt er hier gespeeld? Luistert u mee?

Ja, u hoorde het vast al aan de tune. Het is tijd voor de quiz. En ook vanavond hebben we twee vragen voor u opgezocht. De eerste vraag gaat over Pinksteren en zijn we op zoek naar een getal.

Ja, en dat was onze muzikale vraag. We willen graag weten wat de titel van dit lied is. We vinden het natuurlijk heel leuk als u meedoet met de quiz. Belt u daarom de antwoorden naar ons door. En dat kan op het telefoonnummer 0180-430777. Vanavond zitten Rick Hogenboezem en Arja van Dijk op de redactie en krijgt u een van hen twee aan de telefoon. En als u meedoet met de quiz, dan maakt u ook nog eens kans op de cadeaubon die beschikbaar is gesteld door de christelijke boekhandel De Kandelaar. U krijgt gelijk nog een keer de twee vragen van ons. Hier komt vraag 1. Hoeveel volgelingen van de Heere Jezus kwamen er op de eerste Pinksterdag bij? Vraag 2 is onze muzikale vraag. En de vraag is: welk lied wordt er hier gespeeld? Luistert u mee?

Ja, en dat was voor de tweede keer onze muzikale vraag, waarbij we op zoek zijn naar de titel van dit lied. Wilt u meedoen met de quiz? Wij vinden het leuk. En belt u ons dan even op 0800 430 777. En zo rond 8:30 krijgt u nog een keertje de quizvragen van ons.

Ja, we hadden natuurlijk een heel mooi nummer, Zing de Heer een nieuw lied. En we dachten, dan draaien we daarachteraan het volgende prachtige nummer van Zie ons wachten aan de stromen. Maar vanavond draaien we met cd's. Soms doen we hier ook nog wel wat oude technieken in de studio. En ja, deze cd die weigerde gewoon. En dat kan met cd's. Dus onze technicus Aad die regelt het, die fixt het even. En dan gaan we een nieuw lied draaien. En welke dat wordt is altijd spannend, maar u hoort het vanzelf. Hij staat klaar.

Ja, zoals beloofd krijgt u vanavond nog een keer de twee quizvragen van ons. Hier komt nog een keertje vraag 1. Hoeveel volgelingen van de Heere Jezus kwamen er op de eerste Pinksterdag bij? Vraag 2 is onze muzikale vraag. En de vraag is: welk lied wordt er hier gespeeld? Luistert u mee?

Ja, en dat was onze laatste vraag. We zijn dus op zoek naar de titel van dit lied. U kunt tot 9:10 de antwoorden aan ons doorgeven op het telefoonnummer 0800-430-777. En rond 9:05 maken we straks de winnaar van de quiz bekend. En u krijgt natuurlijk ook de antwoorden op de vragen. Majesteit, groot is zijn majesteit. Lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God die de zijnen leidt vanaf zijn troon, vestigt de Zoon zijn heerschappij. Dus verhoog en maak even groot de naam van Jezus. Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning. Majesteit, groot is zijn majesteit. Dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert.

Vader, wij eren en bezingen uw naam. Glorie zij uw naam op de aarde. Glorie zij uw naam. Uw naam op de aarde. Heer Jezus, wij bezingen uw naam. Glorie zij uw naam in ons leven. Drie enig God, wij bezingen uw naam. Glorie zij de Vader en de Zoon. Juich dan, heel de aarde. Juicht zijn naam ter eer. Roemt zijn grote naam. Keer op keer.

Ja, en dan is het bijna 9 uur. En dat betekent dat wij er zo eventjes tussenuit moeten voor het nieuws. Maar voordat we dat doen, maken we natuurlijk de winnaar van de quiz bekend. En u krijgt de goede antwoorden op de quizvragen. Vraag 1 van de quiz was: hoeveel volgelingen van de Heere Jezus kwamen er op de eerste Pinksterdag bij? En het goede antwoord is ongeveer 3000. U kunt dat nalezen in Handelingen 2 vers 41. Daar staat: zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Vraag 2 is onze muzikale vraag. En de vraag is: welk lied wordt er hier gespeeld? Luistert u mee?

het goede antwoord is, roept uit aan alle stranden. Dat was het antwoord op onze muzikale vraag. Uit de bellers met goede antwoorden is door de redactie ook vanavond een winnaar getrokken. En de winnaar van de quiz is mevrouw Onlangs en zij woont Vlietplein 181 in Ridderkerk. Van harte gefeliciteerd mevrouw Onlangs met het winnen van de cadeaubon die beschikbaar is gesteld door de christelijke boekhandel De Kandelaar. U kunt de bon ophalen voor vanavond 10 uur en anders de komende week in de studio aan de Saverin Lomanstraat nummer 1. U kunt dan bellen van tevoren of u terecht kunt in de studio om uw gewonnen cadeaubon op te komen halen. Iedereen die meedeed met de quiz, bedanken we daarvoor. En blijf vooral meedoen, want wie weet bent u de volgende keer de winnaar. Tot het nieuws van 9 uur kunt u nog luisteren naar een instrumentale uitvoering van het lied God is getrouw. Na het nieuws van 9 uur zijn we graag weer bij u terug met het tweede uur van Muzikaal Boeket. Graag tot strakjes.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer

Welkom terug bij Muzikaal Boeket. Dat we zojuist zijn begonnen met het lied Roept uit aan alle stranden. En dat is ook het lied uit de quiz, maar nu in een gezongen uitvoering. In de tweede uur lezen we straks een meditatie van Gera Mateman met als thema hoe Jezus kijkt naar buitenbeentjes. En we lezen een aantal teksten uit de Bijbel. Maar we beginnen met Psalm 139. Heer, u kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij. U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij, nog voordat ik het gezegd heb. U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. Het is te wonderlijk om te begrijpen. Het is te bijzonder. Ik kan er niet bij.

Ter voorbereiding op de meditatie van Gera Mateman met als thema Hoe kijkt Jezus naar buitenbeentjes? Lezen we een aantal gedeeltes uit de Bijbel. In Galaten 3 staat: Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of een vrije. En daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. In Johannes 9 staat de genezing van de blindgeborene. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuugde hij op de grond, maakte slijk met speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater van Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij ging dan weg, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, die zij eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet die zat te bedelen? En anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. En hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde en zei, een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. Ik ging weg en waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem, waar is zij? En hij zei, ik weet het niet. Zij brachten hem, die eerder blind was, naar de Farizeeërs. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.

In de rubriek Stil voor God lezen we de meditatie van Gera Mateman met als thema Hoe kijkt Jezus naar buitenbeentjes? Bijna elk mens wil graag ergens bij horen. Of dat nu familie is of een vriendengroep, een kerk of een sportvereniging. Mensen die anders zijn ook. Maar zij voelen zich vaak negatief beoordeeld. En wat lezen we eigenlijk in de Bijbel over anders zijn? Hoe kijkt God daarnaar? 7 gedachten daarover. Het klinkt heel eenvoudig. Doe maar gewoon. En dat wordt vaak gezegd tegen of over iemand die afwijkt. Dat wordt als lastig ervaren. Al gauw is er toch de gedachte dat zo iemand zich maar moet aanpassen. Soms kan dat echter niet. Als iemand bijvoorbeeld blind is of niet kan lopen. Lastiger wordt het wanneer het anders zijn voortkomt uit de hersenen. Autisme, een stoornis of gedrag als gevolg van opgelopen trauma's. En dan zijn er ook nog degenen die niet zijn zoals ik. Mannen, vrouwen, werkende, niet werkende, ouderen of jongeren, hetero's of mensen met een andere seksuele voorkeur, vrijzinnige, orthodoxe gelovigen. En zo is er nog wel meer wat ons van elkaar onderscheidt. Als eerste, verscheidenheid vanaf het begin. Maar dan klinkt het vanuit de Bijbel de boodschap: God heeft juist die verscheidenheid geschapen. Hij maakt een wereld vol kleur en verschil, waarin ieder mens een eigen plaats heeft. In Genesis zien we dat al. God kiest niet voor één toon of één vorm. Hij maakte licht en donker, land en zee, man en vrouw. Creëert mensen, planten, dieren in al hun verscheidenheid. De schepping laat zien dat God juist het verschil gebruikt om schoonheid, zijn schoonheid, te laten zien. Als tweede, door het Oudtestamentische heen zijn mensen anders. Door het Oude Testament heen ontmoeten we mensen die net even iets anders zijn. Jacob loopt mank nadat hij heeft gevochten met de engel. Hij is één van onze aartsvaders. Mozes is geen goede redenaar. En toch krijgt hij van God de opdracht namens hem tot zijn volk te spreken. Rut is een buitenlandse vrouw, maar ze wordt opgenomen in de familie van Israël en zelfs in de lijn van de Messias. David, de jongste zoon, wordt gezalfd de koning. Steeds opnieuw blijkt dat God anders kijkt dan mensen. Hij kijkt naar het hart, ook wanneer anderen dat hart over het hoofd zien. Niet gezien worden, dat voelt soms eenzaam. Als derde, eenzame in de psalmen. In de psalmen vinden we woorden van mensen die zich alleen voelen, ongezien, onzeker, wanhopig. En hun gebeden maken duidelijk dat God naar zulke stemmen luistert. En wie zich anders voelt, vindt in de psalmen herkenning en de zekerheid dat God nabij is. Als vierde, Jezus zoekt kwetsbaren. Ook in het Nieuwe Testament, in de tijd van Jezus, zijn er mensen die gemeden worden. Zoals zieken, psychisch zieken, belastinginners, prostituees. Naar wie anders gaat Jezus aandacht uit. Jezus, de totaal andere, raakt zieken aan door anderen gemeden worden. Spreekt met Samaritanen, zegent kinderen die in die tijd weinig waardering kregen. Zijn liefde is gericht op de geringen. Hij herstelt hun waardigheid en laat zien dat ieder mens telt. Als vijfde, de eerste gemeente kent verschillende achtergronden. In Handelingen lezen we dat de Heilige Geest nederdaalt op mensen met verschillende talen en verschillende achtergronden. Paulus benadrukt later dat in Christus alle gelovigen dezelfde waarde hebben. Of ze nu Jood zijn of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw. Paulus is ook zelf een voorbeeld van iemand die anders is. Uitgerekend hij,
de vervolger van de eerste christenen, wordt door God gebruikt als zendeling en verkondiger van het evangelie. God wist de verschillen niet uit. Hij gaat met ieder mens in liefde een andere weg. Als zesde, de kerk is een plek voor iedereen. En wat betekent dat voor de kerk? Ons wordt gevraagd alle ruimte die doorsnee mensen ontvangen ook te geven aan hen die afwijken van wat wij als normaal ervaren. Dat is meer dan inclusie. Het woord dat zo vaak gebruikt wordt om aan te geven dat iedereen erbij mag horen. God vraagt van ons dat wij ons actief betrokken opstellen ten opzichte van mensen die op hun eigen bijzondere manier het beeld van God laten zien. Hij vraagt dat wij ons aanpassen en hen bevestigen in hun eigenheid, zodat zij zich gerespecteerd, gewaardeerd en welkom weten. Welkom betekent de deur van ons huis, maar meer nog de deur van ons hart, wagenwijd openzetten en hun een plaats te geven in ons leven. En tot slot als zevende, we zijn allemaal anders. Door heel de geschiedenis van de schrift heen zien we dat anders zijn geen tekort hoeft te zijn. Vaker is het zelfs een deel van de veelkleurigheid die God in de schepping en in mensen heeft gelegd. Een weerspiegeling van wie hij zelf is. In feite zijn wij allemaal anders. We hebben onze sterke kanten en onze beperkingen. We gedragen ons niet altijd goed. Maar we mogen er zijn. Elkaar in liefde en zachtmoedigheid aanvaarden en zo nodig corrigeren.

komen aan het einde van het programma en draaien nog een laatste lied voor u. Heer, ik leg vertrouwend mijn hand in uw hand. Ik volg u willig, stille, naar het onbekende land. Zonder klagen, zonder vragen, houd ik mijn oog op u gericht. Ik voel mij wel geborgen, waar gij mijn schreden richt. Heer, gij zijt mijn helper, mijn licht op het duistere pad. Ik houd op al mijn wegen uw liefde hand gevat. Ik wil mij slechts op u verlaten, als een kind, eenvoudig en klein. Ik wil u toebehoren, voor eeuwig bij u zijn.

heeft geluisterd naar het programma Muzikaal Boeket, dat vanavond voor u werd gemaakt door Aad Hogendijk, Rick Hogeboezem, Arja van Dijk, Jacqueline Molenijk en mijn naam is Marieke van Bezekom. Over 2 weken, op zondag 24 mei, hopen wij weer te zijn met een nieuwe aflevering van Muzikaal Boeket. En dan kunt u luisteren naar onze speciale Pinksteruitzending. Het volgende programma waar u na het nieuws van 10 uur naar kunt gaan luisteren is Love Songs Are Back Again van collega Hans Muns. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Love songs are back again. Romance on your radio station.
5: Hans Muns. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

0: Het is zondagavond. Ja, dat betekent ruim na 10 alweer. 16 over 10. En dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang Love Songs. Love Songs are back again. Het is donderdag. Jazeker, donderdag. Dan is het hemelverdag. Ja, hemelverdag 2026. Dat is een heel goede morgen op deze vrije dag. U bent welkom 2 uur lang tot aan de klok van 12 uur. En voor ons programma hadden we wat non-stop muziek met informatie van RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk. En op de zondagavond was het de collega's die van de religieuze uitzendingen. Zij hadden een bijdrage tussen 6 en 10 uur. Ja jongens, jullie ook bedankt voor jullie bijdrage vanavond. Ja, wat gaan we doen vandaag? In de tweede uur gaan we omdenken, uiteraard. En
1: de drie van Dirk.
0: Dat gaan we ook doen met het eerste uur. Jazeker wel, want dat betekent dat we gewoon met Dirk Bravo drie prachtige platen gaan tonen aan u, aan het publiek. En aan de luisteraars. Uiteraard met die hele prachtige klanken. In de tweede uur ook de nieuwe van de Rolling Stones. Uiteraard gaan we niet vergeten. En nou ja, dat dus hier in de studio. Benny Hardeman en Marijke en Hilly zijn thuis. Dus wat dat betreft doen we het verder alleen.

En voor de rest maakt het allemaal niet uit. Hè. Als het maar gezellig is met goede muziek. Younger Days, Fatal Flowers als eerste. Die nieuwe van Douwe Bob Photograph. En de KL204, als ik jou was, als ik God was, zou ik moeten zeggen. Peter Goulewijn. Goed, heel veel muziek. En dat betekent dat ik me aan mijn mond moet houden, want het is gewoon muziek. En Dermot Kennedy is de volgende. Trepidation. En ja, u gaat hem van ons horen.

Matthew Southern Comfort Woodstock. En ik raad toch echt aan, als je het nog niet gezien hebt, naar die film te kijken van Woodstock. Dat was een pracht van een, een concert. Het waren 3 dagen lang. En dan had je prachtige muziek van Joe Cocker, noem maar op, Jimi Hendrix, enzovoort. En Woodstock, prachtig. Ga er eens naar kijken. Simon Keizer, Schuilen voor de Regen. We hebben een prachtig weekend achter de rug. Ja, temperaturen waren wat redelijk, maar de temperatuur gaat een beetje omlaag de komende dagen. Dat is wel weer jammer. En er komt ook wel wat regen. Dus ik zou zeggen, we gaan schuilen voor de regen. MUZIEK

Helemaal terug in 1972. En dan hadden we het over Seals and Crofts en de Summer Breeze. Ja, ja, een beetje een Summer Breeze. Met wat lagere temperaturen. Nog eentje te gaan. Harry Styles met American Girls. En dan gaan we naar Dirk Brabenboer.

0: Platen met een verhaal.
1: Platen met een verhaal. Drie van Dirk Kelmscott en Rita Ora. I Chose You. En zij werd geboren in Kosovo als dochter van Albanese ouders in 1990. En de familie emigreerde in datzelfde jaar naar de Verenigd Koninkrijk. Ze groeide op in West-Londen en begon op jonge leeftijd met zingen. Ze debuteerde op haar 14e in de film Spives. Dat is ook te horen op de single van Greg David. Ze deed auditie om voor Engeland uit te komen op het Eurovisie Songfestival, maar trok zich terug na een aantal pogingen omdat ze er nog niet klaar voor was. Haar inspiraties lagen bij Eric Clapton, B.B. King en Gwen Stefani. En voor dit duet werd Callum Scott gestrikt. Zo, moet ik goed zeggen. Voor dit duet doet hij het samen met Callum Scott. I Chose You. We hebben het over Callum Scott en Rita Ora in de drie van Dirk.

Door naar nummer 2 in het rijtje van Dirk Brabenboer. We hebben het over... Ja, dit is wel een bijzondere. We hebben het over The Family of the Year. En dat nummer heet Hero. Dacht je eerst andersom? Hero, weet je wel. Maar het is The Family of the Year. Het is een nummer van de Amerikaanse band The Family of the Year. En geschreven door zanger en gitarist Joseph Keefe. En geproduceerd door de gehele band. Aanvankelijk eerst op een EP gezet met als titel To the Trees, werd het vooral bekend door het vele gebruik in diverse tv-series zoals Girls en The Next Generation. Maar de grote doorbraak kwam door het nummer te gebruiken in de film Boyhood in 2019. Naar aanleiding hiervan verscheen de wereldwijde hit op de hitlijsten. Hero, The Family of the Year.

0: De drie van Dirk.
1: Ja, en de volgende is een plaatje van Savage Garden. Truly, Madly, Deeply. Het is de Australische band Savage Garden uit 1997. En het is de derde single van hun gelijknamige debuutalbum. En voor dit nummer reisden ze af naar Sydney. En zanger Darren Hayes was voor het eerst lange tijd weg van zijn vriendin. Hij besloot zijn gevoelens om te zetten in een nummer, wat resulteerde in Truly, Madly, Deeply. Hij wilde dat het uitgebracht werd op hun eerste album als bonustrack, omdat hij het er persoonlijk vond om op single uit te brengen. Mooi dus. Het gebeurde toch en het werd een wereldwijde hit met onder andere een nummer 1 notering in de States. Truly, Madly, Deeply, Savage Garden.

dacht van de week ineens dan die uitspraak van Ali B. Hoger dan in eerste instantie in hoger beroep. Dan dacht ik van ja, Marco Borsato, we draaien hem weer. Stond op het lijstje, maar ja, moeten we daarvan denken. De waarheid, ja, is het de waarheid? Dat zeggen Ali B ook, want het is de waarheid. Feels. De laatste denken we in het eerste uur van Sommieu. Feels dan ook nog eens een keer part 2.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in de Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: Love songs are back again met Hans Munn.

Ja, welkom terug aan deel 2 van Love Songs. En doet er aan de klok van 12 uur. Donderochtend, dan is het helemaal verdag. Ik moet het nogmaals een heel goede morgen hebben. IGI, Donald Fagen uit 82. En The Making of You van Jack Favoretti als nummer 2 uit 2026. Splinter nieuw, jazeker wel. Het is tijd voor wat omdenkers en wat loesjes. Jazeker wel. We gaan door met als je leert luisteren naar je lichaam. Wanneer het fluistert, hoeft het nooit te schreeuwen om je aandacht. Dat is wel heel belangrijk. Dus luister naar je lichaam. Als het nodig is, dan is het gewoon zo. En ga ermee naar de dokter of doe het even rustig aan. Mijn verwachtingen zijn vaak onrealistisch. Ik reik naar de sterren, maar vergeet dat ik nog op aarde ben. Oh. Ja. Wat is dat? De volgende. Een loesje. Neem je dromen eens mee de dag in. Dat loesje. Goed zo. Door naar nog een loesje. Automatisering. Nu kan het ook het managersgezwet met gerust hart aan chatbox worden overgelaten. Is maar dat u het weet. En dan gaan we even terug naar vorige week. Naar 4 mei. En vaak zijn het de verhalen die we het minst willen horen. Die we juist moeten horen. En de laatste, vrijheid. Is dat vrij om te zijn, te doen, te hebben wat je wil. Vrijheid. Gewoon over de muur.

0: terug, Neil Diamond.
1: And on the jukebox of my life, you're my favorite song.
0: Eigenlijk nooit weg geweest. You're my favorite song.
1: Singing it day and night, and you're my favorite song.
0: Een heerlijk warme stem, zou mevrouw zeggen. Prachtig nummer. Neil Diamond, Spliksplinter nieuw op je radio en bij Love Songs. En dat betekent dat we van Spliksplinter nieuw ook gaan draaien. Ouwe. Onder andere deze. Komt uit, even kijken hoor, stel je zijn. Oh, 72. We hebben al meer gedraaid, 72. Hè? Nou ja, in ieder geval, Brandy, you're a fine girl, looking glass.

Allemaal mooie platen, hè? Long Way Back. Fouten uit Young Girls Silver Fox. Daarvoor hadden we, ja, die andere mooie. Moest je eens het filmpje kijken van Ray en Hans Zimmerman. Click Clack Symphony. Daar weer voor zat die gouden ouwe van Looking Glass. Brandy, you're a fine girl. Door een Nederlandstalig ook naar zo'n, zo'n hit uit het verleden. Maar u kent hem allemaal. Als ik zeg, het scheelt en het regent zonder stralen. Dan weet je wie het zijn, hè? Agda en de Munnik.

laten we hopen dat het ook de volgende week en de weken erop zonnestralen blijft regenen. Ik heb het u verteld, hè, we gaan hem doen. De nieuwe van de Rolling Stones, fysiek in de 80. En de rest gaat allemaal nog net. En de plaat, ja, het is allemaal wat lastiger. Maar In the Stars, het eerste nummer van een nieuwe LP-CD, hoe je het noemen wil, die uitgekomen. En gaan ze nog optreden? We gaan het horen, we gaan het zien. We weten het niet en ze zeggen er ook niks over ook.

je merkt er niks van, hè, dat ze boven de 80 zijn. Nee, maar toch, ja, nou ja, in de muziekwereld kan alles. Kijk maar naar Paul McCartney. The Days We Left Behind. Ja, toch?

The Days We Left Behind. Paul McCartney. Even terug naar 4 mei. Nooit meer. Willen we daar eens een betekenis aan geven? Laten we dat eens doen. Want we hebben al 81 jaar geen oorlog gehad. Hier in ieder geval. En laten we er alsjeblieft alles aan doen wat in onze macht ligt om dit ook zo te houden. Ja, zeker wel. Laten we dat doen. Als je steeds tegen dezelfde muur aanloopt, vraag je dan af wie de muur gebouwd heeft. Ja. En misschien was je het zelf wel. En Loesje, zet eens een streep onder je tijdlijn. Nou, denk erover na. Het is belangrijk het juiste probleem te benoemen voordat je begint met oplossen. Zagen is prima, maar je moet wel de juiste boom hebben. Nog even dit. Onkruid bestaat niet. Toeval vergaat niet. En tot slot, wil je altijd gelijk hebben? Zorg dan dat je constant van mening verandert.

0: beetje opschieten, want dadelijk zit het weer tijd voor het nieuws. En dan word ik weer afgebroken. In ieder geval, het zit erop, het is voorbij. Het is over en uit op deze zondagavond. Zeker nu donderdagochtend. Met dank aan Hilly en Wendy. En Marijke. Ja, Wendy hier. En Marijke en Hilly uiteraard thuis. Zeg ik u weer een heel tot ziens. Tot een andere keer. Ik ga doen rare dingen en wees voorzichtig. Hè. Tot de volgende week.
1: Houdoe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal.